onvoedzaam. We roeien het uit als onkruid, al zouden we er beter soep van koken. IJzer, calcium, zink, magnesium, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D. Maar als mens gooien we het weg. Als we die moeite al doen en er niet gewoon domweg gif op spuiten. De vogels, die weten natuurlijk beter. Nu het duister langzaam wijkt, strijk ze neer en breng verslag uit. En ik luister. Dan vallen ze aan op mijn stervrindjes en werken zo al die mineralen en vitamine naar binnen. Wie overblijft, straalt krachtig verder, even vrolijk en vriendelijk als er net. Stellaria ziet mijn bedenking en roept me toe, al moet ik moeite doen om haar te verstaan. Geen zorgen, Sam, wij leven intens. We voeden de vogels, dat is de wens. We lijken te sterven, maar we zijn met zoveel. Ons krijgen ze niet klein. Dat is een bijzondere uitspraak, toch? Voor zo'n klein plantje?

0: Hola vogeltjes, in het tweede uur na Juf Sanseveria. In de mashup. Die het over de vogelmuur had. Juf Sanseveria toch. In de mashup natuurlijk hebben we net Mestre Copico Esu Ritmo gehoord. Met, Passarinho Siriri. Klein vogeltje is dat gewoon, hè.
1: Dat was een mooie mix.
0: Ja, dank u wel. We gaan verder met nog wat zuiderse klanken. U hoorde ook in het de mashup hoorde u ook Alvin Lucier met Bird and Person Dying. Misschien daarom dat het een beetje gepiep was voor uw oren. Maar de vogeltjes van Venezuela maakten het goed. Veel gevogel vandaag. Waarom?
1: Het is voor de vogelaars, hè, vandaag.
0: Ja.
1: Of ornithologen onder jullie.
0: Ja, voilà. Nu je het toch over ornithologen hebt, ik had hier ook juist de Bird Guide voor de Zuid-Amerikaanse collega's. Hè. Ook hier komt men wel bijzondere vogels tegen. Zo kwam ik nog gisteren, de lepelaar, ken je die?
1: Lepelaar,
0: de Platalea leucorrhodia.
1: Met een bek als een lepeltje.
0: Ja, en die broeden in de wadden van Texel, zelfs tegen Gent in de Ossenmeerse.
1: Hier op de Schelden ook, hè?
0: Ja, dat is sinds 2003 in het havengebied en in onze Kruibeekse polders.
1: Ja.
0: En ze overwinteren in West-Afrika aan de kust van Mauritanië in de Bank Donquin.
1: Amai, overwinteren. Hoe zalig klinkt dat niet?
0: Dat klinkt goed, hè. Als je op pensioen bent, allemaal naar Mauritanië. Dan kan je daar verder de lepelaar zien. Enkel zien, want die maakt geen geluid. We hebben hier niets anders dan vogelklanken. Alhoewel, bij opwinding klippert hij met zijn snavel.

Toen juffrouw Ooievaar, slechts voor heel even maar, haar nest en jongen had verlaten, had ze de naderende truc net niet in de gaten. Haar man, die als gewoonlijk ladder zat en lam, weer eens veel te laat de kroeg uitkwam en door zijn vrouw, inmiddels vleugellam, de mantel werd geveegd en de schuld van alles kreeg, nam toen een resoluut besluit en ging vanaf die dag de deur dus niet meer uit. Hij dronk zijn borrel thuis en zorgde voor zijn kroost. Hun eerste woordjes waren cheers en proost. De kleintjes door hun vader grootgebracht met wijn en bier, hadden zo een mooie jeugd met een berg lol en veel plezier. De moeder zag dit onderaan het nest met lede ogen aan en kon daarboven bijna niemand nog op zijn lange poten staan. Zo is het in dit, wat je noemt, probleemgezin ook fout gegaan. Bij de veroorzaker van al dit leed, de truckchauffeur, liggen er regelmatig, in plaats van baby's, lege flessen voor de deur. Met de groeten van de familie Ooievaar, santé en au revoir.

0: Voilà, we zitten al in de laatste 20 minuten rond.
1: Money time.
0: Amai. Ik ga eens weer snel. Het poëzieportaal was very uitgebreid. Deze keer met een gedicht van Maya Angelou.
1: The Caged Bird.
0: Ja, yeah. I Know Why the Caged Bird Sings. En dan Charles Bukowski, die eindelijk in het reinen wou komen met zijn supermasculine gedragingen. En natuurlijk van Poëzie Pier, onze vaste dichter. Was het nu Juf Ooievaar of Drinking Ooievaar? Ik weet het niet.
1: Er werd veel gedronken, alleszins.
0: Ja, er werd veel gedronken.
1: Ja.
0: Veel lege flessen. En we zitten al bij Vers geperst.
1: Dat was Manny Corchado y su Orchestra Chicken and Booze. 7 november 2025 uitgekomen bij Vampisol.
0: Oké, vers geperst is nog.

0: Frans Maak, luister naar een feestelijke aflevering deze keer. Perfect, alweer.
1: Met uw gastheren, Rom en Rauwkost.
2: Shaken, not stirred. Voilà, de cocktail van de maand.
3: Eindelijk.
2: Eindelijk in het programma. Het zal niet de laatste zijn. De Black Feather. Je pakt de shaker en je doet er 4-5 stukken ijs in. En je neemt uw beste brandy, 2 os. 2 os staat ongeveer gelijk als je afrondt aan een 6 centiliter brandy. 1 os droge vermout. Neem nu geen martini, maar een iets betere. 3 centiliter dus. En 0,5, dus een halve os Cointreau. Dus een centiliter en een half. Daarop een dash aangestoren bitters. Goed schudden en serveer in een koepglas. Je kan de angosturen bitters best achteraf een dashje geven. Een zeste van limoen en appelsien om het af te werken. Gezondheid. En daarmee, beste vogeltjes, gaan we naar het einde van dit programma. Nog 5 minuutjes.
3: 26 juni zijn we terug bij u.
2: Ja. En we gaan nu genieten van het zonnetje en de vogeltjes buiten.
3: En de Black Feather.
2: En de Black Feather natuurlijk.
3: Niet vergeten, hè.
2: Mm-hmm. Ja, die is wel lekker, hè. Ja.
3: Nog altijd Radio Centraal en zo meteen hoge emissiezone.
2: Denk ik, ja. Klopt. Helemaal. Tot de volgende keer, birdies. Dank u wel voor het luisteren. Enjoy your time outside.
3: Vogeltje.
2: We zijn gevangen.

0: en drie uit een put. De juf bevrijdt. De juf bevrijdt.
1: Onuitputbaar.
0: Twee. Hij sneed

0: 9 uur, zo hoge emissiezone, de beste worldwide grooves on vinyl. Klein probleempje met een hitshell op pick-up 1. Ja, Radio Centraal 100 en Eminel omlaag is afgerammeld. 106.7 FM, DAB plus 10A, streaming website.
1: Was er niet met de Big Up of hè?
0: Ja, maar ik was het op.

Ik was gisteren nog in Amsterdam. Ik zie nog een beetje bougie, precies. Dit singeltje heb ik ervan meegebracht. Dat is Thomas Mapfumo. Het is een dubbelsider, dus ik zit gewoon aan de andere kant op mijn bezoek. Die komt van Zimbabwe.

no cure for the summertime blues. Ik neem u mee naar het Zambia van 1976. En in Zambia in 1976 werd er heel vet gerookt.

I get to town. I meet some lads.

van ditzelfde nummer, Las Melas van Andrés Landero, heeft een hippe vogel van Colombia een dubby remix gemaakt. En die heb ik ook waar. En die speel ik ook nu.

0: Isaïe, Ra, Hisela, Bernadette, Minerva, Lourdes en Shella. Volgende.
1: Om mij jouw spons is goed.

De zomerhit in de hoge emissiezone is bekend. Dat was dat nummer van daarnet. Ik speel twee nummers van een Machuca-plaat, Ritmo Africano. En we beginnen met een cover van Hava Negi.

Dit is Orchestra Baboma. Congolese rumba van de jaren 90 op Afro 7 uitgebracht. In heel limited kopjes.

voor u de volledige 9 minuten van Orchestra Baboma. Op Afro 7. Afro 7.

We've come to take you higher, to take you home.

Celestine Ukwu. Die gaat ons diep, diep in trance brengen. Die is van Nigeria. Half jaren, 70. Twee jaar na de release van deze album overleed hij in een car crash.

Het is in deze diepe trance dat ik u graag heb achtergelaten vandaag. Binnen 2 weken zijn we gewoon terug. Tot dan.

om de 14 dagen de beste vinyl grooves. Worldwide, 106.7 FM, DAB+ 10A, streaming, website, Radio Centraal Antwerpen.

0: Wow!
1: Still attended the wish.
2: Jongens, ik ben blij dat ik niet bij mijn hel een dikke vuurige mens zit. Het is kei pesant. Ja, 7 pintjes, die is goed.
3: Ja, ik weet niet, dat is heel speciaal.

Welcome.

Sorry.

for sure would say 11.

back inside the damn chicken. Right.

these travels doesn't want to stop.

detox for an hour.

Are you taking?

0: hoe moet ik dat zeggen, de meest gerespecteerde blanke reggae-gast van New York, van Amerika in feite.
1: Oké. Okay.
0: Hey, want hij speelde ook op Hot 97. Hey, al die gasten zoals Kool Herc en al, spelen allemaal op, er waren zoveel gasten op Hot 97 draaien. Maar Bobby Condors was ook echt wel... En daar heb ik ook in de beginjaren heb ik voor Back to Base, die gasten dan ook op de radio draaien, heb ik een dubplaat laten maken.
1: Voor hen? Ginder.
0: Voor hen, ja. En dat was... ik ben de naam vergeten. Boero Banton.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dus en ik bracht dan die plaat mee en voor de gasten hier in Antwerpen. En dat was ongelooflijk natuurlijk. Hè.
1: Liep dat erg door elkaar? Want er waren wel, ik herinner me veel, in de kelder van Bierland bijvoorbeeld, waren er een hele reeks van die Ragamuffin Dancehall feesten. Die gasten van Back to Base organiseerden toen ook wel wat dingen. Far West Crew ook, dat soort mensen.
0: Het ding was in die periode, de reggae begon meer en meer in de hip-hop te komen.
1: Ja, liep dat hard door elkaar?
0: Ja, toch wel. Wij gingen naar hip-hopfeestjes, we gingen naar reggae-feestjes. Dus het was heel tof in feite.
1: Mm-hmm.
0: Allee, alles wat met zwarte muziek was, gingen wij naartoe.
1: Ja. Ook jazz en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Het zoeken naar samples enzovoort. Was u ook bezig met bijvoorbeeld tweedehandsplaten aan te bieden waar die samples op te vinden waren?
0: Nee.
1: Het was echt wel puur gewoon de nieuwste release, vooral Boom Bap, denk ik, als ik me
0: goed herinner. Ja.
1: En dan op den duur ook Ragamuffin en...
0: Ragamuffin, maar ook drum and bass.
1: Ja. Eerst Jungle, dan drum and bass. Daar bent u zelf ook ingerold met een soort soundsystem dat u samen met TLP deed.
0: Ik draaide en ik kom soms wel mee rappen.
1: Hoe heette dat weer? Dat
0: is ook een critical. Condition Critical.
1: Condition Critical, ja. Dat was en Dennis World was daar ook bij betrokken?
0: Ja, soms kwam die ook mee. Zo, dus. Omdat uiteindelijk was dat ook een beetje een drum. Jungle was ook. Dat kwam allemaal samen.
1: Mm-hmm.
0: Hey, in die jungle kwamen ook hip-hop samples, er kwamen soul samples.
1: Zeker het begin klinkt eigenlijk. Als hele speedy hip-hop.
0: Ja.
1: En met heel, heel...

0: heel veel geroep. Ja. Ik vind die soundclashes iets enorm fascinerend, omdat dat vooral geroep is. Mm-hmm. Het is eigenlijk geen muziek.
1: Tuurlijk. Ja. Dat is fantastisch.
0: Deden jullie zulke dingen ook op de feesten? Was het zo dat jullie een track speelden en dat er daarover werd geroepen?
1: Ja, soms wel. Ja, zeker zo. Een gast als Dennis World, van die Jamaican, en die kunnen stoppen. Ja. Dan moet ik zeggen, hey, nu moet je stoppen. Ja. Oké, je zit al 3 nummers verder.
0: Ja.
1: Dus ja. Maar dat is altijd met Jamaican, moet altijd rustig. Ja.
0: Die momenten in de shop, hoe waren die? Wat organiseerde daar precies? Die DJ's die je vroeg, wat zijn daar bijvoorbeeld hoogtepunten van?
1: Ik heb Mowax DJ's laten komen. Ik heb...
0: Mis van het label zelf.
1: Ja, ik heb ook label managers, Wall of Sound.
0: Mowax en trip-hop is ook iets dat in die periode een beetje
1: opkomt. Ja, tuurlijk. Ja. Dat was fantastisch. Hè? Die trip-hop, dat was in feite hip-hop, maar
0: instrumentale
1: hip-hop, maar trager gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat paste allemaal perfect.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen dat met hip-hop bezig was, luisterde ook naar trip-hop.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is natuurlijk vervolg geweest.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk al die trip-hoppers hadden zoiets van... Ik luister wel graag naar de instrumental, maar ik hoor niet graag de rap.
0: Ja, ja, voilà. Dat is al inderdaad. Of de stoere praat.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat was, dat was fantastisch. Die periode.
0: Die DJ-momenten in de shop, trok dat dan veel volk aan? En was er op den duur wel een soort tolerantie naar buitenlander dat hier in Antwerpen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk krijg je dan wel respect. Ai. Ik krijg nooit niet respect van iedereen, maar uiteindelijk kende ik veel gasten in Antwerpen die ook zeiden van wauw, fantastisch wat hij allemaal doet en dit en dat. En plus, heel veel van die gasten uit Antwerpen, soms sliepen er bij mij hip-hop gasten en dan gingen die, ik zeg, ja man, ik heb geen tijd, ga gelden. Bijvoorbeeld Alcoholics sliepen bij mij thuis 4 dagen. Ik zeg, man, hey Bob, wil ik even met de mannen wat gaan basketten? Oké, geen probleem. Zo van die toestanden. Zo, hè. Hey, want soms was het goedkoper om die 4 dagen bij mij te laten en dan moesten ze terug optreden. En, dus dat was...
0: Zetten jullie dan bijvoorbeeld ook, als je die naar hier haalde, was dat dan echt op uitnodiging dat jij hem vroeg? Of was dat deel van een tour en dat jullie een halte waren op de tour?
1: Soms. Dat viel, soms wel en soms niet. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Soms deden ze, ik werkte ook mee in een Engelse management. En dan deden ze bijvoorbeeld een show in Nederland, een show in België, een show in Londen,
0: ja.
1: Een show in Manchester. Ja.
0: En vervoegde jij hen dan? Ging jij dat mee? Of?
1: Niet altijd.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Die mixtapes die jullie uitbrachten, als de shopper was dat aan een gigantisch tempo. Dat
1: was
0: eigenlijk niet bij te houden.
1: Nee, ik denk dat ik best elke 14 dagen een tape maakte. Hè?
0: Ja.
1: Dat is zot,
0: ze zijn eigenlijk onmogelijk te verzamelen.
1: Ja,
0: ik probeer dat, maar het is...
1: Like dat ik zei, Gres was zo productief, zo, en nu nog altijd.
0: Ja.
1: Er is niemand in België dat de producties van Gres kan bijhouden, denk ik.
0: Nee, er is iemand anders, DJ Flip was ook iemand, ik denk dat hij overleden is ondertussen.
1: Ja, ja.
0: Was iemand die ook heel veel mixtapes maakte, waar jullie ook iets van hebben uitgegeven. Ook hier een tape van hebben gedaan.
1: Ja, ik weet wel wie, sorry.
0: Ja, het is natuurlijk ook allemaal wel lang geleden.
1: Ja, ik woon hier 37 jaar nu.
0: Nou ja, oké.
1: En ik ken nog altijd geen Antwerps.
0: Nee.
1: Sorry, excuseer me.
0: Zijn de mensen die uit Zeelen komen, denken die, vinden die niet dat jij Antwerpser klinkt?
1: Ja, dat wel. Ja, voilà, tuurlijk. Dan, ja. Ja, tuurlijk. Ik kan al zeggen, hey gast. Hè?
0: Ja, voilà. Herinnert u het eerste optreden dat je georganiseerd hebt?
1: Mijn eerste optreden... Ik denk mijn eerste groot optreden, dat moet denk ik zijn...
0: Ja, daar moeten we misschien wel bij zeggen. Het zijn geen optredens zoals Kikker organiseerde, hè, maar 40, 50 man. Het zijn optredens voor zalen van 400, 500 man.
1: Ja, en dat heeft ook wel hoe moet je dat zeggen? Mijn dood geweest, hè. Ook van de hip-hop-shop en alles, hè. Ja, tuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ik zal een voorbeeld geven. Capone en Noriega komen van Londen en ze worden gepakt aan de grens... Hey, met cocaïne.
0: Oei.
1: Hoe stom kunnen zijn?
0: Ja,
1: van Engeland komen naar Antwerpen met cocaïne. Allee, je wordt in Engeland gepakt.
0: Ja, ze hebben, dus, ze hebben dat hier ook.
1: Ja, het is maar te bellen. Hè? Ja, ja, zal het zo zeggen.
0: Ja.
1: En dat is mijn dood een beetje geweest. Van, dat ik het allemaal niet meer kon trekken en zo. Omdat een verlies van bijvoorbeeld, dat was in die periode 4.000-5.000 euro voor een optreden.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En,
0: voor een buitenlandse act.
1: Ja, ja, en ik word je geld kwijt, hè.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dus die moesten terug en dan...
1: Ja, ik word je geld kwijt. Dus mensen,
0: ja, ja, ja.
1: Eer dat het allemaal terugtrekt... Alleen, nee, je krijgt geen geld terug, maar eer dat het terug er bovenop komt, mm-hmm. Dat is super moeilijk. Mensen denken altijd van, een shopje spelen of optredens doen. Maar
0: kwam daar genoeg van binnen, van die shop? Want het is ja, net als later... Toen met ik was denken aan de latere Noise shop die Carlo Stegen heeft gedaan, Freaks and Future, of iets als de Stereophonic, dat waren ook zeer gefocust, bijvoorbeeld elektronische muziek, later op Noise. Enkel gefocust op dat muziekgenre, is dat iets waar je van kunt rondkomen?
1: Ik zal je zeggen, als je 10 platen had, je moest alles bestellen in Amerika,
0: ja.
1: En als je 10 platen had, in je laatste 2... zat uw winst. In uw vorige 8 kon je verkopen, maar als er 2 blijven staan in uw platenzaak, dat niet verkocht geraken, daar zit uw winst in.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was super moeilijk in die tijd, want je kon niks beluisteren. Dat was echt... Ja. Soms bestelden 20 platen en dan waren er 16 goed. Maar ja...
0: Plus je hebt ook de tijd die de... veel langer duurde. Allee, bedoel, alles bestellen en zo duurde veel langer.
1: Ja, ja,
0: om de dingen naar hier te halen.
1: Ook om dingen te kleren, douane en van die toestanden. Soms dat dat...
0: Als je ermee begon, had je dan bij wijze van spreken een volle shop? Allee, bedoel, je hebt je dat voorbereid als in
1: massa... Ik ben naar New York geweest en ik heb gezegd, kijk mannen, ik heb daar nodig.
0: Mm-hmm.
1: Als dat toekomt, dan gaat
0: bij,
1: de shop op.
0: Bij hip-hop stores hier. Ja.
1: Ja.
0: Die dikwijls zelf ook een label uitbaten, hè?
1: Ja, ja, het Fat Beats en zo.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Maar Fat Beats, dat is later gekomen.
0: Ah, ja, oké. Okay.
1: Allee, niet zoveel later, maar...
0: Ja.
1: Maar het was super moeilijk, hè. En mensen denken altijd, ja, een glanzende shop is failliet gegaan. Natuurlijk is die failliet gegaan, omdat... Eerst en vooral... Je kon dat niet blijven trekken. Je moest elke week in feite... 100.000 Belgische frank investeren in platen.
0: En in huur.
1: En ja. En dan die optredens. In feite waren de optredens 10 jaar te vroeg.
0: Ja?
1: Omdat de scene was nog niet klaar. Er was te weinig mensen in de scene. Oké, er was 200-300...
0: Ook voor iets als Rakim en Old Dirty Bastards.
1: Oké, dan komen ze wel van over gans België.
0: Ja.
1: Maar als je zo in kleine dingen zijn in Las Mañas...
0: Ja, wie kende de alcoholics op
1: 300, 400 man, ja. Maar dat was juist niet goed genoeg. Alleen in feite moesten full house hebben iedere keer om dat te kunnen trekken.
0: Mm-hmm.
1: En dat was super moeilijk. En mensen nemen me dat soms kwalijk. Ja, en in de winkel gestopt en dit en dat. Mensen vergeten altijd niet hoeveel geld ik in hip-hop gestoken heb.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Hey, like dat de Ragga Twins zeggen, reggae owns me money. Ja, dat is bij mij ook. Hip-hop owns me money. Maar ik kan u zeggen, in die periode, als ik niet was geweest in Antwerpen, dan was er ook niks geweest.
0: Mm-hmm.
1: Want er was... Ik heb hier... Jaren een stuk, alles gedaan.
0: Er waren zeker die underground hip-hop dingen hier niet gepasseerd. Company Flow op dat moment.
1: Ja, Company Flow, wie kende dat?
0: Mm-hmm.
1: Oké, dat was... Maar dat was ook altijd... Die prijzen was ook altijd...
0: Ja, hoeveel kostte zo iets als Company Flow of de Alcoholics of zo?
1: Alcoholics, dat was 4,5.
0: Oké, heel veel geld.
1: Ja, dat is veel geld, hè. Ik denk Company Flow... Ja, maar het probleem was, dat was... Ik pakte die bands altijd... Als die juist hype waren.
0: Ja.
1: Als die in New York hot waren, als die in Europa hot waren. En ja, dan moeten we volle pot betalen natuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Maar ja, ze gaan ook niet toeren met een LP een jaar later. Hè.
0: Nee, het is dat. Dus, ja.
1: Ja, dat was super moeilijk.
0: Ja. Hoe zijn we bij Las Mañas terechtgekomen? Dus een Spaans restaurant dat nog steeds bestaat.
1: Ja, ik vond maar niks van goede zaal in Antwerpen.
0: Ja.
1: Nee, ik zeg, ja, En uiteindelijk zei iemand, ik doe een feestje in de Las Mayas. Las Mayas, dat was een restaurant. En ik kwam
0: waar hij met een heel luid gitaar aan uw tafel komt spelen.
1: Flamenco gasten. Ja. En ik kwam er dan toe zo en zo, oh shit, het is mijn podium en al.
0: Ja, ja. Het
1: fantastische
0: is,
1: zaal. Ja, ja. En,
0: het klassieke hal, hè.
1: Ja, ja. En in de backstage was vol getagd met al die hip-hop gasten. Al die moest dat nu nog bestaan, die muren van die in de Las Mangas van al die hip-hop gasten. Dat zou een ongelooflijk kunstwerk zijn. Want al die gasten hebben er juist een op tegen dat er was.
0: En dat werd niet opgezeverd.
1: Daar niet, nee. Daar niet.
0: Ik kon er wel iets verdragen.
1: Ja, en die baas was in feite nog oké. Okay. Die zei, ja, ik moest niet zoveel huishuur betalen. Allee, voor die
0: zaalhuur,
1: dag.
0: Ja.
1: Ja, ik denk zaalhuur. Ik denk dat, laten we zeggen, €300 was of zoiets. Maar het wel een heel toffe zaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, die gast was blij dat er al die hiphopgasten dronken veel. Hè? Dus dat was goed voor hem natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar dat was, ja, moest dat nu nog kunnen, deze zaal? Dat zou ongelooflijk zijn.
0: Herinner je uw eerste show nog? Ik denk dat we het dat je onderbroken hebt.
1: Dat is mijn eerste show in feite. Ik weet het al niet meer. Nee, niet Beatnuts. Brand Nubian misschien?
0: Ja, ja,
1: ja. Ook grappig. Brand Nubian kwam met mij spelen. En de dag ervoor zat dat ex gevochten in een discotheek in New York. En had zijn arm gebroken. Dus hij stond op het podium met zijn arm in de gips zo. Dat was echt... Hey, shit, man.
0: Ja, er zijn... Je hebt niet alleen concerten georganiseerd, maar ook een soort mix of DJ... Hoe zeg je dat? DJ-kampioenschappen?
1: Ja.
0: Was dat ook weer een schakel in een soort Europees circuit? Of hoe ging dat?
1: Dat was ook een logisch gevolg van DMC.
0: Ja, misschien moeten we dat even uitleggen wat dat precies was. Dat was een soort...
1: DMC was de DJ Mixing Championship. En zo gasten leg zeker en zo. Die deden er ook allemaal in België al mee en zo.
0: Voilà, wordt hier eigenlijk in België al zeer vroeg georganiseerd. Ja, eind jaren 80 al. Ja. Hoe is dat gekomen, weet je dat?
1: Dat weet ik niet hoe dat gekomen is, maar dat was ook weer een natuurlijk vervolg uit alles wat er kwam, hè, uit die hip-hop scene. Iedereen zag die DJ's uit New York en dan, ja.
0: Wouden ze dat hier ook doen?
1: Ja.
0: Ja. DJ Seek heeft dat in 1987 ook gewonnen, geloof ik.
1: Ja, denk het. Ja.
0: Zullen we volgende week alles over horen?
1: En de anderen in Brussel heeft ook gewonnen, denk ik.
0: Daddy K?
1: Ja, Daddy K heeft ook gewonnen. Ja. Ja, en dan was er natuurlijk, ITF was in feite...
0: Dat is iets anders dan die DMC. Ja, hè? Wat is dat precies?
1: Dus de International Turntable Federation. Uh-huh. Dat was in feite een stap hoger.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat was...
0: Dus het was een soort wedstrijd en je kon die winnen. Hè? Dus een soort wereldkampioenschap waar turntablists of scratchers van over heel de wereld...
1: Ja. Al de grote top DJ's zaten bij ITF. Executioners allemaal, noem maar op... Q-Bird, al die top DJ's zaten daar allemaal bij.
0: En die kwamen ook naar hier?
1: Ik heb wel wat dingen gedaan van die gasten. Zo.
0: Onder andere Mixmaster Mike.
1: Mixmaster Mike is hier
0: die
1: geweest.
0: Die toen pas bij de Beastie Boys was, denk ik, als DJ.
1: Super vriendelijke kerel.
0: Ja? Waren die avonden, waren dat dan ook zelf, die avonden die jij daar rond organiseerde, waren dat ook wedstrijden of was dat een soort show-off van wie daar gewonnen had al of zo?
1: Er was altijd wel een preselectie voor België.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En dan was het natuurlijk de show, maar dat was altijd de wedstrijden en dan was er ook altijd een optreden tussen zo.
0: En dat organiseerde jij hier ook?
1: Ja.
0: Dus dat waren die wedstrijden, daar krijgt eigenlijk elke DJ een viertal minuten, geloof ik, of drietal minuten, om tegen elkaar te... Ja. Ja, hoe kwalteerde zoiets? Dat is puur gevoel, hè?
1: Ja, dat was meestal een buitenlandse jury, hè.
0: Oh ja, ja, oké. Okay. Dus
1: andere DJ's die dan wel een showcase kwamen doen, maar die zaten dan ook niet in de jury.
0: Oké.
1: Dus dat was super tof, hè.
0: Anders dan die soundclashes in de reggae, waar dat eigenlijk over gaat, als ik dat goed begrijp, denk ik. waar het eigenlijk gaat over zo raar mogelijke of zo obscuur mogelijke dubplates vinden. Mm-hmm. Wat jij mij net vertelt over de dubplates die je hebt laten maken voor Back to Base. Eigenlijk is dat een verzameling van platen met bijna altijd dezelfde ritme op.
1: Ja.
0: Waar mensen over...
1: Een tekst over zingen of over rappen, over de sound, de DJ.
0: Ja, over de soundsystem die het vraagt.
1: Ja.
0: Het is ook een soort, er bestaat ook een soort handel in, geloof ik?
1: Ja, sowieso. Ik krijg elke week... sturen ze mij, deze week is die en zoveel dollar. Elke week kan ik dubplates laten maken. Ik doe dat niet. Maar omdat, dus, ligt niet in mijn interesse. Dat is meer voor dancehall DJ's.
0: Ja.
1: Maar ik ken al die gasten en ik weet wel...
0: Dus in die dancehall scene heb je eigenlijk een soort... De meest obscure of bijzondere reggae-gasten, als je die op je plaat krijgt, dan zijn ze de winnaar of zo.
1: Ja, dat was wel vroeger zo. Hè.
0: Ja.
1: Ik ken gasten in Parijs. En die vullen 2-3 uur show met alleen maar dubplates. Zots, hè?
0: Dus dat is vergelijkbaar met die soundclashes, met dat geroep overheen, maar geroep staat dan op de platen.
1: Als je dan weet, zo'n dubplate, dat gaat van 300 tot 1000 euro. Hè.
0: Ja.
1: En ik ken zo gasten in Parijs. Dat ik zeg, wow. Ik ken ook een gast in Londen. En dat is de dubplate king.
0: Ha. Die heeft Rodigan.
1: Rodigan heeft natuurlijk ook enorm veel. Maar ja, er zijn er nog andere natuurlijk. En die heeft ook dubplates van Bob Marley.
0: Ja.
1: Dus, shit. Okay. Je wil niet weten wat dat nu waard is.
0: Hoe dat dan gaat, is eigenlijk dat men die mensen uitnodigt om een opname te maken. En die wordt op één stuk gekut. Hè?
1: Ja.
0: Dus die wordt... daar moet eigenlijk ook wel een gigantische installatie voor hebben om deftig een LP te cutten. Er is iemand hier, Lester Michielsen, zit in Brussel in de buurt. Ja. Die doet die dingen, heeft zelf ook een sound system gehad, geloof ik. Of nog steeds?
1: Ja, nog altijd.
0: Nog altijd. Ja. Die doet zo'n dingen, maar hij pers bijvoorbeeld ook heel veel rock'n'roll singeltjes op één stuk.
1: En veel,
0: DJ's,
1: veel popcorn, hè?
0: Ja, veel popcorn.
1: Heel veel popcorn. Ja. Ja.
0: Is dat een scene die dat ook mengelde bij de fried chicken enzovoort in die periode? Was dat iets...
1: Nee.
0: Is dat iets dat hier ook erg aanwezig is geweest?
1: Tuurlijk. Al die reggae dancehall sound system in België worden allemaal dubplates, hè?
0: Ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, maar je kunt er oneindig in gaan, hè?
0: Ja.
1: In prijzen, dat is ongelooflijk.
0: Het is nooit iets dat dan wordt... want dat vind ik dan wel bijzonder. Het is niet iets dat dan op mixtapes of zo verschijnt, hè?
1: Nee.
0: Dat is
1: het toch
0: bizar?
1: Het is echt om te battelen.
0: Ja, voilà.
1: Het is echt om zit, te... Om echt te gaan gewoon naar buitenland en gewoon clashen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Toch een soort wedstrijd. Wat dus ook in hiphop was met de Battle Tools.
1: Mm-hmm.
0: Jullie hebben zelf, denk ik, de eerste Fried Chicken plaat was een mooie witte kartonnen hoes met een gespraypaint...
1: het logo.
0: Het logo erop gespraypaint. Het logo van The Herbies, waar we het zelfs ook over
1: hebben. Die hoezen, daar heb ik nog thuis. Daar heb ik allemaal nog thuis zitten spaten.
0: Ja. Die stond ook nadien, als de shop al dicht was, op de gevel van het hemeltje.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja, ik woonde boven het hemeltje.
0: Die platen, dat was een battleplaat. En dat waren enkel beats met, geloof ik, samples van The Simpsons of zo. Als ik me goed herinner.
1: Oh.
0: Ik heb ze niet bij, maar...
1: Ik weet het niet meer, sorry.
0: Jullie... Heb je in die periode ook... Want er waren dus gigantisch veel mixtapes, zoals we al hebben gezegd. Hè, die Fried Up-reeks. Fried Up en dan daarna... ik weet niet... Het heeft verschillende namen gehad. Heel veel nummeringen, aparte nummeringen.
1: Het was niet
0: te volgen.
1: Nee.
0: En niet te verzamelen.
1: Het was chaos, hè.
0: Totaal chaos. Hebben jullie ook veel platen gemaakt? En wat is...
1: Ik heb een LP laten maken. Een LP, een maxi laten maken van Emolab.
0: Ja, Nederlanders.
1: Ja. Dat was Shy Rock uit Amsterdam.
0: Een geweldig nummer is dat.
1: Shy Rock is voor mij ook... Nu is hij reggaezanger geworden.
0: Ja.
1: Maar Shy Rock is voor mij was een van de betere MC's in Nederland. E-Life ook, hè. E-Life. Ja.
0: Dus die battleplaat en dit waren zo de enige vinyls dat je dan hebt gedaan.
1: Ja.
0: En vanwaar die keuze? Want het is toch ook iets dat de shop had kunnen... upliften op een bepaalde manier?
1: Ja,
0: of niet van Rhyme Cut Core of zo bijvoorbeeld ook? Omdat zij niet tevreden waren.
1: Ja, ja. Waarom hadden ze nooit, ja, nooit geen LP uitgebracht? Ik denk ook omdat dat die LP altijd wel zijn teksten een beetje aanpaste. Mm-hmm. Het was bijna... laat ons zeggen dat het 70% hetzelfde was, maar dat hem... Ja. Het
0: waren geen nummers.
1: Nee, het waren niet echt nummers. Het waren echt een samen...
0: Geïmproviseerd.
1: Ja. Ik zal zeggen, ik geef rest 10 platen en dan maak ik een nieuw nummer met die 10 platen.
0: Ja, ja. Het is nooit twee keer hetzelfde. Nee. Nee. Ging ook niet
1: Dat live. Was ook de kracht van hun, hè.
0: Ja. En live, iets als bijvoorbeeld Crossroads, het nummer dat ze wel op een maxi...
1: Dat hebben ze wel, natuurlijk. Ja. Maar voor de rest was alles gewoon improvisatie.
0: Mm-hmm. Ja. Iets waarbij Fried Chicken zich ook een beetje onderscheidde van een aantal andere crews of van... de visuele beeldtaal van Fried Chicken Productions en Fried Chicken Records. Dat waren zo een soort chique zwart-wit, hard zwart-wit getekende lijntekeningen. De mensen die logos maakten, we hadden het er net over, de Herbies, ja. Heette dat. Waren mensen waarmee je op Sint-Lucas hebt gezeten.
1: Ja. Ja.
0: Ja, vertel daar eens iets over. Wat was dat? Want zij hebben ook, ja, er waren ook flyers al, voor zij opstaan en zo.
1: Ja, er waren ook allemaal gasten. In feite was de vriendin van mij, waar ik die periode mee was, was daar een neef.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat is één iemand, de Herbies.
1: Herbies was de Lesse en de andere gast van Halle.
0: Mm-hmm.
1: Ik zijn even zijn naam vergeten. Maar die gasten maakten zo toffe tekeningen.
0: Ja, ja. Prachtig.
1: Ja.
0: Het is al niet zo simpel om een technisch platenspeler deftig te tekenen.
1: Nee, en dan nog een bijdrop.
0: Ja,
1: voilà. Ja, ja. Nee. Maar we kenden wel veel gasten. Hè. We kenden ook gasten in Kortrijk die dan echt wel toffe tekeningen maakten en zo.
0: Dus het was niet zo dat zij alles deden?
1: Nee. Ja. Iedereen mocht van iedereen dat zei, mogen wij... Ja, tuurlijk.
0: Ze hebben ook tekeningen gemaakt op de toog, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus de shop was ook zo, was ingericht in een soort hout, hout afgewerkt. En daar waren tekeningen in de toog op van verwerkt ook.
1: Ja, dat hebben ze ook gedaan. Ja.
0: Zij hebben ook het bekende Fried Chicken, de kip met de platenspeler rond de nek hangt. Toonlok gewijs rond de nek hangt.
1: Ja. Ze hebben ook een politieman dat zo demonstreert. Zo. Met een schild en daar het logo in. Zo. Dat was mijn eerste platenzakje.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus een politieband dat met een knuppel en een schild staat. En op dat schild stond mijn logo.
0: Oké.
1: Okay. Dat was echt zo, oh shit.
0: En veel kippen op, grote gekookte kippen op de platenspeler.
1: Ja. Ik en Grizz en TLP, we zochten iets waarom we alle drie... En dat was Fried Chicken.
0: Ja. Waar kwam de naam uit? Er zijn nog wel, als je het zoekt...
1: We hadden alle drie supergraag fried chicken. Dat was heel simpel. Okay.

0: Black Magic Plastic. Wat was het weer? De naam van die Origin, van die Maxi, die is uitgegeven op een Nederlands label.
1: In the Meantime?
0: In the Meantime. Ook een zijproject van Grasshopper, DJ ja. Grasshopper.
1: Zeker Ron, denk ik.
0: Ron. Ja. Ja, het is een reeks die er allemaal hetzelfde uitzagen. Ja. Zwarte Maxi's met een sticker op. Ja. Iets wat ook op uw platen...
1: Heel trip-op-achtig ja. Gedoe, hè.
0: Ja. Ja. Ook bij die een Emolab Maxi dat jij hebt gedaan, was ook een simpel systeem met een soort plakker op. Ja. Wie deed uw grafisch ontwerp eigenlijk?
1: Gedeelte zelf.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus ook voor de posters enzovoort, voor de,
1: ja.
0: Dat deed je zelf allemaal.
1: Ja, ja. Ja. Deed toch wel veel zelf. Zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik kom van Sint-Lucas, Brussel, dus ja. Voor mij was het ook...
0: Was dat een deel van de... Ja, ja, heb jij ooit iets anders verder gedaan met het beeldende deel van uw opvoeding?
1: Ik ben 18 jaar decorbouwer geweest.
0: Oké.
1: Okay. Voor filmdecors en zo. Dus,
0: Na Fried Chicken Productions?
1: Ja, na Fried Chicken.
0: Aha, oké. Okay.
1: Ja, en ik allee, in die periode, als je zei tegen mij, maak dit na, ik maakte alles na.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik heb... In de decorbouw was dat zo. Van, hey, we willen een ijsberg, oké. Okay. Volgende week een ijsberg.
0: Ja.
1: Zo, ja.
0: Oké, okay, dus ja, je hebt er ruimschoots gebruikt.
1: Ja, ik heb ook nog wel een paar tentoonstellingen gedaan, denk ik. Ja.
0: Als beeldend kunstenaar?
1: Ja, ik heb ook voor het museum, het Stripverhaalmuseum in Brussel. Heb ik ook eens het gele teken en een volledige 3D-dingen gedaan. Ik denk, 3 of 4 meter groot. En dan met doeken en zo, en daarop geschilderd. En dat echt zo een 3D-ding was. Ja.
0: Een ander ding dat er ook opvallend uitzag, was jullie fanzine. Chart heette dat. Was dat eerste? Wat was dat precies? Ik heb er nog een herinnering aan het eerste nummer, geloof ik, waar jullie met 3 op de cover staan. De anderen heb ik nooit gehad, denk ik. Maar was een soort, er stonden een soort toplijstjes in, ja, nieuwe releases.
1: In feite was het altijd een TLP dan een volledige tekst schreef over wat er in de hip-hop scene in België gebeurt of wat er in Engeland gebeurt of zo.
0: Dat is een soort scene report.
1: Ja. En ook, ik zet natuurlijk al de charts in en ook dingen voor optredens. En we lieten ook altijd andere DJ's hun een top 10 geven en zo.
0: DJ's die dan in de winkel
1: kopen of zo. En dat was altijd wel, mensen pakten het altijd mee, want ze waren ook nieuwsgierig. Waarom wij dan in onze chart super goed vonden.
0: Ja. Was een gratis fanzine?
1: Ja.
0: Ja, werd gekopieerd, zwart-wit gekopieerd. Vier pagina's, vijf pagina's.
1: Ja, 4 pagina's. Gewoon rock en roll, hè. Gewoon baan.
0: Met wat roddel in ook.
1: Roddel en plakwerk en knipwerk en
0: eigenlijk heel punk.
1: Ja. Een beetje, ja.
0: Punk fanzines. Ja. Waren er hier andere fanzines die jullie... was dat hier toekomst aanwezig? Buiten Vocab, Crucial en Bart de Vlieger deden in Gent?
1: Ja, nee, voor de rest zou ik niet weten.
0: Nee?
1: Dat deed. Nee. Dus, ja. Maar dat was ook heel tof. Hey, dat was ook een beetje... hoe moet je dat zeggen? Ja, dat was ook heel plezant om te maken. Zo. En mensen vonden dat ook allemaal... Als ze dan... Hey, is de nieuwe fanzine er al? Ja, oké. Okay,
0: nee.
1: Mensen waren ook aan het wachten altijd.
0: Ja.
1: Dus, ik zei, wow, we zijn nog bezig, hè?
0: Ja. Je bent ook wel redelijk snel, denk ik, begonnen met 2 extra shops.
1: Ja, oké, maar dat was in feite franchising, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus uiteindelijk...
0: Dus je had in Antwerpen je eigen shop en dan was er een in Poperingen en in Gent.
1: Ja.
0: In Poperingen, voor fuck's
1: sake. Ja, die gast wou per se hip-hop en reggae verkopen in Poperingen. Omdat daar niks was. Zeg, ja, oké. Okay. Ja, je mag mijn naam gebruiken en...
0: Dus het was zo dat je dat gewoon de naam was die gebruikt.
1: De naam en stuurden wij platen op naar Ginter en zo, dus ja.
0: Ah ja, oké, okay. Jullie deelden wel zelf met de platen.
1: Ja, hij mocht ook wel, natuurlijk mocht hij zelf ook, maar hij belde wel elke week van, hey, we gaan jullie bestellen en dit en dat. Dus dat was wel. Maar uiteindelijk was dat was mijn naam, maar ik had er in feite niet veel mee. Nou, ik had er in feite niks mee te maken. Het was meer zoiets voor...
0: het verspreiden van het virus.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat was oké.
0: Okay. Mm-hmm. Ik zou wat concerten willen afgaan. Mm-hmm. Concerten die je hebt georganiseerd. En ik vraag me af of je daar bijzondere herinneringen aan hebt. Je vermeldde Prins Paul al. Dat is toch wel een heel bijzondere keer.
1: Prins Paul, dat was in één LP. Hij had een hele obscure LP gemaakt.
0: Een soort mix LP. Hè?
1: Je kunt dat een beetje vergelijken met Rhyme Cut Core.
0: Ja, absoluut. Een soort mixtape op plaat.
1: Je kon ook niet zeggen van, dat is een echt nummer. Je kon ook die nummers niet draaien op feesten. Mm-hmm. Dat was een LP dat je kocht. Dat was alleen voor thuis te beluisteren. Je kon niet zeggen van, ik pak die mee, ik ga een nummer draaien op een feestje. En
0: dat te snel wisselt.
1: Het was gewoon, hoe moet je dat zeggen, soms te obscuur.
0: Beetje zoals After Hours.
1: Ja.
0: After Hours tapes.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, vergelijkbaar. En maar... Super toffe gast, Prins Paul.
0: Wat was dat live? Kwam daar bijvoorbeeld door zijn link met De La Soul bijvoorbeeld? Zat dat daar dan ramvol mee?
1: Nee, man, er was geen kat.
0: Oké.
1: Okay. Er was geen kat, ik denk dat er 30 man was.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dan is het verscheurde serieuze broek.
1: Maar dat viel dan nog mee, omdat hij was maar één man alleen. Hè.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat viel dan nog mee van prijs, maar dan toch nog. Het zal nog wel 2,5.
0: 30 man, oké. Okay. Ja. En zo'n concert van Prins Paul, hoe zag dat eruit? Was dat dan ook met de snelheid waarmee die muziek op die plaat skipte?
1: Ja, dat was echt gebracht zoals die NLP was in feite.
0: Oké, okay. Dus hij toerde eigenlijk met die plaat?
1: Ja.
0: Wow, oké, okay. Ja. Dus geen swingende, langlopende nummers met I Wanna See Your Hands?
1: Nee. En eerlijk gezegd, ik ben ook geen De La Soul fan.
0: Nee, oké.
1: Okay. Als mensen aan mij vragen van, hey, gaan we naar De La Soul gaan kijken? Ik kan altijd zeggen, nee man, dat interesseert me niet.
0: Ik vond het wel goed vorig jaar in Rotterdam.
1: Ja, oké, okay, dat is goed, maar ik ben niet de man... Nee. Dat is niet de stijl van hiphop dat ik graag hoor.
0: Het was... Er was een grote focus op New York Underground Boom Bap, mm-hmm. in uw shop?
1: Ja, sowieso. Hey, iedereen weet, ik ben altijd fan geweest van Mobb Deep. Ik ben fan geweest van Boogie Down Productions. Ja. Dat is meer mijn ding. Mm-hmm. Maar zo De La Soul, oké, dat was allemaal wel... Het is leuk om naar te luisteren.
0: Vrolijk.
1: Ja, maar ik ben niet de gasten dan een vrolijke hiphop luistert. Nee.
0: Maar er is nog een groot verschil tussen vrolijk en gangster.
1: Ja, tuurlijk. Gangster is dan weer anders. Maar ja, Mobb Deep waren ook gangsters in feite. Ja.
0: Ja. Als je de Alcoholics bijvoorbeeld in Las Manias, hoe is die show?
1: Ja, dat was fantastisch, man. De eerste show was legendarisch.
0: Ze hebben nu twee keer gespeeld.
1: Ja, ze hebben twee keer op 2 jaar tijd. Maar het was ongelooflijk goed. Die energie dat die gasten brachten, was echt... Ja, dat was
0: lijkt
1: echt...
0: mij ook een soort connectie met Antwerpen te...
1: Oh, ze van Antwerpen fantastisch, hè. En dan sliepen ze bij mij thuis. En soms, ik weet nog goed, in de Flair stonden bonnen voor goedkope hotelkamers in dat hotel aan de Rooseveltplaats, dat groot hotel. Mm-hmm. En daar kon bijvoorbeeld een kamer dat normaal €300 was, kon dan via bonnen van de Flair voor €100. Dus ik altijd, oh shit. Flair doet weer zo'n een actie. Een paar flares kopen en dan sliepen die gasten in een chic hotel natuurlijk. In die periode was... Nu ziet dat er niet meer uit, dat hotel. Maar in die periode was echt wel...
0: En vlakbij de Las Manias.
1: Ja, een heel knap hotel. En die gasten midden in het centrum natuurlijk, die vonden dat fantastisch. Mm-hmm. Maar dat was super grappig met die bonnen van de Flair. Dat is echt zo van...
0: Waren er, combineerde die grote Amerikaanse namen met lokale acts?
1: Ja, ik deed altijd wel een voorprogramma. Ik deed altijd wel een andere DJ erbij. Ja, je moet ook altijd een mooi evenwicht hebben. Hè.
0: Hele jonge altijd... DJ Lamont erin.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Of gasten uit Brussel of gasten dat kwamen optreden. Je moet ook de eigen scene steunen. Hè. Dat is absoluut. Heel belangrijk. Hè. Je kunt niet alleen maar Amerikaan... Ik ken promoters die doen alleen maar... Amerikaanse dingen zijn, je moet ook wel de jeugd een kans geven. Hè?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Wie in die jeugd, zullen we het dan maar noemen, nu zijn er natuurlijk geen mensen meer in hun jeugd, maar ja, in de Antwerpse scene destijds, ik heb wel wat op uw oude flyers mogen neuzen, wat daar fantastisch was, zien we ook een aantal namen opduiken, zoals West en Crazy en nog een aantal andere mensen. Wat herinnert u van die mensen hun activiteiten in die periode?
1: dat ze gek waren en te veel drugs pakten. Ja. nee, oké, die gasten waren allemaal wel super, super chill en zo. Ja. Maar zo gasten liggen nu liggen de scale en zo. Wat die gasten nu nog doen, is fantastisch, hè? Heel veel respect, hè? Zo gasten liggen de scale. Heel veel zelf op gebied van popping, de Gerrit, de Wise, dat hier volgende maand komt.
0: Ja.
1: Ongelooflijk respect voor hem.
0: Mensen van de Belgian Hip Hop Alliance, die komen inderdaad in juni hier op bezoek.
1: Hey, maar ook de Seek, natuurlijk. Seek, dat is een legende, hè, in Antwerpen.
0: Ja.
1: Hij is voor mij Mr. Funky, hè.
0: Ja, ja. Daar Mr. is ook Mondial, een plaats, hè, waar jij wel naartoe kwam?
1: Ik was in feite iets te jong.
0: Ja, ja, ja.
1: We zijn wel een paar keer geweest, maar ik was in feite zeker iets knouder dan mij.
0: Ja.
1: Ja. Maar...
0: Pionier.
1: Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Veel gasten. Er zijn nog veel gasten dat ik zeg van, wow, shit, man. Hey, uiteindelijk, hey, Grass, wow. Wat die kerel allemaal doet, is niet normaal.
0: Mm-hmm. Ja. Verder met de concerten. The Far Side, toen toch ook al een stevig formaat, kan ik me voorstellen? Ja. Of was dat ook iets waar maar 30 man was?
1: Nee. Dat was oké, zo. Ja. Dat was goed. Maar Far Side is altijd live supergoed, hè.
0: Ja. Ja. Een soort bandsituatie, denk ik.
1: Ja, het was echt zo met 3-4 man op het podium. Dat is altijd, ja. Ja.
0: Jungle Brothers?
1: Dat was gecanceld.
0: Ah, dat is afgezegd?
1: Ja.
0: Ja, dat is juist. Ja, okay,
1: dat was gecanceld. Ja.
0: Oké.
1: Okay. En natuurlijk, ja, het probleem met Capone en Noriega, dat ik er straks vertelde me van cocaïne meebrengen uit Engeland. Hoe stom kunnen zijn?
0: En is de heel die avond dan afgezegd? Of,
1: ja, dat is een avond.
0: Ja. Het is niet dat je dan met de voorprogramma's nog een feestje hebt gebouwd.
1: Nee. Je kunt toch je kunt niet meer recupereren van geld wat er nog te verdienen valt. Hè.
0: Met de Alcoholics hebben jullie ook, die waren hier dan een paar dagen, hebben jullie ook een concert georganiseerd in Las Manias en een dag nadien een soort afterparty in Bierland.
1: Ja.
0: Wat gebeurde daar? Was er een soort meer freestyle moment?
1: Gewoon al die jonge meisjes en die waren blij dat de Alcoholics er waren, denk ik. Het was echt gewoon een feestje. Hè. Voor de mannen was dat gewoon zuipen en feesten. Hè.
0: Ja, niet optreden en draaien.
1: Nu, een beetje rappen over wat beats en zo, maar nee.
0: Ja.
1: Maar dat was wel tof.
0: Company Flow in Las Manias?
1: Company Flow, ja, dat was natuurlijk... voor op zijn tijd. Hè.
0: Ja, te ver voor op zijn tijd, als in er was ook geen kat of hoe...
1: Nee, er was weinig volk.
0: Ja.
1: Er was weinig volk.
0: Het is niet zo dat...
1: 200, 200, 300 man.
0: Nou, dat is toch wel al iets.
1: Ja, maar...
0: Maar niet genoeg voor daar.
1: Het probleem was dat die gasten zo duur waren die periode.
0: Ja.
1: Omdat ze zo hip waren.
0: Ja, maar niet hier.
1: Niet hier. Ah ja, hier waren ze ook wel hip, maar...
0: Want hoeveel mensen zouden kunnen zeggen dat die scène toen bestond hier? Hoeveel mensen supporten dat toen? Was dat een goede 100 man of...
1: Ik denk dat de diehards in Antwerpen zelf 40, 50 man waren.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Ik denk dat het zoiets was. En er waren 40, 50 mensen en elkaar wel op feestjes zien.
0: Ja.
1: En zag je zagen zo. Dus
0: die ook niet noodzakelijk allemaal goed overeen kwamen.
1: Nee, maar ja, oké. Okay. Ja, dat gaat ook nooit niet. Hè.
0: Nee. Het is niet zo gelijk in Brussel, waar die crews tegen elkaar vochten op concerten.
1: Nee. Dat was anders, omdat er ook bijna geen optreden... Ah ja, wel de optreden dat ik deed, maar in Brussel was echt wel totaal anders.
0: Was er niemand anders dat in die periode hiphopfeesten of concerten organiseerde?
1: In Antwerpen?
0: Ja.
1: Nee. Niet dat ik weet. Nee, niet echt, niet van Amerikaanse namen of zo. Nee.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet dat later heeft zeker wel... In de Mondial van alles georganiseerd.
0: Café Mondial?
1: Nee. Ah. Mondial, dat is een discotheek juist over de grens in Nederland. En daar heeft hij veel reggae-artiesten gedaan en R&B-groepen.
0: Ja.
1: Jawel, dat weet ik. Dat, ja. Maar Nee, het was ook super moeilijk, die periode. Plus, we waren ook allemaal nog heel jong. Hè.
0: Ja, jullie waren, dat vergeten we een beetje te zeggen, begin jaren 90 zijn jij rond de 23 jaar oud. Hè?
1: Ja, ik ben van 71 dus.
0: Ja, ja voilà. Ja.
1: Ja. Dus ja, dat is ook... Ja, in feite ben ik op 14, 15 jaar in hip-hop gerold. Hè?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Een zot, hè.
0: Een van de zotste dingen die je hebt gedaan, zou wel All Dirty Bastard in Hofterlo zijn?
1: Wel, All Dirty Bastard was met Smith & Wesson.
0: Oké. Okay. Nee, samen?
1: Ja, dat was samen. Maar All Dirty Bastard was er dan niet. En Smith & Wesson dan wel. En dat was echt...
0: In Hofterlo?
1: Ja, echt een soep. Die
0: is die komen op daar?
1: Nee, ze was wel op tour en kwam hem niet. En dan wel. En,
0: oei, oei, oei.
1: Het was echt typisch hip-hop.
0: Ja.
1: Nee, of zo, of typisch reggae. Hey, van die gasten zeggen,
0: het
1: is een leuke stad hier, en veel knappe gritten, we blijven in deze stad.
0: Oh,
1: zo, van die toestanden zo.
0: Ik wist niet dat dat niet eens doorging.
1: Ja, Smith & Wesson was het dan wel, maar Smith & Wesson was dan ook zo.
0: Maar All Dirty Bastard was toch geen dat de zaal zou vullen? Ja,
1: tuurlijk.
0: Oei, oei. En hoe is daarop gereageerd?
1: Ja, mensen waren wel blij dat Smith & Wesson er was.
0: Ja.
1: Maar dan... Die periode mocht Smith & Wesson, de naam gebruiken, omdat ze een rechtszaak hadden.
0: Met de gun?
1: Met de gun dingen, hè. Dus was de Cocoa Brothers.
0: Aha.
1: Ja.
0: Oké, maar het was toch een andere schrijfwijze?
1: Ja, maar toch.
0: Smith.
1: Zat in een rechtszaak, hè.
0: Oei, oké. Okay.
1: Ja. Maar ja, ook die gast van Smith & Wesson, die waren bij mij in Hofterlo. Die waren gewoon... Philly Blunt, hè? Met pure wiet uit Nederland ontsporen. Ik zeg, wow, mannen. Ja, want normaal in Amerika, die wiet...
0: Dat besteld met tabak, hè?
1: Is veel lichter. Maar hier waren ze echt gewoon...
0: Serieuze chillums aan het...
1: Sigarenblaren ontrollen met pure wiet. Ik zeg, oh, shit. Dat komt niet goed, hè?
0: En dat is ook niet goed gekomen, of?
1: Ja, maar ze waren heel stoned. Hè.
0: Ja.
1: Het is heel simpel.
0: Zat dat wel vol?
1: Ja, dat was wel veel vol. Oké, dat was...
0: Het is een beetje zo, Lee Perry. Er zijn heel veel Lee Perry-verhalen.
1: Ik heb Lee Perry, denk ik, 10 keer gezien. Ja. En van de 10 keer...
0: 4 keer komen opdagen.
1: Ja, nee. En van de 10 keer heb ik hem 2 keer goed gezien.
0: Ja.
1: De laatste keer dat ik hem gezien had, ging hem een volledige 60-show doen.
0: Oh.
1: Met de Moon Invaders uit Brussel. Mm-hmm. Ging hem alleen maar van zijn eerste LP's nummers doen. En hij was sowieso al 1,5 uur te laat op het podium.
0: Ja.
1: En dan was hem zo weg. En dan stond hij op het podium. Okay. En dan heeft de zanger van de Moon Invaders gewoon verder gespeeld.
0: Oké.
1: Okay. Dat was in Duitsland. Dat is echt zot. Ja.
0: Op een bepaald moment gebied... een aantal vormen van hip-hop aan, vooral boom-bap.
1: Mm-hmm.
0: Jungle komt daarbij. Wat zijn uw vroege herinneringen aan dat soort, aan die feesten hier? Pre-drum en bass. En wat is volgens u het verschil? Is het gewoon zwart en blank of drum en bass en jungle bedoel ik?
1: Drum en bass heeft meer de neiging natuurlijk om jungle is heel, heel, heel zwart. Hè? Laten we zeggen, is ragga getint, is... Drum en bass ging meer naar het minimalistische techno op.
0: Kouder, hè?
1: Veel kouder.
0: Ja. Ja. Staal hard, koud, een beetje... Mm-hmm. Ja.
1: Ja, maar ook wel ongelooflijk, hè? Zo gasten liggen, Trees, Doc Scott, al die metalheads dingen. Fantastisch, hè? Ja.
0: Hoe heb je dat ontdekt en wat zijn daar de eerste sprongen in geweest?
1: Het kwam over uit Engeland natuurlijk. En er kwamen ragga singles binnen en dan veel sneller begonnen te... Dan ze veel harder, veel sneller begonnen te spelen en ook een beat eronder. Dat veel sneller was dan normaal. Dus dat was, was super tof. Mm-hmm. In het begin. Hey, zo General Levi en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn de grondleggers voor
0: Ging jij zelf ook naar die feesten in Londen?
1: Ja. Ik weet nog hoe ik ben in de Metalheads Club geweest in Londen. En
0: je moest... bij het begin echt in die...
1: En je moest je glas vasthouden. Want anders, het ging zo van de tafel. Het rolde zo van de tafel weg.
0: Door de bassen.
1: Van de bassen. Ja. Echt niet normaal van de speakers dat daar stonden. Dat was echt wow.
0: Ja.
1: Uw hart ging precies mee in uw lichaam.
0: Dat waren feesten, geen concerten.
1: Nee, dat waren allemaal feesten.
0: Ja. Eigenlijk is in dat circuit het concert een rariteit. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Buiten dan dat er wordt getoast over die plaat.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Ja. En zijn dat soort artiesten ook naar hier gaan halen? Want daar heb ik nu niet echt
1: aan. Ik heb één keer een no-U-turn gedaan in Café d'Anvers.
0: Ah ja, in Café d'Anvers. Ja. Oké. Okay. Dat had in de jaren 90 wel een heel, laten we het plat publiek noemen.
1: Ja, maar dan was echt wel een publiek al die periode dan voor drum and bass.
0: Ja, voor drum and bass. Ja. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, en dat is het enige, dat is de enige dwelling.
1: Dat is het enige wat ik gedaan heb, ja.
0: Je begon ook zelf dat soort dingen te draaien.
1: Ja, sowieso. Ja.
0: 10 Days of Techno, 10 dagen lang, geloof ik.
1: Ja, ik heb één dag op 10 Days of Techno gedraaid. Hè.
0: Ah, ja.
1: Ja. Maar dat was, ja... Dus...
0: Jungle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wel, dat was tof, hè. Dat was super. Ja. Uiteindelijk is dat ook... voor mij is jungle hip-hop.
0: Ja, oké. Okay.
1: Omdat het is ook zo zwarte muziek.
0: Maar drum en bass niet, hè?
1: Nee, dat is anders.
0: Ja.
1: Dat is anders. Jungle is voor mij... Omdat ik ben nu ook nog... Ik ben nog altijd reggae-dj.
0: Mm-hmm.
1: En voor mij is dat... Ik herken ook al die samples. Ik weet ook van... Ah, dat komt van die LP.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ben nog altijd dag en nacht met muziek bezig.
0: En zelf wordt muziek gemaakt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Ook geen intentie toe. Ja. Nou ja, ik was al met zoveel dingen bezig in mijn leven.
0: Ja, die interesse in reggae en zo was er vroeg al.
1: Mm-hmm.
0: En je bent nu nog reggae aan het draaien. Het speelt zich ook een beetje af in die skinhead-scène.
1: Ja.
0: Hoe is er daarin terechtgekomen?
1: Nadat de winkel gesloten was.
0: Hoe is die gesloten? Misschien moeten we dat eerst aanraken.
1: Ja, het was gewoon niet meer haalbaar. Het was niet meer betaalbaar.
0: Mm-hmm.
1: Hey, like dat ik zei, in die laatste twee zit uw winst van uw platen... Dan verlies van concerten.
0: Ja, ja.
1: Het was gewoon niet meer al. En dan heb ik een periode echt wel heel depressief geweest. Allee. Dat ik zei van...
0: Een soort calm down van die periode.
1: Nu moet er iets... En dan heb ik ook, denk ik... heel lang niet meer naar hip-hop geluisterd.
0: Ja, ja.
1: Maar heel lang.
0: Dat is vergelijkbaar met hoe Freaks and Future is geëindigd.
1: Ja, ik heb heel lang niet meer naar hip-hop geluisterd. Maar ik ben wel back to basics gegaan. En back to basics is voor mij Studio One, reggae. En dan heb ik ook de fun van ska en 60s reggae terug leren kennen. Zo, wat ik ervoor niet kende.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: En dat was voor mij een openbaring. Want ik draai nu... Ik draai veel ska, ik draai veel skinhead reggae, maar ik draai ook cumbia, ik draai ook soul.
0: Ja.
1: In feite draai ik alleen maar 1954 tot 1974,
0: ja.
1: 77 maximum. En alleen maar op single.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is voor mij... En
0: dat is zo, hoe is dat begonnen, die interesse in die limitatie?
1: Omdat het is voor mij in elke muziekstijl, in elke zwarte muziekstijl, die periode is de beste periode, vind ik.
0: Ja, behalve in hip-hop.
1: Ja, oké, hip-hop is dat. Maar, lijkt dat ze zeggen, alles komt van de R&B.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus,
0: de zwarte muziek bedoelde. Ja.
1: Maar nu, ik heb superveel plezier in dat draaien nu.
0: En ook weer zelf het organiseren, dat is gebeurd.
1: Ja.
0: Met die 4-11.
1: 4-11 parties, maar ik heb ook veel scalptrainings gedaan, ook in Mondial en zo, heb ik nog gedaan. Maar,
0: Café Mondial hier om de hoek, de Suikerruig.
1: Op Suikerruig, hè.
0: Fantastisch. Heel jammer dat dat moest sluiten, terwijl die andere tenten daar veel luider waren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Zeer bizar.
1: Ene Nederlander.
0: Ene Nederlander die
1: de boel heeft verpest.
0: Ja.
1: Maar nu ben ik echt wel... ik ben vorige maand nog in Mexico gaan draaien.
0: Ja.
1: Dat is fantastisch.
0: Hoe komt men in Mexico erop om een Belg naar daar te halen voor een weekend?
1: Ik ken iedereen en iedereen kent mij.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik ben een grote naam in de scene, in feite. En ik regel ook van alles voor veel dj's. En
0: die ook naar hier komen.
1: Ja, ze contacteren mij. En, maar
0: blijft eigenlijk hetzelfde als toen je met Fried Chicken begon, maar in een ander genre.
1: Maar nu, er is ook geen geld meer te verdienen met dit. Ik denk nu... Nee, man, het is ook een kleine scene, terwijl in Mexico...
0: En de singles zijn zeer duur.
1: De singles zijn... Ik kan elke dag singles kopen van €5.000.
0: Ja, dat zou ik precies niet doen.
1: Nee. Maar ik koop wel elke week singles.
0: Maar niet van €5.000?
1: Nee. Ik kom aan een budget, maar...
0: Het diggen, het blijft. Hè.
1: Het diggen is ongelooflijk.
0: Is dat iets dat je voornamelijk fysiek doet of op het internet? Want dit soort dingen zijn toch... Als je inderdaad op Discogs rondkijkt, het is een belachelijk medium dat eigenlijk heel veel heeft verknald voor de diggen.
1: Ja, natuurlijk. Ook de prijzen op Discogs zijn zot.
0: Ja, en die zijn ook niet realistisch.
1: Nee. Maar soms... ik ben ook een freak. Soms heb ik echt wel die plaat nodig. En koop ik ze toch.
0: Ja. Dus ook voor waanzinnige bedrijven.
1: Ja. Ik ken gasten waar ik mee gaan draaien ben in Duitsland. En die zijn platenkofferke, 100 singles. Ik denk dat daar... Dat er geen enkele single in zijn bakje zat onder de €500.
0: Ja. Shit.
1: Ja. Zot, hè. Ja, dit is waanzinnig hoeveel geld dat er in omloop is in singles.
0: En verkoopt je zelf ook nog?
1: Nee, ik heb over laatst wel een...
0: Jungle collectie
1: verkocht. Een volledige jungle collectie verkocht.
0: Dat is grappig, want dezelfde dag was ik in contact met hem. Dat ik u heb gezien, was ik in contact met de koper.
1: Ah, oké. Okay. Ja,
0: op zoek naar tapes.
1: Oké.
0: Okay. Met de man.
1: Maar nu, alles wat ik nu nog heb, is echt alleen maar zwarte muziek. Ja.
0: Er komen een aantal evenementen aan waarop u gaat draaien. Soul in the Call komt eraan. Dat is een soort... in een traiteur die u runt in Zurenborg.
1: Het is heel simpel, dat concept. De venster gaat open, discbar gaat aan. Mensen zitten buiten te chillen. Gewoon niet drinken. Altijd 3 DJ's.
0: Okay.
1: Of 4 DJ's. Een paar Nederlanders, een paar Fransen. En het is altijd de stijl waar ik nu mee bezig ben.
0: Boogaloo,
1: 60s, rhythm and blues, maar ook soms, het kan ook wel hip-hop break zijn, maar het kan ook reggae zijn, het kan ook, maar het is tof, het is echt tof. Het is ook heel relaxed, gedraaid waar je zin in hebt.
0: Binnen de beperking van die 54 tot 74, is dat ook wat u vraagt aan de DJ's die komen spelen?
1: Niet op Soul in the Call, maar wel op 4211.
0: Oké.
1: Okay. Ja, jawel. En altijd singles. Sowieso.
0: Alle DJ's komen daar met singles eruit.
1: Ja.
0: Dus dat is de specifieke vraag. Dus dus het is waarschijnlijk ook een scene aan mensen die ook alleen maar met wat doen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb zelf 3 maanden geleden een TLP bij mij gehad op de 4211. En hij heeft mijn singles gedraaid.
0: Ik zag een video waarin hij in een kamer vol Studio One singles staat te diggen.
1: Ja.
0: Dacht, de man moet wel een of andere goudader hebben.
1: Ja, maar ik heb wel gezien in die dingen dat hij aan het diggen was, waren allemaal singles, wel allemaal goede tunes, maar geen originele.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. En dus, u bent wel op zoek naar het origineel product altijd?
1: Meestal wel.
0: Ja. Er is natuurlijk veel reissue op dat...
1: Ja. En soms zijn er ook natuurlijk nummers die nog nooit zijn uitgebracht. Hè.
0: Ja, voilà.
1: Koopt dat wel, hè.
0: Ja. Glenn Volkerik, zeer hartelijke dank om dit allemaal met ons te delen. We proberen hier de puzzel verder te leggen van de hiphopgeschiedenis in België. Een stevige klus zou dat nog worden. Volgende week hebben we DJ Seek hier, zoals gezegd. En... nadien nog wel wat andere mensen. Dank je wel.
1: Bedankt iedereen.
0: We eindigen met die emo-lab knaller.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
2: Bij haak of bij kraak? Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. U bent bij het wekelijkse actualiteitenprogramma 5 na 12 of redactietijd. We hebben drie dingen op het menu staan. Ik ga straks eerst met Lise van Dijk bellen over Rio Revolti. Ja, ja. Dan hoort u wel wat dat is. Ik heb gisteren gezoomd met ombudsvrouw Kathleen Sebrechts, die dus sinds september klaar is, aangesteld is als nieuwe ombudsvrouw. Daarvoor was dat Carla Blomme, die hebben we wel eens in de studio gehad.

0: iets interessants en iets hoopgevends. Dus ik dacht, daar gaan we toch eens iets over doen. Het heet Rio Revolti. En wat is het concept? Leg eens uit.
1: Wel, Rio Revolti is een filmfestival in de Klapij. De Klapij vertoont de hele maand films rond hoop en revolutie. En het hoogtepunt is dit weekend Rio Revolti. Je kan deelnemen aan gratis workshops, activerende films bekijken, luisteren naar inspirerende sprekers en lekker en duurzaam eten. Vandaag, op zaterdag, ligt de focus vooral op mensenrechten en activisme. En morgen gaan we meer naar praktische voorbeelden rond klimaat. Wat mensen allemaal kunnen ondernemen rond klimaatverandering. En we gaan vandaag al starten om 2:30 met workshops Rebelse Lino Prins. We vertonen de film Pride, eten pizza ten voordele van Palestina. We nodigen spoken word artiesten uit op het podium en eindigen dag met The Day Iceland Stood Still, een heel inspirerende film rond vrouwenrechten. En morgen draaien we de films De Main en Le Chant des Forêts, een workshop zaadbommen. En dan gaan we ook heel lekker seizoensgebonden en duurzaam eten van Rico's Beanery, van buurtwinkel Rico.
0: Oeh, dat was allemaal nogal heel snel zo. Dus er is een beetje een verschillende focus vandaag en morgen. Ja?
1: Ja, klopt. Vandaag ligt de focus op mensenrechten.
0: Ja.
1: En morgen meer rond klimaat.
0: Ja, maar dan natuurlijk wel een overlap is, hè? Maar je zei workshops. Wat is dat dan? Gaan we dan knutselen of...
1: Ja, wel, vandaag is het dus de Rebelse Lino-print. Dan mogen mensen in Lino activistische slogans of leuke beelden uitsteken en die dan ook printen op totebags, op t-shirts of op posters. En morgen doen we een workshop zaadbommen maken en eetbare bomen proeven. En dat is in samenwerking met Klimplant en Boskruid.
0: Eetbare bomen?
1: Ja.
0: Ja, eetbare bloemen, dat kende ik al, maar eetbare bomen, dat wist ik nog niet. Nee.
1: Ja, valt morgen denk ik heel veel rond te ontdekken.
0: Oké, en qua sprekers, wie komen er?
1: Vanavond gaan we luisteren naar Monif Tabata, dat is ook een excursist bij mij in de Nederlandse les.
0: Ah ja.
1: Dat is een Palestijnse dichter die over zijn moederland komt spreken, een aantal gedichten komt brengen. En Yusra Bensky, een sociologe en ook mensenrechtenactivist, zij komt vanavond ook op het podium staan.
0: Ja, en aan welke specifieke zaken verbonden of is dat gewoon een algemene mensenrechten specialist?
1: Zij heeft gestudeerd en focust ook op mensenrechten, maar ik denk dat zij vanavond ook wel meer specifiek iets over Palestina nog zal zeggen. Daar is zij ook heel actief van bezig.
0: Mm-hmm. Ja. Oké, dus dat zijn de sprekers. Zijn er morgen ook sprekers?
1: Absoluut. Morgenavond gaan we luisteren naar Lien Vrijders. Zij is biologe, bioboerin en ook activist. En zij komt spreken over haar klimaatboerderij en het waarom daarvan. Zij is heel inspirerend en kan heel goed vertellen hoe je zo'n een hoopvolle revolutie kan ondernemen op je eigen manier. En zij heeft dat dus gedaan door een klimaatboerderij op te starten waar ook mensen kunnen gaan vrijwilligen en samenwerken.
0: En waar is die?
1: Die is in Boeghout.
0: Ah ja, dus niet zo bijzonder heel erg veel weg. Ja. Oké, en dan wil je nog eens even iets over de films zeggen? Hoe laat zijn er films vandaag en welke zijn dat dan?
1: De films vandaag om 16:00 start de eerste film, dat is Pride. Een oudere film intussen van 2014. Hele mooie film waar LGBTQIA-activisten samen gaan werken met de mijnwerkers in Wales. Dat is ten tijde van Thatcher, maar het is vooral een heel sterke film waar duidelijk wordt, ook al ja, zijn we misschien heel anders of denken we dat we anders zijn, wanneer we de handen in elkaar slaan, kan er heel veel verandering teweeggebracht worden. Vanavond gaan we kijken naar The Day Iceland Stood Still. Die film begint om

0: 9. En dat is een veel recentere film over een gigantische 24 uren staking in IJsland. Ja, die enorm veel betekend heeft voor vrouwenrechten.
1: Oké. Okay. En films morgen?
0: De films morgen zijn Demain, om 4 uur 's middags. Dat is ook al een iets oudere film, maar ook weer een heel inspirerende en hoopvolle film, waar concrete voorbeelden aangehaald worden van hoe mensen iets kunnen bijdragen, met focus op het klimaat dan. En de avondfilm is Le Chant des Forêts, een vrij nieuwe film, over grootvader, vader en zoon die de bossen in de Vogezen intrekken. En daar ligt de focus vooral op die verwondering en de verbinding met de natuur, die dan toch ook weer een soort van hoopvol activisme aanwakkert.
1: Ja, oké. Okay. Even die The Day Iceland Stood Still, van wanneer is die film?
0: Die film is, ik denk, van 2023. Ik zou het nog eens even moeten opzoeken. Maar die is echt pas heel recent nog in de cinema geweest. Ik heb die een aantal maanden voor het eerst gezien in de bioscoop.
1: En dat heeft de een en ander in gang gezet bij jou, blijkbaar?
0: Absoluut. Die film, ja, ik heb dat wel vaker met van die activistische films. Maar dit was zo weer een heel mooi voorbeeld, waar je buiten komt en denkt, oké, kom, we gaan echt iets doen, het is mogelijk. Omdat in die film zie je dat ook, hè, dat is gewoon een kleine groep vrouwen die zeggen, wij hebben gelijke rechten en we moeten daarvoor opkomen. Dus dat is heel erg klein begonnen. En dat is zo gigantisch geworden. Ik denk dat 90% van de vrouwen in IJsland die dag effectief gestaakt hebben. En dus dat maakt ook dat IJsland nog steeds een van de meest voorbeeldgevende landen is ter wereld op vlak van vrouwenrechten en gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
1: Mm-hmm. Dus maar even voor alle duidelijkheid, door wie wordt dit georganiseerd? Het is eigenlijk vooral jouw idee, die je dacht van iedereen loopt te treuren en wil niet meer naar het nieuws kijken, want het is hopelozer dan hopelozer dan hopeloos. Voilà, we gaan er iets aan doen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik speelde al wel langer met het idee om iets rond activistische films te organiseren, omdat ik merk dat ik dus zelf daar ook energie van krijg. Ik werk ook als vrijwilliger op een bioveld, dus grassroots klimaatboerderij, waar verschillende mensen zitten die ook met datzelfde gevoel zitten van komaan, we kunnen iets doen, we moeten iets doen. Dus op een bepaald moment heb ik het idee gepitcht bij Eva van de Klapwei en zij was meteen enthousiast. Dan is de bal snel aan het rollen gegaan, dan is Lien van Grassroots er meteen ook opgevlogen, Ruud van Reuzel, de medeoprichter van Rico, een hele leuke buurtwinkel en een coöperatieve in Deurne. Ook Hanne Ampe van Klimplant, en Boskruid. Dus ja, met verschillende mensen zijn we daar gewoon direct opgesprongen en dat is heel snel geregeld geraakt. Dus ja, ook heel fijn. Allemaal heel mooie, positieve dingen.
1: Oké. Okay. En ik lees hier dat dit weekend, hè, dus aan de Rio Revolti, dat het hoogtepunt is. Betekent dat er de maand hieraan voorafgaand al films geweest zijn die we dan allemaal gemist hebben? Of komen er nog aan?
0: Er zijn wel verschillende films geweest. Er komen er ook nog aan. Dus ik zou zeker aanraden, check het programma op klapei.be. Klapei is PEI. Daar ga je zien wat er allemaal nog te beleven valt dit weekend en de komende maand nog. Of de komende dagen in elk geval.
1: Oké, ik denk dat we het allemaal gehoord hebben. Bedankt Lize van Dijk voor je tijd. En jij bent nog volop aan het organiseren, zeker?
0: Ja, ik ga zelfs op mijn fiets springen en naar de Klapwei vliegen om daar ook te starten met de eerste dag.
1: Oké. Okay. Kunnen mensen nog mee eten? Want dan moest je voor reserveren, neem ik aan.
0: Ja, voor vanavond denk ik dat de mensen er zeker nog wel bij kunnen. Best zo vroeg mogelijk misschien wel nog reserveren. Maar voor vanavond denk ik dat er nog wel een beetje plaats is. Morgen zal het al eerder naar de volle kant gaan. Maar ja, bekijk zeker het programma eens en kom gewoon langs. Wie weet zijn er tickets die wegvallen of mensen die toch niet aanwezig kunnen zijn. En het gaat sowieso een gezellige bedoeling worden.
1: Dus vanavond is het Pizza's voor Palestina.
0: Ja, met de pizzafiets. Een drietal studenten die ook echt heel graag gewoon op hun manier iets wilden doen. Om die machteloosheid te bestrijden en toch iets moois daarvan te maken. Dus zij komen tijdens hun blok pizza's bakken voor het goede doel.
1: Dat is het ware engagement.
0: Absoluut, inderdaad.
1: Oké, bedankt Lisa. Misschien tot later. In ieder geval tot op school, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Veel succes, hè? Dat, jullie treffen het met het weer. Dat is op de binnenplaats van Krapijn.
0: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
1: Zeer zomers. Goed, bedankt. Dag.
0: Dankjewel, dag.
2: Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij.

0: En natuurlijk ga ik het nemen. Eet een mooi blok bier. En daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een pigeon. Vandaag gaan we een pigeon tekenen. Bij het tekenen van je pigeon mag je goed lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al. En de staart en de lijf met pootje hebben we pigeon ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze pigeon en die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een pigeon. Zoiets noemen we een schabloon. En daarmee kunnen we van één pigeon in één handomdraai een hele kudde pigeons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op.
1: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

Bring your spirits.

0: Centraal
1: 106. Ja, ik zal dit even ondertitelen voor de spiritueel minder onderlegde luisteraars. Dit was dus een jingle. Hè? De bedoeling is dat mensen zich nu geroepen voelen om ergens naartoe te komen. En dat iets is namelijk de kortste nacht, dat toen wij al... Ik denk een jaar of langer dan 10 jaar. Dus het is de kortste nacht... ongeveer rond de 21ste juni. Nu, dat kwam dan datumgewijs minder goed uit, dus we doen de bijna kortste nacht dit jaar. En dat is de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 juni. We beginnen om 6 uur 's avonds. En dat is in een stormkop te doen. En dat is dan iedereen... Je kan dan je ocarino of je mondharp of zo meebrengen en deelnemen aan het shamanenorkest van Radio Centraal. Zo, dat was het dan weer, een hoop nuttige mededelingen. Het rondje zal ik straks nog wel eens recapituleren. We gaan eerst luisteren naar Kathleen Sebrechts. Dus dat is de sinds september nieuwe ombudsvrouw van de stad Antwerpen. Ah, en ik heb trouwens nu eens goed geluisterd. Ik denk dat ik eens een nieuw headset moet kopen, want het geluid van de gast ging nogal, maar de klank van wat ik zeg is eigenlijk onaangenaam, zullen we maar zeggen. Voilà.
2: Goedemiddag.
3: Ja, u bent de ombudsvrouw bij Antwerpen, in Antwerpen, en dat bent u nog niet zo lang.
2: Nee, dat klopt. Ik ben vorig najaar gestart hier bij het ombudsteam.
3: Ja, nu even terug. Hoe lang bestaat dat nu eigenlijk? Toch al meer dan 20 jaar? Of is het 20 jaar?
2: Nee, eigenlijk al veel langer. Dit jaar bestaat de ombudsdienst in Antwerpen 35 jaar.
3: Ah, kijk eens aan. Ja. En is het die eerste periode, want we hebben een vorige, Carla Blomme, was ombudsvrouw?
2: Ja. Klopt.
3: Die is dat lang geweest, zeker, hè?
2: Die is er 18 jaar of zo is die ombudsvrouw geweest, ja.
3: Oké, en dan bent u nu de opvolgster. Hebben jullie een tijd samen kunnen functioneren?
2: Nee, dat hebben we spijtig genoeg niet kunnen doen. Ik heb haar uiteraard wel een aantal keer gesproken. En ze heeft mij wel wat kunnen bijpraten, maar dat was nog voordat ik kon starten en voordat ik de echte werking zag. Dus dat is toch een beetje moeilijk om zo in te vallen.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen, want zij had wel een ton ervaring natuurlijk. Hè? Maar goed,
2: absoluut. Ja.
3: Ze had ook wel een behoorlijk team op den duur en ik neem aan dat die u ook wel op weg hebben kunnen helpen in het begin.
2: Ja, dat klopt. Maar ik kijk daar natuurlijk wel een stukje ook vanuit mijn eigen bril naartoe en vanuit mijn achtergrond. En ja, we zoeken nu met het team zo toch wel van, oké, we gaan een aantal dingen aanpassen en toch hier en daar eigen accenten leggen.
3: Ah ja, en uw eigen achtergrond, kunt u daar wat meer over vertellen? Waar komt u vandaan? Geen advocaten, dat heb ik al begrepen uit de...
2: Daar ben ik gestart, ja. Maar mijn trigger was toch wel het publiek dat het sociaal net iets minder gelukkig is. En toch wel wat problemen ervaart in de structuren die wij klassiek kennen binnen ons land. En heb ik heel lang gewerkt bij het OCMW van Turnhout en daar ook heel het luik schuldenmiddeling opgestart. Nadien ben ik secretaris geworden bij het OCMW van Borsbeek. En bij de fusie van gemeente OCMW ben ik op het ogenblik dat mijn voorganger op pensioen ging, de algemeen directeur geworden bij gemeente en OCMW Borsbeek.
3: Ah, ja.
2: En ja, na de fusie dan, hè, want dat fusietraject hebben we samen met de stad doorlopen, ben ik dan naar het ombudsteam gekomen.
3: Ah ja, en hoe kom... Ah, dus u hebt eerst een tijd in het ombudsteam gewerkt?
2: Nee. Het fusietraject, die voorbereiding, die moest natuurlijk gebeuren. Maar dan op een gegeven moment komt effectief de fusie daaraan en dan moeten alle... medewerkers van Borsbeek hebben dan eigenlijk een functie gekregen binnen de stad, want het team binnen het district is uiteraard veel beperkter dan het personeel dat in Borsbeek werkzaam was. En dan heeft men ook gekeken van welke functie het meest passende was voor mij. En dan is die functie van ombuds naar voren gekomen, waar dat wel mijn interesse wekte door een stukje de sociale achtergrond die ik had. Het feit dat het een onafhankelijk team is, waar dat je ook je stempel een stukje op kan drukken samen met de collega's. Dat sprak mij wel enorm aan en ik dacht van ja, het is misschien de moment om nog een switch te maken in de carrière. En voilà, vandaar dat ik hier zit.
3: Ja, en u hebt een mandaat voor 5 jaar, hè?
2: Ja, dat klopt.
3: En dan kan het verlengd worden, enfin.
2: Ja, uiteraard. Ja, laat ons hopen, hè. Ik zou
3: Ik...
2: graag nog wel langer dan 5 jaar blijven werken.
3: Ja, goed. En u hebt ook een plechtige belofte moeten afleggen dat u uw best zou doen, blijkbaar. Dat is dan...
2: Ja, eigenlijk, u verwijst daarmee naar de eed, ja, eigenlijk heb ik die hier binnen de stad niet meer moeten afleggen, omdat ik die in Borsbeek al bij mijn start daar had afgelegd. En aangezien het een fusie was, gaan alle rechten en plichten van alle medewerkers over naar de stad en heb ik dat dus niet opnieuw moeten doen.
3: Ah, kijk eens aan. Ja. Goed, ik heb naar de rapporten gekeken die we hadden gekregen, hè, via
2: Ja.
3: het persbericht. En in een daarvan stond een heel mooi stroomschema over wat u nu eigenlijk wel en niet doet. Dat vond ik heel
2: Ja.
3: verhelderend. Ik denk dat dat voor veel mensen... op de website staat het ook heel duidelijk, hè, wat u wel doet en wat u zeer zeker niet doet. Dus
2: Ja.
3: ik wil dat graag even met u overlopen. Dus er komt een klant
2: Ja.
3: bij u binnen en dan blijkbaar het eerste criterium is het anoniem, want dat is blijkbaar een afknapper, hè?
2: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk als je een klacht binnenkrijgt en je weet niet van wie dat die komt. Meestal is de informatie die in zo'n klacht staat ook te beperkt voor ons om daar echt verder mee aan de slag te gaan. Als we dan niet weten van wie ze komt en wie we kunnen contacteren, ja, dan wordt het heel moeilijk om die klacht te behandelen. Dus dat zijn zaken die algemeen ook voor alle ombudsen
3: Ja.
2: worden die niet opgenomen.
3: Nee. En gebeurt dat nog veel? Want ik neem aan dat er een stijging is van het aantal meldingen die digitaal worden gedaan. Ja, en dan is het natuurlijk onmogelijk om dat anoniem te doen.
2: Ja, dat is onmogelijk, maar je verschiet er ook aan de andere kant van wat voor mailadres dat je allemaal krijgt en waar dat dan ook maar een halve naam staat, wat dat je zegt van ja, van wie of wat komt dit? En als je daarop replyt, dat je ook verder geen
3: Nee.
2: antwoord krijgt.
3: Ah, nee.
2: Dus nee, dan stopt het sowieso.
3: Ja, dan stopt het sowieso. Maar zijn er ook nog mensen die echt op papier een brief binnenbrengen of die bij jullie langskomen?
2: Dat is op papier is heel beperkt, maar het gebeurt zeker nog wel. En ja, of mensen die aan de deur bellen en die zeggen van ja, ik heb geen mail, ik heb geen computer, ik kan daar niet mee werken. Dat gebeurt echt wel nog regelmatig.
3: Ah ja, dus de optie bestaat ook nog altijd om echt fysiek bij jullie dienst. Dat is daarbij per meke zeker, hè?
2: Ja. Ja, dus wij ontvangen eigenlijk nog via zowat alle kanalen. Het liefste hebben wij natuurlijk het e-formulier, omdat dat rechtstreeks in ons systeem komt. Maar het overgrote deel komt via mail binnen.
3: Ja.
2: Toch nog redelijk wel via telefoon.
3: Ah ja.
2: En dan zijn het vooral oudere mensen of mensen die niet beschikken over een computer of zo, die nog op bezoek komen hier.
3: Ja.
2: En soms is dat ja, toch best redelijk druk op zo'n ochtend. Maar er zijn ook dagen dat hier niemand passeert, hè. Dat is ook
3: Nee.
2: zo. En daarom zeg ik, ja, heel beperkt. Vorig jaar waren het 15 dossiers die via brief zijn binnengekomen. En heel uitzonderlijk is het via sociale media. Maar dan wordt het helemaal moeilijk als mensen dan zich niet kenbaar maken. Dan weet je echt
3: Ja.
2: helemaal niet meer wie je te doen hebt.
3: Nee. Nu, stap 2 is dan, gaat het effectief over de diensten waar dat u over gaat. Hè? Want natuurlijk, mensen kunnen niet over eender wat bij u komen klagen als het over openbaar vervoer gaat, bijvoorbeeld. Ja, dat is een
2: Dat is een
3: bovenstedelijke
2: ander.
3: bevoegdheid. Ja.
2: Ja, dat is een andere ombudsdienst die daar bevoegd voor is, hè. Dus wij
3: Ja.
2: kijken inderdaad, gaat het over de werking van de stad en de bedrijven binnen de stad en de autonome entiteiten, of heeft het eigenlijk niks met de stad te maken? Dat is zeker een criterium om te beoordelen of dat wij aan de slag kunnen of niet.
3: Ja, dus dat zijn er, en dat, ik neem aan dat daar dan ook al een aantal zaken afvallen.
2: Ja, nu als het materies zijn die niet voor ons zijn, dan zullen wij natuurlijk aan de burger ook laten weten van kijk, u kan met uw vraag of uw klacht terecht daar of daar.
3: Voilà, en dan zijn ze ook geholpen. Ja.
2: Ja, is dat. Ja.
3: Oké, dus dan zitten we weer al een stap verder. Het gaat dus over de stedelijke diensten. Ja. Het
2: Ja.
3: gaat effectief over de stedelijke dienst. Ah, wat ik zeg, is dat de brandweerzone Antwerpen daar ook bij hoort. Dat vond ik wel intrigerend. Dat ik me afvroeg van wat voor klachten kunnen er nu in hemelsnaam over de brandweer binnenkomen. Ja.
2: De brandweer, ja, is uiteraard ook van de stad, dus dat hoort er zeker bij. Maar dat is inderdaad ongelooflijk beperkt wat dat daar aan klachten van komt. Maar het gebeurt wel eens. Ik herinner mij een dossier waar dat iemand om de haverklap de brandweer belde en waar dat de brandweer elke keer verzekerde van kijk, er is echt geen probleem. Waar dat wij als brandweer iets aan kunnen doen, maar die dat dan niet correct vindt dat de brandweer dat zegt.
3: Ah ja, oké. Zoiets. Ja,
2: Zoiets bijvoorbeeld, ja. Maar dat is enorm beperkt. Meestal zijn de mensen heel blij dat de brandweer vlug bij hen is.
3: ja. Ja, en dan is natuurlijk een heel centrale vraag, de volgende stap in het schema. U bent niet de eerste persoon bij wie mensen moeten aankloppen, hè? Het gaat erom dat mensen eerst al bij die dienst zelf zijn geweest en daar niet gehoord zijn of vinden dat de uitslag van hun klacht ja, niet bevalt of dat niet correct is. En dan pas mogen ze naar u komen, natuurlijk.
2: Ja,
3: Ja.
2: uiteraard is het de bedoeling dat de verschillende teams binnen de stad in eerste instantie hun eigen cliënteel voorthelpen. En als mensen niet tevreden zijn, dat ze in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Het is pas echt als de burger voelt van kijk, ik raak hier niet uit, we verstaan elkaar. Compleet niet, of ik heb al een aantal keer geprobeerd, maar ik krijg niet het antwoord waar ik op zit te wachten. Of ja, er kan van alles zijn, hè, waar dat een burger zegt van kijk, hier loop ik echt tegen een muur aan. Het is pas dan eigenlijk dat inderdaad de klacht tot bij ons kan komen.
3: Ja, en als dat niet is gebeurd, dan neem ik aan dat u ook weer doorverwijst.
2: Wat sorry.
3: Als dat nog niet gebeurd is, dan neem ik aan dat
2: Ja.
3: u ook weer eerst doorverwijst.
2: Ja, dan gaan we aan de burger inderdaad meegeven dat ze eerst bij het team waar ze oorspronkelijk geweest zijn, dat ze daarmee in gesprek moeten gaan. Ja.
3: Ja, en dan is er nog een criterium wat ik niet kende. Maar wat ook wel redelijk klinkt, namelijk dat de feiten niet ouder mogen zijn dan 12 maanden. Ja.
2: Ja. Soms gebeurt het dat wij inderdaad klachten krijgen van mensen. Over zaken die meer dan een jaar geleden gebeurd zijn. Maar dan wordt het bijna onmogelijk om dat allemaal te achterhalen wat dat er toen gebeurd is.
3: Ja.
2: En vandaar dat wij zeggen van kijk, als het zo lang geleden is, dan kunnen wij daar eigenlijk geen deftig onderzoek meer in doen.
3: Nee. En dan nog een criterium. Het mag blijkbaar geen betrekking hebben op algemeen beleid. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven?
2: Ja, bijvoorbeeld het invoeren van de parkeerregeling binnen de stad, de
3: Ah
2: zones
3: ja.
2: voor betalend parkeren. Ja, dat is een beleidsbeslissing, daar kunnen wij niet over oordelen.
3: Nee.
2: Dat is echt aan het college en de gemeenteraad om die beslissingen te nemen. En wij kunnen die goed of minder goed vinden, maar dat is niet aan ons om daar een oordeel over te vellen. Dus als een burger zegt van kijk, ik ben het niet eens. om die of die reden. Ja, dat zal ook het beleid daarop moeten antwoorden. En dan zullen wij dat ook doorsturen naar de verschillende kabinetten.
3: Maar ja, dat is dat enige wat u daar verder mee kunt doen. Ja.
2: Ja.
3: Blijkbaar mag er
2: En dan
3: ook
2: krijgen zij ook
3: geen.
2: wel via die weg een antwoord, hè? Want allee,
3: Ja.
2: dat gebeurt dan wel, hè?
3: Ja. Nu, blijkbaar mag er ook geen rechtszaak lopen over hetgeen waar dat over geklaagd wordt bij u.
2: Nee, omdat dan natuurlijk, dan ben je op twee sporen
3: Ja.
2: bezig. Als mensen een procedure hebben aanhangig gemaakt, ja, dan moet daar een uitspraak in komen. En ja, dan zouden we kunnen krijgen dat dat twee totaal verschillende richtingen uitgaat. En daar is een burger uiteraard ook niet mee geholpen.
3: Nee. Oké, we zijn aan het einde van ons stroomdiagram gekomen.
2: Ja.
3: En dan eindigt u met wat er dan heet een tweede lijnsklacht. Ja? Dan bent u
2: Klopt.
3: bevoegd.
2: Dan zijn
3: Zo.
2: wij inderdaad bevoegd.
3: Ja. Nu, ik las dat er een stijging is van het aantal dingen die bij u zijn binnengekomen.
2: Ja, er is in totaliteit zijn er iets minder verzoeken binnengekomen dan vorig jaar. Maar bij de verzoeken die binnengekomen zijn, zijn er wel veel meer. En dat gaat eigenlijk over zelfs 30%. Verzoeken die eigenlijk klachten inhouden die wij echt ten gronde moeten
3: Ah ja,
2: onderzoeken.
3: dus die door heel het stroomschema zijn geraakt.
2: Ja,
3: Dus dat
2: ja,
3: betekent dat
2: ja, ja.
3: mensen beter begrijpen wat dat u wel en niet doet, blijkbaar.
2: Dat zou fijn zijn als dat zo is, ja.
3: Ja.
2: We zullen dat komende jaar zien of dat die trend
3: Zich
2: blijft
3: voort,
2: volgen, hè?
3: ja. Nu, en een grote stijging, is dat dan op alle fronten of zijn er duidelijke afgebakende dingen van ja, op dit gebied is er toch wel een opvallende stijging?
2: Ja, ik denk hetgeen dat zeker blijft stijgen is de parkeerretributies. Ja, dat is wel een gigantisch aantal dossiers dat we daarover binnenkrijgen.
3: En mensen vinden dan dat ze onterecht beboet zijn.
2: Onterecht beboet, of, en dat is een trend die zeker toeneemt, mensen die gigantisch veel boetes hebben op korte termijn, en dan spreek ik echt wel over meer dan 20 tot meer dan 40 boetes op korte termijn.
3: Ja. Maar, en die vinden dan dat dat niet mag, dat er een maximum aantal boetes per week is of zo. Of.
2: Ja, of ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat mensen het niet direct doorhebben. Dat ze een boete hebben en
3: Nee.
2: ja, die worden dan opgestuurd, die komen maar zoveel dagen later aan, maar ondertussen blijven die boetes oplopen. Ja, dan komen die. Of, de mensen zijn bijvoorbeeld verhuisd ondertussen, dus eer dat die van hun oud adres op hun nieuw adres zijn en zo. Dus daar loopt soms wel wat tijd tussen, eer dat mensen doorhebben dat ze boetes hebben en dan stroomt de een naar de andere toe.
3: Ja, dat is
2: En
3: inderdaad
2: dat.
3: al. Vroeger werd er zo'n briefje tussen je ruitenwisser gestoken,
2: Ja,
3: maar dat is nu
2: ja.
3: niet meer, hè?
2: Nee, het grote verschil is dat er nu binnen de stad scanwagens rondrijden. Die kunnen checken of dat er een retributie betaald is voor je nummerplaat. En als dat niet is, ja, dan ga je een retributie in de bus krijgen.
3: Ah ja, en een retributie, dat is dan een boete, neem ik aan.
2: Ja, dat is in de volksmond een boete.
3: Ah
2: Ja.
3: ja, oké.
2: Dus eigenlijk omdat u, ja, als u niet betaalt, ja. Dan,
3: U bedoelt
2: ja, dan gaat u.
3: als die boete niet betaald is, bedoel je?
2: Ja, nee, u parkeert uw wagen
3: Ja.
2: op een zone waar u moet betalen.
3: Ja.
2: Als u dat niet doet,
3: Mm-hmm.
2: ja, dat is niet correct, hè? Dan
3: Ah nee,
2: gaat u
3: voilà.
2: daar een retributie voor in uw bus krijgen.
3: Ja.
2: En als dat natuurlijk, als uw wagen daar bijvoorbeeld een aantal dagen staat en u gaat ervan uit dat u een bewonerskaart hebt,
3: Ja.
2: maar er is iets mis met die bewonerskaart bijvoorbeeld, ja,
3: Ja,
2: dan gaat
3: ja.
2: u voor elke keer dat die scanwagen aan uw wagen passeert, gaat u een retributie krijgen.
3: Is dat redelijk? Ik bedoel, dan kunnen ze wel ieder uur langskomen rijden.
2: Ja, dat is natuurlijk waar dat vroeger de parkeerwachters passeerden. Ja, dat gaat trager dan een auto die door alle straten rijdt. En ja, die rijdt natuurlijk wel rond in de stad. Dat is logisch. Maar door de snelheid waarmee dat kan, is het aantal boetes dat uitgeschreven wordt toch wel hoger.
3: Ah ja. Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen dan zoiets hebben, dat is wel makkelijk verdiend geld. Maar ik bedoel ook gewoon, als ik ergens fout sta, en dan sta ik daar fout. Ik bedoel, ik heb ook een bewonerskaart, maar ik kan me voorstellen dat ik ergens sta waar dat dan niet mag.
2: Ja.
3: Maar is dat dan, dan hebben we toch één keer een fout gemaakt? Geen vijf keer. Enfin, nu zijn we algemeen beleid aan het
2: Ja,
3: bespreken en dat
2: dat
3: is
2: hangt er
3: natuurlijk.
2: vanaf hoe lang u daar staat, hè?
3: Ja. Maar
2: Nee,
3: als ik
2: als u
3: nu.
2: daar verschillende dagen blijft staan
3: Ja?
2: en die scanwagen passeert daar bijvoorbeeld elke dag, ja, dan zijn dat er misschien vijf of zes. Maar je hebt mensen waarbij dat echt hoog oploopt.
3: Uiteraard, ik gebruik ook niet iedere dag de auto, absoluut niet.
2: Ja.
3: Nee, maar ik had dan zoiets. Dat is vroeger als een politieman of weet ik veel wie, zo'n boete tussen mijn.
2: Ja.
3: Dingen, ja, fysiek tussen mijn ruitenwisser stak,
2: Ja,
3: dan kreeg ik er geen tweede of derde of vierde voor dezelfde plaats, neem ik aan. Oké, maar nu hebben we het inderdaad eigenlijk wel over algemeen beleid, hè? Dus er is een stijging en het gaat vooral over parkeren. En is er nog een opvallende trend van dingen waar mensen ongelukkig van worden?
2: ik denk dat de opvallendste stijging is.
3: Dus goed, er
2: En je
3: komen.
2: merkt gewoon in het algemeen dat de
3: Ja.
2: klachten die gaan over alles wat te maken heeft eigenlijk met openbaar domein. Dat kan dan gaan over afval, sluikstort, maar ook heraanleg dan van wegen en pleinen. Dat zijn eigenlijk zaken die de burger duidelijk bezorgd maken of de burger van wakker ligt. En zaken die ja, in de meer persoonlijke levenssfeer van mensen komen, als het gaat om bijvoorbeeld ja, identiteitskaarten of zo die men moet hebben
3: Ja.
2: omdat men op reis vertrekt, of omdat men een uitkering vanuit het OCMW wil krijgen. Dat zijn alleen die problematieken zijn eigenlijk zowat de grootste in het lijstje.
3: Ja, ik las ook dat er een enorme vooruitgang is geboekt. Dat vond ik wel mooi om te zien in de doorlooptijd van aanvragen voor verblijfskaarten of verlengingen van verblijfskaarten.
2: Ja.
3: Enfin, ik geef Nederlandse les aan volwassenen en het is inderdaad soms wel erg dat iemand een bepaald niveau doorlopen heeft en dan wil inschrijven voor het volgende niveau, maar dan blijkt die verblijfsvergunning, ah ja,
2: Ja.
3: dat laat dan op zich wachten, die
2: Ja.
3: verlenging, en dan kunnen die niet inschrijven, dus dan zitten die
2: Nee.
3: vast.
2: Inderdaad. Maar daar is een enorme inhaalbeweging gedaan en dat merken we echt wel heel goed. Dat men ervoor gezorgd heeft dat inderdaad voldoende instroom is van personeel die materie, want het is natuurlijk geen eenvoudige materie,
3: Nee.
2: die kent, waardoor dat de loketten beter bemand zijn en waardoor dat de wachttijd inderdaad fel verkort is.
3: Ja, dat is toch wel een goede zaak.
2: Ja, zeker.
3: Goed, we zijn helemaal aan het doorsijpelen. Er komt dan ook binnen bij u. U filtert eruit wat er effectief voor u is. U maakt daar dan klachtendossiers van. En
2: Ja.
3: dan zijn er een aantal die u zelf opneemt, blijkbaar. Hè? Of die de ombudsvrouw zelf opneemt. Ja.
2: Ja, zelf persoonlijk.
3: Nee, of uw team, laten we het zo
2: Ja,
3: zeggen.
2: het is dat, hè. Dus ik heb een team van mensen die klachten inderdaad behandelt. Dus de voorselectie, dat zijn een paar medewerkers. En dan degene die echt inhoudelijk klachtdossiers worden, dat zijn dan andere medewerkers die echt gaan uitpluizen van wat is daar gebeurd, die informatie gaan opvragen bij de verschillende bedrijven bij de stad. Want dat mogen voor hen geen nieuwe dossiers zijn, hè. Dat zijn dossiers die bij hen ook een verleden al moeten hebben. En dan gaat er gekeken worden van ja, wat is daar misgelopen, welke normen zijn eventueel geschonden en wat moet daar gebeuren? Is dat heeft de burger een punt van gelijk, maar is het niet zo zwaar geschonden, dan wordt het een terechte opmerking. Als het echt er compleet overgaan is, dat er zijn fouten gebeurd, dan wordt het echt een gegronde klacht.
3: Ja.
2: En die gegronde klachten die gaan uiteindelijk ook naar het college van burgemeester in Schepene. En daar wordt dan een uitspraak gedaan over welke aanpassing er moet gebeuren om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden.
3: Ja, dus u geeft dan een bepaalde aanbeveling.
2: Ja, klopt.
3: Ja. En gaat het college van burgemeester en Schepenen daar dan vaak op in, of wordt dat vaak afgewezen en wordt zo'n afwijzing dan ook gemotiveerd?
2: Daar is, moet ik zeggen, enorme aandacht voor vanuit het college en ook vanuit de bedrijven, heb ik mogen vaststellen. Om te weten van kijk, wat loopt er mis en hoe gaan we daar verder mee om? En daar wordt heel veel informatie over uitgewisseld, maar ik heb nog niet geweten dat het college niet volgt.
3: Ah, kijk eens aan.
2: Ja.
3: Ja, dat is
2: En
3: dus. Uw dienst
2: sorry.
3: is niet gewoon een soort van cosmetische toevoeging aan de stad of iets
2: Nee, nee,
3: de
2: absoluut
3: indruk te
2: niet.
3: geven dat ze ergens terecht kunnen.
2: Nee, zeker niet. Ik vind dat er heel veel belang gehecht wordt aan wat dat we meegeven. Ik zeg het niet alleen vanuit het college, maar ook bij de bedrijfsdirecteurs. Daar is echt wel overleg en zij hebben oog in oren naar wat dat wij zeggen. Zeker wel.
3: Ja, en hoeveel van uiteindelijk, er zijn, las ik zo'n 2500, 2600 vragen tot bij jullie dienst, naar jullie dienst gericht in 2025. Daarvan
2: Ja.
3: zijn een 1750 klachtendossiers gemaakt. En dat resulteert dan uiteindelijk in hoeveel klachten die naar het college gaan.
2: Die echt naar het college gaan, zijn er uiteindelijk 39.
3: Ah ja, kijk, dat is dan echt al
2: Dus...
3: zo de zaken die op geen andere manier opgelost raken ook.
2: Ja. Ja, voordat echt, wat we echt kunnen zeggen, oké, daar zit in het proces ergens toch iets
3: Ja.
2: mis en dat moet aangepakt worden.
3: Ja, oké. Goed.
2: Maar dat wordt ook doorgesproken met de bedrijven en daar wordt ook over gepraat van wat zijn de mogelijkheden, wat kan daar, hoe kunnen we dit oplossen? En die gaan daar echt mee aan de slag.
3: Goed, hebben jullie al een zicht op de trend dit jaar? Lijkt er weer een stijging te zijn, of niet?
2: Dat is nog te vroeg om dat eigenlijk te kunnen aangeven. Maar ik denk dat hetgeen dat we zien binnenkomen, dat dat wel in de lijn ligt met vorig jaar.
3: Ah ja, toch wel. Ja, want er is een
2: Ja,
3: tijd zo
2: ja.
3: een grote daling geweest. En nu is er weer wat actief burgerschap, zullen we maar zeggen. Oh ja, mij lijkt het aantal klachten geen graadmeter van oei, het gaat slecht in de stad, maar wel met.
2: Nee, dat is zeker niet. Nee, ik denk dat we dat niet kunnen zeggen, dat dat met elkaar verbonden is. Je hebt gewoon ook mensen die dingen, die willen dat dingen
3: Aanpassen.
2: veranderen, dat dingen
3: Ja.
2: correct moeten zijn en die daarom niet met slechte bedoelingen of boosheid klachten indienen. Die zullen dan waarschijnlijk niet direct bij de zware te onderzoeken dossiers terechtkomen, maar ja, burgers zijn te koer mondig, hè.
3: Ja, ik kan me voorstellen, ook als mensen in de gaten krijgen dat jullie dienst au sérieux wordt genomen, dat dan toch effectief wel mensen zeggen van kijk, dat is toch een kanaal dat interessant is.
2: Ja,
3: Ja.
2: dat is zo, ja. Ik ben wel blij dat dat ook effectief zo gebeurt, want anders zou het niet zo nuttig werk zijn.
3: Oké, dan bedank ik u voor uw tijd.
2: Geen probleem. Goedemiddag, hè?
3: Dag.
2: Dag.

0: verlangt sie von mir.
1: Zoiets van de periode na de eerste, de Tweede Wereldoorlog. Uit, ja, wat dat ineens Oost-Duitsland was. Hè, en daar was het blijkbaar een moment waar bananen niet te krijgen. Voilà. En wat wil die madame dan? Dat hij bananen voor haar meebrengt natuurlijk. Oké, nog een paar dingen. Ten eerste nog een opmerking bij het interview van daarnet. Ik wil dat niet moeilijk doen, want daar heeft die mevrouw natuurlijk niks mee te maken. Maar mij stoort het enorm dat ze het altijd over bedrijven hebben. Hè? De brandweer is een bedrijf en een ziekenhuis is een bedrijf. Het OCW is een bedrijf. Een bedrijf voor mij is een instelling die als doel heeft om winst te maken. Ja? De brandweer en het OCW en een ziekenhuis hebben niet de bedoeling om winst te maken. Wij betalen allemaal belasting en het idee is dat, dan, hè, dat er een overheid komt die dan met dat geld dingen inricht die absoluut geen winst moeten maken, hè? Die ook geen verlies kunnen maken. Nee, dat is gewoon wat wij voor betalen. Ja? Dus dat wou ik toch nog even opmerken. En dan wou ik nog even de hond. De hond. Dus er heeft vlak voor het programma begon iemand gebeld om te vragen of we allemaal willen uitkijken naar Billy. Billy, de Australische border collie, wit met karamel, wit met roestvlekken. Schichtige hond, gisteren om 2:30 gaan lopen ergens bij Berchem station. En wie Billy ziet, kan die waarschijnlijk niet pakken, maar gelieve dan te bellen, ik zal het nog eens herhalen, hè, naar Jeff 0472-860734. Voilà, na deze hond, Leen, zit jij er klaar voor? Ja, Leen staat al klaar.
2: Jawel,
1: want
2: jawel.
1: Die heeft allemaal opnames van een interview met Gamzer Demturkelli van de Universiteit Antwerpen over de juridische kant van de Gazaveld. En Ellie is hier al en Julien is onderweg, hè?
2: Dat klopt inderdaad. En ook nog een aankondiging die aansluit bij het thema protest van ook in de Klapij. Vandaag is er ook het tuigfestival in de Blikfabriek. Dat is een illustratief en grafisch festival, dat is zo'n krantje ook tuig, in de Blikfabriek helemaal in Hoboken, maar met dit mooie weer is het zeker een fietstochtje waard. En het thema vandaag is ook protest.
1: Kijk eens aan.
2: Voilà. En inderdaad, dus had ik gevraagd aan professor Gemzerdem Turkelli van de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen om een bijdrage te doen aan deze uitzending. En dat heeft zij gedaan. Haar moedertaal, Nederlands is eigenlijk haar vijfde taal. En heel veel van die terminologie van het internationale recht is natuurlijk in het Engels. Dus zij heeft het eigenlijk ingesproken voor ons, dat ze... en dat gaan we nu beluisteren. Als ik aan de AirLab hier aan uitken, dan heb ik alles klaargezet. No.
3: U luistert naar Radio Free Gaza op Radio Centraal 106.7 FM via DAB+ of via streaming. Radio Free Gaza is een samenwerking tussen verschillende gemeenschapsradio's rond de Global Sumut Flotilla.
4: Voor dagelijkse verslaggeving kan je afstemmen op de Brusselse zender Air Libre op weekdagen tussen 5 en 6 en het weekend om 3:30.
3: De uitzendingen worden hernomen op Radio Paniek. Verder regelmatige updates van onder andere de Antwerpse delegatie op Radio Centraal.
4: Alle uitzendingen zullen online te beluisteren zijn op radiofreegaza.net.

0: Ik ben Gamze Erdem Türkelli, hoofddocent aan de faculteit Rechten van de Universiteit van Antwerpen. En mijn expertise is in de domeinen van internationale recht, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
1: Het is geen geheim dat het internationale recht op dit moment zich in een crisis bevindt. Maar het systeem is nooit perfect geweest. En als wetenschapper sluit mij aan bij de traditie van juristen die het internationale recht kritisch bestudeert. Ik zie het internationaal recht of het recht in het algemeen niet als de enige oplossing voor alle problemen in de wereld. Maar ja, ik ben hoopvol dat er mogelijkheden blijven binnen het recht. En het emancipatorische potentieel van het internationaal recht bestaat voor zover de internationale gemeenschap de normen handhaaft die de menselijke waardigheid en vrede bevorderen. De normen die zijn ingesteld om de menselijke waardigheid te beschermen, moeten consequent worden toegepast. En overtredingen moeten worden bestraft. De reacties op schendingen van het internationale recht mogen niet afhangen van de identiteit van de overtreder. Anders bevinden we ons weer in een wereld waarin macht het recht maakt. Ik vrees dat we dit moment meemaken als een directe consequentie van de jarenlange straffeloosheid waarvan Israël heeft geprofiteerd. Het internationaal gerechtshof heeft beoordeeld al in juli 2024 dat Israël een illegale bezetting uitvoert in Palestina, inbegrepen in de Gazastrook, en dat alle staten verplichtingen hebben om een eind te maken aan deze onwettige aanwezigheid. Dus alle staten moeten alle mogelijke maatregelen nemen om te reageren tegen de schendingen van dwingende normen van het internationaal recht. En dit omvat diplomatieke maatregelen, maar ook gerichte economische, militaire en andere sancties. En ondanks het zogenaamde staakt-het-vuren weten we dat de levensomstandigheden die de Palestijnse bevolking in Gaza worden opgelegd in strijd zijn met de internationale normen. En ik heb volledig begrip voor mensen die zich machteloos voelen en willen wel iets doen, omdat de internationale gemeenschap haar job niet doet. Wat betreft de flotille, internationaal recht is duidelijk. Israël mag de schepen van de flotille niet op open zee onderschepen, want er is vrijheid van de scheepvaart die hun wordt toegekend. En dit beginsel staat in het Wijn Zeerechtverdrag, maar het is ook een beginsel van het internationaal gewoonterecht en is daarvoor van toepassing voor Israël. En bovendien is de open zee volgens het internationale recht een gemeenschappelijke ruimte van vrede en valt niet onder de soevereiniteit van enige staat. Ik wil ook zeggen dat Israël mag de schepen van de flotille niet onderscheppen in de territoriale wateren voor de kust van de Gazastrook, want Israël heeft geen soevereiniteit over deze territoriale wateren. En
0: haar controle over de Gazastrook en de territoriale wateren ervan zijn in strijd met het handvest van de Verenigde Naties. We hebben de video's en de foto's gezien van de activisten van de flotilla die door Israël onrechtmatig zijn vastgehouden. En deze beelden wijzen op schendingen van het verbod op foltering en andere vrije onmenselijke behandeling. We zien ook in deze video's dat hoge Israëlische functionarissen, zoals de minister van de Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, aanwezig waren tijdens de mishandeling van de activisten, wat erop wijst dat deze mishandeling op het hoogste niveau wordt goedgekeurd. En dit is natuurlijk geen op zichzelf stand incident. We weten dat Israël deze norm, de dwingende norm van het verbod op foltering, systematisch schendt in het geval van Palestijnen die worden vastgehouden.
2: Zo, Ghem Zerdem is dus hoopvol, maar kritisch ten opzichte van het internationaal recht. Overtredingen moeten worden bestraft en de macht mag niet het recht uitmaken. Alles moet in zijn werk worden gezet om de illegale aanwezigheid van Israël en de indienstmedeplichtigen te beëindigen. Politiek, diplomatiek en economisch

0: Global Summit Flotilla daar al een duidelijke strategie rond?
1: Sowieso ging voor de Global Summit Flotilla, zowel voor de werkgroep Legal, hè. Ik weet nu niet direct hoe je dat vertaalt, dus er is een legal werkgroep die sowieso al bij de eerste interceptie de getuigenissen van foltering heeft gedocumenteerd en ook heeft doorgegeven aan de respectievelijke staten. Dus ik mag hier ook wel zeggen dat Maxime Prévost ook al op de hoogte was van die folteringen. Namelijk, we hebben die ook ondergaan, hè, en we hebben die ook gemeld aan hem. Ik heb die ook persoonlijk gemeld, niet persoonlijk aan Maxime Prévost uiteraard, maar wel aan zijn personeel. Dus hij had op de hoogte moeten zijn via GSF Legal International.
0: Ja, het is wel pijnlijk dat er pas gehandeld wordt wanneer een filmpje van nota bene de minister in Israël zelf...
1: Dat is natuurlijk, zou ons dat eigenlijk niet mogen verbazen. Mm-hmm. Wij zouden daar eigenlijk niet meer verbaasd over moeten zijn hoe ver de medeplichtigheid gaat van onze instituten. En ik vind heel goed dat Gamze Erdin Türkeli dat nog eens zo duidelijk heeft uitgelegd, want om een duur begin je te twijfelen. Maar evengoed is dat een van de taken dat GSF op zich heeft genomen, zowel het legal team internationaal als het legal team hier in België, van wat er gebeurd is te documenteren en daar rechtszaken rond aan te spannen.
0: Mm-hmm. Een tweede deeltje waar we gaan luisteren naar Gamze Erdin is twee concepten die ze aanhaalt, of ja, jurisprudentie is het niet, want de zaken lopen nog. Dat gaat over het verantwoordelijkheidsrecht en het concept aid and assistance daarin. En de medeplichtigheidszaak. Dus het een is eigenlijk Zuid-Afrika die de zaak aanspant tegen Israël. En het ander is Nicaragua die Duitsland ter verantwoording roept voor het internationaal hof.
2: Qua de staten die aan Israël ondersteuning lenen op een militaire of een economische manier in deze volledige illegale situatie, er zijn mogelijkheden binnen het internationaal recht om minstens proberen deze staten verantwoordelijk te houden voor hun ondersteuning. Dus er staat in internationale verantwoordelijkheidsrecht een concept van ondersteunen en assistentie, aid and assistance, op een situatie die in strijd is met internationale normen. Het is een doorlopende zaak voor het internationale gerechtshof, gebracht door Nicaragua tegen Duitsland. Nicaragua heeft deze zaak gebracht voor het internationale gerechtshof. Na de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël. In de aanvraag zei Nicaragua dat Duitsland te weinig deed om een genocide tegen te houden, omdat Duitsland aan Israël politieke, financiële en militaire steun heeft. En dus we kunnen deze zaak de medeplichtigheidszaak benoemen. En dat is een doorlopende zaak. Maar ja, we weten voor beide zaken, dus de genocidezaak tegen Israël en de medeplichtigheidszaak tegen Duitsland, zullen voor jaren duren. Het is

0: beetje de procedure. Dus een nadeel van deze juridische procedures voor verantwoordelijkheid is dat het is een langdurende proces en we moeten ons herinneren dat het internationaal gerechtshof heeft in de genocidezaak al maatregelen opgelegd. En ja, om te kunnen spoedig reageren aan wat was dan een risico op genocide van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Maar we hebben ook gezien dat Israël de uitspraak negeert, dus 3 keren het gerechtshof heeft maatregelen opgelegd, maar de uitspraak werd door Israël genegeerd. En dit is een probleem in de maatregelen van het internationale gerechtshof. Zijn niet alleen van toepassing voor Israël, maar ook alle staten die iets kunnen doen om de schendingen van de genocide, het genocideverdrag te stoppen.
1: Dit was dus al een deeltje over het internationale recht. Maar Ellie, dus jij bent zelf dokter en jij was bij de eerste groep opvarenden in Griekenland. En jij hebt ook geprobeerd om echt te documenteren wat er daar gebeurd is van behandelingen door van de gevangenen eigenlijk, hè? Maar dat was heel moeilijk.
2: Ja, dat werd mij gevraagd, zowel door het internationaal legal team als door het legal team in Griekenland, van toch die verwondingen die er toen ook waren te documenteren. Nu, die interceptie was heel onverwacht, dus dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad eer ik en samen met de andere dokters de 34 zwaarst gewonden hadden geïdentificeerd en dan afspraken hadden gemaakt om die met de Griekse politie naar een ziekenhuis te brengen. En ook in dat ziekenhuis de vraag voor een attest slagen en verwondingen. Ik heb beperkte wettelijke kennis. Ik heb wel medische kennis, maar ik weet wel dat een proces begint met een attest slagen en verwondingen. Werd gewoon carrément geweigerd. Dan de vraag of de mensen dan op zijn minst hun medisch verslag mochten hebben. Dat werd enorm gebureaucratiseerd. Ik moest dat dan aan die vragen, aan die. Dat moest dan een schriftelijke zijn. Allee, dat werd enorm getraineerd. Gewoon voor de documentatie van de slagen en de verwondingen op een legale manier die dat er toen waren. Dus daar heb ik dan. Dat was eigenlijk, mag ik een klein verhaaltje daar rond vertellen? Dat was eigenlijk bijna underground. We hebben hier Julien bij ons, net toegekomen. Maar we hebben ook Captain Julian. En Captain Julian zat later bij Julien op de boot, maar die zat eerst bij mij op de boot. Captain Julian heeft heel veel slagen geïncasseerd. Hij was ook de eerste waarvan ik die schotwonden, die speciale schotwonden, waar dat er precies een stuk huid is uitgesneden. Dat heb ik 2 keer gezien en die schotwonde komt nu terug. Had ook gebroken ribben, een gezicht helemaal opgezwollen van de slagen. We spreken nu over de eerste interceptie. Hij heeft het nog eens meegemaakt, de tweede interceptie. Goed, geen verslag gekregen in het eerste ziekenhuis in Griekenland. De naam van het ziekenhuis ontgaat mij. En dan zijn we echt underground met een boer die zei, wacht, we gaan dat op een zondag doen, want dan is er niemand van het apparaat en die ken niemand die eer niemand kent. En inderdaad, op een zondag, na 2 uur wachten, kregen wij een adequate arts die foto's nam, die een verslag schreef, angstig bijna, en die dan heel stil fluisterde, Free Palestine. Was, toen dacht ik, ja, we zijn hier toch wel... we zijn nog niet in fascisme, maar er is toch wel elementen dat daarvan terugkomen in Griekenland. Gewoon een klein verhaal om te zien, de lange traject om dit te documenteren, om dit ooit te brengen voor een rechtbank. Het zij het internationaal strafhof, het zij het internationaal gerechtshof, het zij een lokale. Dus ik denk, ja, gaat die rechtspraak nog lukken? Voilà, dat is mijn vraag.
1: Ja, dat is misschien een heel, ik weet niet, onnozele vraag, maar al die boten met al die hulpgoederen die er nu nog ronddobberen. En die dobberen rond, die zijn eigenlijk van hun eigenaar ontdaan. En die hinderen, denk ik, ook de doorgang op de wateren.
2: Ja.
1: Kunnen we daar iets over zeggen?
2: Ja, ik ben blij dat
1: je... Ik wil dat nu niet banaliseren.
2: Nee, ik ben blij dat je die vraag stelt. Want dat is iets waar dat vooral van mijn... De mensen die de flotilla zullen beginnen volgen zijn, er zijn allerlei mensen bij, ook zeilers. En die zijn inderdaad enorm bezig met wat is er dan met die boot en waar is die boot? En er was één zeilervriend van mij, Geert van Houten, die zei, ja, maar wij weten als activisten dat de mensenrechten met de voeten worden getreden, maar het eigendomsrecht op zee, het bezit van die boten, de piraterij, misschien... Want daar heeft Pieter in zijn speech op de luchthaven ook naar... Wat? Daar heeft Pieter in zijn speech op de luchthaven ook naar verwezen. Pieter of Julien. De goede luisteraar. Maar om terug te komen, inderdaad, dat is ook iets... Ik ben geen jurist, ik ben een arts... wat heel erg zou moeten opgevolgd worden over die boten die nu dood rondopperen, die iemand zijn eigendom zijn. Als ik daar eens iets over gegoogeld heb, zag ik dat Polen, want veel van die boten zijn van Poolse nationaliteit, dat Polen daar wel eens een rechtszaak over begonnen is. Maar meer weet ik daar ook niet over.
1: Oké. We gaan nog naar een laatste stukje luisteren van... Gemzerdem, over de toestand nu op haar eigen, in haar eigen instelling, de Universiteit Antwerpen. En dan zet ik een muziekje op en dan gaan we volledig hier in de studio Julien Cabral verwelkomen.
0: Als ja, is nu nog een probleem te leven. Onze instellingen gevraagd om samenwerkingen met Israëlische instellingen te stoppen. Zolang als deze instellingen geëngageerd zijn in de uitvoering van praktijken, procedures, maar ook theorieën enzovoort, die schendingen van het internationaal recht door Israël op een manier of een andere ondersteunen. En... Ik denk wel dat we als burgers moeten blijven druk uitoefenen op onze regeringen om om het internationaal recht te handhaven door maatregelen, economische andere maatregelen, maar ook sancties. En dat gaat niet alleen over illegale settlers of zo. Maar het internationaal rechtshof heeft gezegd dat de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël in het algemeen in strijd is met verschillende internationale normen. Inbegrepen de meeste fundamentele normen van het internationaal recht. Dus het gaat niet alleen over personen die illegale settlers zijn. Maar dat gaat over een systeem. Een voorbeeld, we kunnen denken aan het associatieverdrag tussen Israël en de Europese Unie. De Europese Commissie zelf is op de hoogte van de situatie dat Israël... In Israëlse praktijken zijn in strijd met de normen, de mensenrechtennormen, de vereisten van het associatieverdrag, wat als gevolg moet hebben de stopzetting van de uitvoering van, van dit verdrag, minstens. Er zijn ook bedrijven die handel doen, dus naast de staten die steun lenen aan Israël. Er zijn bedrijven die handel doen met Israël in de illegale bezette Palestijnse gebieden. Dus er zijn een aantal... acties die moeten genomen worden om deze praktijken in vraag te stellen. Zoals op een juridische manier, ook op een politieke manier in de publieke debat. Ik heb gehoord van mijn studenten, maar ook mensen die niet met juridische zaken bezig zijn, dat er een gevoel is van dubbelzinnigheid wanneer onze regeringen en de Europese Unie reageren op een spoedig manier met maatregelen, met sancties tegen één optreder, maar niet een andere. En dat, denk ik, is belangrijk om te corrigeren, om recht te zetten.
1: Zo, dus GMC Erdem is heel duidelijk. Zij denkt dat we als burgers moeten blijven druk uitoefenen op onze regeringen om het internationaal recht te handhaven door maatregelen, economisch, politiek of diplomatiek, in te zetten. En namens de redactie wil ik GMC Erdem bedanken voor haar bijdrage en haar doorzetting om dat in het Nederlands als vijfde taal te doen. Moest de internationale instellingen even doortastend zijn, dan waren we misschien nu al van de genocide af.

terwijl de mensen sterven in de Gazastrook. Waar zijn we mee bezig? Nummertjes maar. Terwijl de mensen sterven in de Gazastrook. In de Gazastrook. Ja, in de Gazastrook. Waar zijn we mee bezig? Nummertjes.

0: Zo kent iemand het antwoord. Ondertussen hebben wij Julia Cabral in de studio. Welkom.
1: Aangenaam. Een beetje zenuwachtig toch, maar stel mij de vragen, Marleen.
0: Ben je al bekomen?
1: Nee, nog niet eigenlijk.
0: Want ja, misschien even voor de luisteraar.
1: Ja. Ik ben Julien Cabral, 57 jaar, vader van 3 kinderen. Woon en werk in Antwerpen, in de haven van Antwerpen. Via Ellie eigenlijk ben ik in contact gekomen met GSF intensiever. Ik kende het wel.
0: Global Summit Floating, ja.
1: Ja. En dus ik ben vanuit Barcelona iets meer dan een maand geleden vertrokken. Eerst aan boord van de Nablus. Daarna is er een bootswitch geweest na de eerste interceptie. En het laatste stuk heb ik meegevaren op Abodes Casasa. En dus 5 dagen geleden nu zijn wij geïntercepteerd, onderschept geweest hè, door de IOF. We waren het 12e schip dat onderschept is. En dus, ik ben nog... De vraag was, ben je al wat bekomen? Ja, ik zit nog onder adrenaline. Ik probeer seize the moment, zeggen ze. Er is persbelangstelling, we kunnen ons verhaal doen. Er is media-aandacht, dat gaat verminderen na een tijdje. Dus ga ik nog wel wat even door... Op de flow die ik heb. Ik ben een stukje teleurgesteld dat we Gaza niet bereikt hebben. Toch ben ik ook blij dat we iets meer onder de aandacht gebracht worden.
0: Je hebt ook tekenen van verwondingen van de gevangenschap.
1: Klopt. De eerste verwonding die ze mij toegebracht hebben was bij de interceptie. Meestal als marinecommando's met een rib een boot onderscheppen, komen zij langs zijvaren. Zij lossen meestal een aantal waarschuwingsschoten. Het is eerder dat zij willen tonen hoe gewapend zij wel zijn. En dus wij zijn non-violent. Wij waren getraind om geen weerstand te bieden wanneer ze aan boord komen natuurlijk. Hè. En die drills hebben wij goed getraind en hebben ook goed uitgevoerd. Ik zat, de rib kwam aan bakboordzijde, dus ik keek naar stuurboord. Tegenover mij zaten 3 mee opvarenden van ons. Op een gegeven moment horen we ze in het Engels roepen, let's have some fun. En in plaats van waarschuwingsschoten in de lucht hebben ze 2 van hen waarschijnlijk. 1 heeft mij geviseerd, de andere heeft mijn kapitein geviseerd. En ze hebben rubberkogels tegen mij en tegen de kapitein geschoten. Dat was een eerste verwonding. We zijn natuurlijk dan aan boord van de rib gegaan. We zijn naar het prison ship afgevoerd. Daar heb ik een tweede verwonding opgelopen toen we eigenlijk bijna in Ashdod aankwamen. Dan werden we individueel...
0: Ashdod in Israël.
1: Ja, Israël. Dat is eigenlijk, daar ligt... Ashdod is de thuisbasis eigenlijk van Sayetet Shalosh Assar 13, wat eigenlijk een elite marinecommando eenheid is die de intercepties doet. Hè. Daar zijn we individueel vanuit onze containergevangenis eigenlijk afgeroepen geweest om onze paspoort in ontvangst te nemen.
0: Het is die containergevangenis, daar zijn de beelden van Ben Gvir genomen?
1: Nee, de beelden van Ben Gvir zijn aan de kaai in Ashdod een beetje verder. Hè. Maar Ben Gvir zat in een heel tentenkamp waar dat een groot event opgevoerd werd rond onze gevangenname. Daar was Ben Gvir. Ik zat nog aan boord. Hè. Je wordt eruit gehaald, een beetje opgeroepen om naar voren te komen. En dan moet je de dark container passeren. Dat was de container een soort van sas om in onze gevangeniscontainers te geraken. Maar daar zijn de meeste mishandelingen gebeurd. Ik zat vooraan samen met Marco eigenlijk en met Angelo. We zaten daar eigenlijk met ongeveer 200 man op een kleine ruimte gezeten. We moesten zitten natuurlijk bij het afroepen individueel. Er waren al 10 door de SAS-container gestapt. Hè, de naam wordt afgeroepen. Men komt afgeschreeuwd eigenlijk. Hè, als je niet
0: Want jullie hadden wel jullie identiteitsbewijzen? maatschappij?
1: Nee, dus zij hadden onze paspoorten nog wel. Wij hadden geen, we waren daar, na de interceptie waren we gefouilleerd geweest, alles afgenomen geweest, hè, toen we het prison ship opkwamen. Maar ze kwamen, toen we in Ashdod aankwamen, kwamen ze ons persoon per persoon afroepen en gaven ze onze paspoorten even terug, die we dan later in Ashdod terug moesten afgeven. Maar voor mij gaat er een Turkse man, een jonge man, Mehmet, wordt afgeroepen, neemt zijn paspoort vooraan in ontvangst. De deur van het SAS-container gaat toe en we horen hem bijna onmiddellijk schreeuwen. Hij wordt mishandeld. Consternatie, dat was de eerste waarvan dat we dat hoorden bij het afstappen, mm-hmm, eigenlijk. En we hebben toen in groep beslist, wat gaan we doen, mensen? We gaan niet meer naar voren komen als ze ons afroepen. We gaan eerst vragen dat we Mehmet terugkrijgen om te zien dat hij niet te zwaar mishandeld geweest is. Marco en ik zijn een beetje woordvoerder. Wij zeggen dat tegen de robocop die voor ons staat. Die roept en ik weet niet meer wat dat hij juist riep. Maar ze komen vrij snel met 4-5 man. Komen er nog versterking bij die een andere robocop. En ze halen mij er eerst. Later hebben ze Marco eruit gehaald, hè, met 4-5 man. Ik ben toen ook het SAS-container ingesleurd. Zijn ze mij beginnen af te ranselen eigenlijk. Maar ze zijn mij vooral beginnen te slepen op mijn rug over de grond in de container. 4-5 keren vandaar. En dat was mijn tweede verwonding op mijn rug. Eigenlijk een schaafwonde. Ik ben flauw gevallen, buiten bewustzijn gaan. Nee, ik ben niet flauw gevallen, buiten bewustzijn gaan. Maar ik heb dat geveinsd om het sleuren en afranselen te laten ophouden. Ze zijn er, soms lukt zoiets, soms lukt dat niet. Maar ze denken dat je buiten bewustzijn is, dan houden ze even op. Ik ben al wat ouder, met altijd het nadeel dat hij wat jonger is. Dat was niet echt als verdedigingsmiddel gegeven. Maar ik deed het en ze hebben mij toen in een hoek gelegd. Hè. Waarschijnlijk denken van oei, hè, ze willen wel niet dat het nog erger wordt waarschijnlijk om geen slecht imago te krijgen. Hoewel dat ze een slecht imago hebben. Hè.
0: Imago is ja, relatief, ja, denk ik.
1: Dat was mijn tweede verwonding. En dan de derde verwonderingen waren kleiner van aard, maar die heb ik opgelopen in de gevangenis later in Hasohar. Atzion, en de vertaling van Bait Hassoar, Atzion, is wel, het is eigenlijk de Dungans. Hè. Het huis met de kelders, met de kerkers eigenlijk, van Atzion, dat een mohaf was in de buurt, eigenlijk een dorp in de buurt. Dus de derde verwonderingen zijn lichter van aard, zijn vooral stampen in mijn zij. Ze proberen soms te stampen in de zij, daar waar de milt, de lever en de nieren zijn, dat zie je dan moeilijker van buiten. Maar als ze je nier of je lever, denk ik, raken, of je milt raken, kan dat levensgevaarlijk zijn. Die proberen ze kapot te stampen.
0: Meestal zijn die erop getraind
1: ze weten waar
0: om
1: dat
0: die
1: ze
0: verwondingen
1: moeten
0: te geven.
1: Ja.
0: Waar
1: en een aantal klappen later in de gevangenis heb ik een aantal klappen op mijn oren gekregen. Ze proberen je oren te beschadigen.
0: Daar heb je
1: en mij is dat
0: van.
1: Deels gelukt, denk ik.
0: Dat is ook heel heftig, ja. Er is ook sprake van seksuele intimidatie. Ja. En in Turkije dan, want jullie zijn overgevoerd met het vliegtuig naar Turkije. Ja. Zelfs een fascist als Erdogan heeft het optreden verworpen.
1: Ja. Ja.
0: En daar is er wel forensisch onderzoek gebeurd bij de arrestanten. Hè?
1: Ja, ik vond het heel goed, hè, de ontvangst in Turkije. Ik heb het ook niet voor Erdogan, evident niet. Hè. Maar de ontvangst daar ter plaatse was redelijk oké. Okay. Wat dat vooral oké okay was, dat iedereen, het was chaotisch tot en met. Wij waren moe, de meeste, ik was in hongerstaking ook gegaan, samen met enkele anderen, niet iedereen. De meeste moslims waren in hongerstaking ook gegaan. Saif had ons dat toch wat, we hadden dat besproken, ook in groep, ook met de Belgische delegatie, ja of nee. Dus je bent wat uitgehongerd, je bent wat vermoeid ook door de weinige slaap, door de mishandeling ook. Ja, in Istanbul, arriverend, willen we zo snel mogelijk naar ons hotel. Een keer een douche, een keer onze tanden poetsen, een keer ons glad.
0: Dat werd geregeld allemaal door Turkije, door de overheid?
1: Nee, vooral GSF regelde de overnachtingen en zo. En het terugplannen wie wanneer terugvloog. Maar de Turkse overheid wou echt wel dat we medische controles kregen. Voor sommigen was die natuurlijk heel noodzakelijk. Zijn Arno bijvoorbeeld had een klaplong, denk ik, is gehospitaliseerd.
0: Die is
1: denk
0: ook
1: ik toch,
0: nog niet terug.
1: Is ook nog niet terug, dacht ik. Nee. Maar dus, het was chaotisch. Maar de Turkse overheid bleef ons maar aandringen die mensen daar te plaatsen. Eerst medisch onderzoek, dan een psychologisch onderzoek, dan een verklaring bij de politie afwachten. Wat is zoiets van, zeg, kan dat morgen allemaal? Nee, zo snel mogelijk, want morgen vliegen de meesten al terug. Maar het is ook eigenlijk correct in de zin van, er is een misdaad gepleegd. Mm-hmm. Er is een misdaad gepleegd. Als er een misdaad gepleegd is, moet de politie een onderzoek uitvoeren.
2: Mm-hmm. In Griekenland, toen dat wij van die prison ship kwamen, wij hebben niet die ervaring gehad in de gevangenissen.
1: Nee,
2: je ziet die prison ship trouwens heel kort wel in die beelden, in die montage van Bengevir. Ja. Maar zwart, als wij van dat prison ship kwamen, dan stond er één zielig ambulanceke van de Grieken. Wij mochten geen telefoons gebruiken, niet naar onze mensen bellen. En dat heeft 6 uur geduurd voordat ze de gewonden naar een ziekenhuis hebben gebracht. Dus wat dat betreft is het wel opmerkelijk hoe dat Turkije de opvang heeft gedaan. Ik ben ook verre van Erdogan. Mijn solidariteit gaat uit naar de Koerdische strijd. Maar daar, ik hoor het nu voor het eerst, is dat dan toch... En dat toont ook dat het kan.
1: Dat het kan.
2: Dus Turkije kan het, maar de EU kan het niet.
1: Het heeft ook te maken met hun trauma, met de Marmaris, denk ik. Hè, met hun 10 dodelijke slachtoffers die ze 10 jaar geleden ongeveer gehad hebben. Hè. Ik weet niet of dat het echt zozeer de federale...
0: Ja, misschien voor de luisteraar, de Marmaris is een van de eerste schepen van de flotilla waarbij dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen tijdens de interceptie op de Marmaris. Ja.
1: Valt later,
0: er is ook ondertussen documentaire, die is ook getoond bij de vorige flotilla, het vertrek in de studio, hebben ze die documentaire getoond. Ja. Als event hier in Antwerpen.
1: Ook nog altijd heel goed om dat eigenlijk eens te bekijken. Wat er daar gebeurd is, ook naar leugens die in de media natuurlijk... het verhaal van de Marmaris is echt wel...
0: Dat die videobeelden dan uiteindelijk toch heel andere waarheid aan het licht hebben gebracht.
1: Ja. Ook heel misdadig, een klein detail. Daarna ga ik met mijn andere verhaal verder. Op een gegeven moment heeft men op de Marmaris destijds 2 Israëlische soldaten... ontmanteld, ontwapend. Men heeft die wapens niet. Toen waren er al doden gevallen, et cetera. De Israëlische media hebben later gepoogd om te zeggen dat zij, de Turken, eerst met messen en stokken de Israëli's hadden aangevallen, wat een leugen was. Er zijn eerst 2 dodelijke slachtoffers gevallen. Dan is er wel teruggevochten geweest. Hè, maar op een gegeven moment worden 2 Israëli's ontwapend. Ze hebben die wapens overboord gegooid. Ze hebben daar die niet als wraak gebruikt tegen de Israëli's. Een Turkse dokter is dan die 2 Israëli's naar de Israëli's gaan brengen. Kijk, hier zijn jullie jongens. Wij gaan geen verzetten meer bieden. Hè. Laat ons het desescaleren. Die dokter wandelt terug naar zijn collega's Turken en die is in de rug doodgeschoten. Ja. Dat, een zoveelste misdaad. Maar goed, wat ik goed vond in Istanbul is... ik ben eigenlijk van 10 tot 6 uur 's morgens in het hospitaal verbleven. Alles is onderzocht van mij, ook gehoor, gezicht, psychologisch ook. Wij werden aangeraden om bij een psychiater te passeren, zien of dat het mentaal met ons ging. Daarna raden ze ons aan om een verklaring bij de politie af te nemen, die heel gedetailleerd doorvroegen, want zij zeggen, er zijn misdaden gepleegd, en het gaat tot genocide natuurlijk. Wij willen staven, onderzoeken, Israël aanklagen. Dus heel goed, vind ik. Heel frappant ook is, ik kom hier nu toe in Zaventem als Belgisch staatsburger. Als de politie hier via de pers verneemt dat er ergens een misdaad gepleegd is, moet er een onderzoek gestart worden. Moeten de daders vervolgd worden. Geen enkele arts hier in België, in Zaventem, en dat zal ook niet gebeuren.
0: Behalve onze Ellie, die was daar.
1: Behalve onze Ellie.
2: Hij stond weer al te roepen.
1: Maar Ellie werkt niet voor de overheid. Maar de Belgische overheid zou ons moeten ontvangen in Zaventem. Ja.
2: Maar voor mij was dat in Griekenland... Fuck deze already. Echt waar.
1: Ja.
2: Op dat moment dacht ik, en ik denk dat ik dat ook zo tegen de mensen heb gezegd, nadat ik had uitgelegd wat er gebeurd was, nadat de Grieken ons geweigerd hebben telefoons te laten doen, ons geweigerd hebben medische verslagen te geven, niks, dacht ik, fuck deze already, ik ga gewoon radicaliseren, ik steek mijn tijd er niet meer in.
1: Ik ben die mening toegedaan, Ellie, in de zin van, ik ga met de Belgische delegaties gaan wij... klacht neerleggen. Hè. Ik ga klacht neerleggen tegen onbekenden. Er is een misdaad op mij gepleegd. Hè. Ik ga naar de politie stappen. Het zij hier in Antwerpen, het zij in Brussel. Ik ga ook zeggen, mannen, waarom doen jullie werk niet? Er is een misdaad op mij gepleegd. Jullie moeten een onderzoek. Jullie moeten mij eigenlijk opzoeken, mij verhoren wat er gebeurd is. En jullie moeten eigenlijk achter de daders gaan. Of dat die zich nu hier bevinden, of in Kamchatka zich bevinden, of in...
2: Maar ze halen zelfs niet de Palestijnse vluchtelingen die al een visum hebben gekregen, die in gevaar zijn aan Gaza, die het gerechtelijk bevel hebben gekregen om naar hier te komen. Zelfs die halen ze niet naar hier.
1: Klopt.
2: Dus hoe ver kan je gaan? Ja. Allee, ik denk de desillusie van mijn white privilege als hefboom voor dingen gedaan te krijgen, is... Allee, natuurlijk zullen wij nooit zo slecht behandeld worden als de Palestijnse mensen, als de vluchtelingen en als de mensen van kleur. Maar ik denk, en dat is een discussie die we misschien niet volledig op Radio Centraal moeten hebben, want we moeten het ook nog over piraterij hebben. Ja. Maar als ze zelf hun eigen wetten rond de bescherming van de Palestijnse mensen die hun familie naar hier willen laten komen, waar een uitspraak is... Wat verwachten wij dan nog van die mensen?
1: Ja, ik verwacht van hen niks. Hè. Ik verwacht van hen niks. Ik wil het alleen keer op keer aan de kaak stellen. Keer op keer aan de kaak stellen. Dat eigenlijk zij niet doen wat ze moeten doen. Ik verwacht het niet. Hè, dat ze gaan het niet doen. Hè. Maar ik ga zelf naar hen toestappen. En ik ga het proberen onder de media aandacht te brengen.
3: Dat is vandaag al gelukt.
0: Ja. Ja, voilà. Daar gaan we toch even...
2: Wat denk ik?
3: Piraterij nog, hè?
2: Ja, piraterij nog.
1: Schandalig, Eli, om mij weer zo te provoceren.

0: Oké, okay, heel... Maar nee, dit staat op CD1. De schuif van CD1 staat open. Goed, even geen muziek, tenzij we zelf een liedje zingen.
1: Ja, wij kunnen dat.
2: Wij kunnen dat.
3: Ja, jullie gaan vrolijke vrienden. Ja, zongen gelijkaardig.
1: Om de moed erin te halen.
0: Eigenlijk. Je zei aan de telefoon, want dat zijn dan de rare bijwerkingen van zo'n opsluiting.
3: Ja,
0: Dr. Ellie drinkt niet alleen koffie meer, maar ook hippie-thee. En jij, Julien, jij bent beginnen luisteren naar gongmuziek.
3: Ja, klopt.
2: Het zijn nog net geen walvis geluiden.
3: Ik heb bijna.
1: Maar we gaan dat liedje zingen om de moed te redden.
3: Op het einde. Ja. Ben ik in beeld?
2: Ja.
0: In auditief beeld, ja.
3: Zal ik iets zeggen over piraterij?
0: Wel, zeg eens iets over piraterij.
3: In de jaren 90, piraterij heeft altijd bestaan. Hè. Het bestaat nu zelfs nog rond Maleisië en zo, hè, waar dat soms schepen gekaapt worden. Meestal is dat, piraterij is meestal mensen die zich op heel snelle manier willen rijk maken. Er is piraterij geweest destijds in Somalië door eigenlijk werkloze vissers. Die eigenlijk hun job kwijtraakten meer en meer doordat grote Indische visboten eigenlijk ook het internationale recht niet respecteerden en de visgronden voor de Somalische kusten kwamen leegroven. Die werkloze piraten zijn dan eigenlijk in de handen geraakt van Keniaanse maffia, ook een beetje Al-Qaeda gelieerd en zo, werden betaald om koopvaardijschepen, waaronder Belgische koopvaardijschepen, te kapen, los geld te eisen. Soms lukte dat niet. Vrij snel, heel snel, is er daar een troepenmacht op afgestuurd. België heeft daaraan deelgenomen met fregatten, maar alle NATO-landen hebben meestal fregatten gestuurd. Hebben dus die piraten opgespoord, onderschept, opgepakt, berecht. Hè. Er zijn er een 3 of 4-tal. Er was een baggerschip, een Belgisch baggerschip, lange tijd gekaapt geweest. Dus men heeft die piraten opgespoord, opgepakt, naar hier gebracht en die zijn de gevangenis ingegooid. Sukkelaars, want het zijn eigenlijk de kleine uitvoerders, maar de grote bazen hebben ze natuurlijk niet te pakken gekregen. Maar er is onmiddellijk gehandeld. Nu is er een veel grotere piraterij bezig en België doet niks, zegt alleen maar van tegen Israël, jullie mogen dit niet doen. Voilà. Er wordt geen enkel schip beschermd, ons eigenlijk spoort die piraten op. En bevrijd ons als het ware. Waarom niet, kunt u afvragen? Allee, waarom niet? Waarom toen wel en nu niet? Wel, om economische belangen. Hè? Zo'n baggerschip van de nul, dat gaat toch wel over duizenden, miljoenen euro's, ik weet het niet, maar dat is economisch verlieslatend voor een Belgisch kapitalistisch bedrijf. Wij, gewone burgers, bijzonder burgers, ons is geen enkel economisch belang. Voor de kapitalisten om ons te beschermen, dus het gebeurt niet. Hè. Rechtsregels zijn wel geldig voor als het over veel geld gaat, blijkbaar, als het over een groep idealisten gaat. Ja, ik vind dat wij idealisten zijn en met recht gaan ze niet in actie komen. Dus ook eigenlijk fout, hè? Fout van onze overheid, een zoveelste fout om deze piraterij die nu gebeurd is en die al ook bij de vorige flotilla gebeurd is, niet aan te pakken. En ik zal daar blijven op hameren in gesprekken dat ik over de GSF heb.
0: Misschien om af te sluiten, iets wat je ondertussen ook al, dat je voordat je geïntercepteerd, dat is zo'n raar woord ineens, onderschept was. Ja. Dan had je het met Saif over de Global Summit, wat was het? Union Task Force?
3: De Political Impact Committee. Het Political Impact Committee binnen de GSF. Ja. We gaan daar proberen. Er worden al Allee, GSF probeert steeds samen te werken met vakbonden, voornamelijk havenvakbonden, maar niet uitsluitelijk. Vakbonden, alle vakbonden worden uitgenodigd om samen te werken met GSF in een internationaal kader. We gaan dat proberen te verstevigen door een Union Task Force op te richten. Saif is ervan overtuigd dat de dreiging van havenstaking van de Genovese, de dokwerkers uit Genova, van de KALP, dat is hun vakbond, dat eigenlijk een doorslaggevend element was in zijn vrijlating eigenlijk. De dokwerkers hebben gezegd, kijk, die twee strijders, als het ware, die eenzelfde anticapitalistische strijd als ons hier in de haven voeren, die zitten gevangen. Wij willen dat die vrijkomen. Zij hebben zich gericht naar hun premier Meloni. Voer diplomatieke druk op om die gasten, anders gaan we in staking gaan. Goh, Meloni is Griek, havenstaking in Genova. Men dreigde met een algemene staking in Italië. Rubio was toevallig op bezoek bij de paus. Meloni zal waarschijnlijk, heeft Rubio gesproken daarover. De vraag gesteld, vraag aan Netanyahu om Thiago en Saif vrij te krijgen. Waarom? Saif is Palestijn, maar met Zweeds-Spaanse nationaliteit. Thiago is Braziliaan, maar het schip voer onder Italiaanse vlag. Hè. En dus moest Italië, als er hier op Belgisch grondgebied, het onder, op zee, onder Italiaanse vlag, dat is Italiaans grondgebied. En zo zijn zij vrij. Dus willen zij ook naar boycott van Israël natuurlijk, van producten doorvoeren, de wapentraffic.
0: Gisteren was er ook door Vrede VZW een dag eigenlijk rond de juridische aspecten, ook samen met de Workers for Palestine.
3: Yes.
0: Hier in België is het een beetje dubbel. We zagen wel bij het launching event van de flotilla in Brussel was er daar een toespraak van, denk ik, Rafael Lamas van het ABVV Internationaal. Maar vooralsnog, ja, we zien wel zo lokale, nu dat ook Isha Puisson bij de opvarende is, zagen we al Bert Engelaar, die zijn solidariteit betuigde. En ook hier lokaal hadden we het ABVV Chemie en een toespraak van de voorzitter van Antwerpen, Mehdi Koshecki.
3: Ja. Plus ook Thierry Botson, die op de pro-Palestina-betoging in Brussel het woord eens gevoerd heeft.
0: Hè? Maar echt algemeen?
3: Nee, inderdaad, klopt. En
0: is er nog werk aan de winkel?
3: Dat punt willen we juist maken, dat eigenlijk hier in de haven van Antwerpen ligt er een enorme strijdkracht.
0: Ja.
3: Er wordt hard gevochten voor het behoud, terecht van de wet major. Er wordt terecht strijd gevoerd rond onze pensioenrechten, rond koopkracht, rond sociale zekerheid. Maar het mag ook internationaal brede zijn. Het is een strijd die eigenlijk, als er in de haven van Antwerpen gepoogd wordt en wat moet om eigenlijk wapentrafiek en ook goederentrafiek naar Israël die collaboratie stop te zetten, dan moet die ook in Rotterdam gebeuren, anders heeft het weinig effect. Moet die ook in Le Havre gebeuren, et cetera. Dus die internationalisering moet. Wij werken zo binnen GSF. Hè. Er was vooral vraag van GSF.
0: Ja,
3: er was vooral vraag van GSF naar de vakbonden toe om samenwerking. Maar we gaan proberen vanuit vakbonden, vanuit zoveel mogelijk landen, vanuit de vakbond, ook richting GSF te werken. En daar ga ik me de komende weken voor inzetten. Ik was heel blij gisteren met de aanwezigheid van Bert, van Levi en van Andreas in Zaventem. En dat geeft mij echt wel moed van hun strijdkracht, van de NAC dan vooral eigenlijk. Mm-hmm. Maar ook Bert Engelaerts heeft toch wel lef en durf, want je botst soms op tegenkantingen binnen de bonden natuurlijk, om het zacht uit te drukken. En daar gaat veel over nagedacht worden door ons en veel aan gewerkt worden.
0: Mm-hmm. Hartelijk dank voor jouw komst. En misschien om af te sluiten nog even het event dat zo meteen gaat plaatsvinden.
3: Pot en grijp.
1: Pot en grijp, straks om 3:00 aan het Operaplein.
3: 3:00?
0: En dat is?
3: Levi, even.
1: Eventjes, het woord. Even. Pot en grijp waren twee antifascistische propagandisten.
0: Allee, kom,
1: Levi. Die neergeschoten zijn.
3: Toch
1: en
3: even.
1: Ik geef het woord aan Levi, die daar
3: alles
1: over weet.
4: Dus Pot en Grijp waren inderdaad twee syndicalisten die laffelijk vermoord werden in de kiescampagne naar aanloop van de verkiezing van 4 juni 1936. Dus exact 90 jaar geleden dit jaar. Dat is een gebeuren dat we elk jaar herdenken met de vakbonden, met het ABV. Zij werden vermoord op Leien, ter hoogte van de opera. Dus elk jaar opnieuw doen we toch een herdenking waarbij we waarschuwen voor de gevaren van extreem rechts. En ik denk dat het vandaag de dag meer dan nodig is dat die mensen herdacht worden, maar vooral dat er gewezen wordt op die radicalisering van extreem rechts en op het feit dat we er ons moeten tegen blijven verzetten.
5: En nog een aankondiging, de laatste aankondiging. Maandag staan we gewoon weer om 7 uur op het Mediaplein, zoals altijd, om de genocide, tegen de genocide en om 19:48 Mautenie te spelen.
3: We zijn op straat gekomen, we gaan nu niet terug binnenkruipen.
0: Dan hebben we voor volgende week heb ik hier een actie voor welzijn tegen oorlog.
2: Nee, dat moet je niet voorlezen.
0: Okay. Ik heb hier een briefje.
6: Ik wil gewoon vragen, heb jij al iets voor volgende week? Nee, ik zet de eindtune op
7: een actie.
6: Een fatsoenlijk verluchtingssysteem installeren.
0: Ja.
2: Wacht, maar dan zet ik de eindtune op.
0: Ja.
3: Ben ik nog in beeld?
0: Jawel. Ja, de cd doet vreemde kuren.
3: Bedankt, Leen, voor mijn zeg hier te kunnen komen doen. Er zijn weinig radiozenders die aandacht aan ons besteden, aan GSF. Jullie doen het en waarom dank.
0: Jij bedankt voor jouw komst zo snel na dat je nog niet eens de tijd hebt gehad om te bekomen.

Zo, dat was het voor vandaag. Ik heb één ding aan te kondigen, want er is mij gevraagd om iets aan te kondigen. Nu, maar dat is misschien eigenlijk gewoon een aankondiging. Ik weet niet wat er echt een...

Centraal 106.

Dat was een vleugje Joegoslavisch synth met het nummer Harakiri van de groep Dubravka. De volgende band noemt Bunhunga. Zou ook iets Oostbloks-achtig kunnen verwachten, maar het is wel degelijk van België. Bunhunga en is combo van de LP Relax. The Quiet Ballad.

Uit Ivoorkust, Côte d'Ivoire, komt de artiest Yo-Yo-Offa. Zo noemt de LP althans. Een zangeres noemt Saoua Marinette. En u hoorde zojuist het eerste nummer. En u... Nog een track, dat was niet de juiste, deze wel.

Voilà, de eerste reggae track van de avond, die kwam van de Duitse reggae band The Vision, The Hanging Garden, een nummer op de LP, Polytoxicomania. Ik ga er voor de eerste keer uit met Lole e Emmanuel, een Spaans echtpaar. En die Emmanuel die zat ervoor nog bij de progressive band Smash. Hier dus samen met Lole van de LP Pasaje del Agua. En daarna neemt Citricate voor een eerste maal 30 minuten over. Enough respect.

U hebt alweer kunnen genieten van de eerste 30 minuutjes van de Stereotropical DJ. En dat was alweer duimpjes en vingertjes, shit. En ik ben mijn set opnieuw begonnen, net zoals vorige week, met een Kingston Echo productie. Dat wil zeggen de gitarist en producer en opnameleider, et cetera, van de Spellbreakers allemaal. Antwerp Bass Reggae, en dit is het titelnummer van hun... anderhalve week geleden verschenen album Revolution. En die is in showcase-style opgevat. Dat wil zeggen, iedere vocal wordt gevolgd door een dub. Dus nu gaan we eventjes naar de version.

Allemaal opgenomen, heel dicht bij ons, namelijk in de studio Hoboken Hi-Fi. En dat is de volledig analoge studio van producer Kingston Echo. Ik had vorige week eigenlijk ook al aangekondigd dat ik nog een andere productie van hem zou laten horen. Maar dat heeft uiteindelijk de uitzending niet gehaald. Maar dat gaan we nu goed maken. Ik heb het over een samenwerking tussen de High Flyers. En dat is eigenlijk gewoon de core van de Spellbreakers, namelijk... Missing Link aan de drums en Julie Jupter, die doet haar percussie en nog backings. Maar de zanger die het hier allemaal aan elkaar zingt is Ngakaan, dat is een Jamaicaanse zanger. Dat is nog maar enkele jaartjes uit. Zelfde studio, zelfde producer. Emergence.

We zitten ergens late jaren 70, begin jaren 80 in een Errol Don Mays productie met zo net nog Peter Rankin aan de vocals. En Peter Rankin die voor ons normaal gezien een DJ-duo met General Lucky. En op het label, zoals hier Jah Bible, doen ze aan Early Rub-A-Dub. See a Man's Face was dat.

De dubs die je op dit soort maxi's kan horen waren meestal in handen van de toen nog piepjonge studiomixer in opleiding bij King Tubby's, The Great Master. Ik heb het over Scientist of Overton Brown. Die was toen tussen de 16 en de 19 jaar toen hij voor het eerst achter de mixing board mocht plaatsnemen en toen van King Tubby niet al te veel bemoedigende schouderklopjes kreeg, want die dacht dat gaat hem stoppen in zijn ontwikkeling en heeft gelijk gekregen, want hij is een van de grootste dubmixers ooit geworden, de Scientist. En dit zijn de rhythms die uiteindelijk vorm hebben gegeven aan de latere dancehall-stijl. Ik heb daarnet het tempo al een klein beetje verlaagd en dat gaan we nog meer doen met deze slowdown opnieuw. En, Kingston Echo productie met Jamaicaanse zanger Ngakaan van het album Emergence. Slowdown heet deze.

En wij zijn gestart met Charlie Palmieri, een van de twee broers. Komt uit het album El Gigante del Teclado en het nummer El Pan Sobao. Komt het label Allegri Records. Uitgebracht in 1998.

Wie anders dan Tito Puente uit het album Tito Puente in Hollywood, het nummer Baila Pachanga. Het label Crescendo

Señor Willy Colón uit het album The Hustler en het nummer Guajiron. Het label Fania Records, dit is Radio Centraal, het radioprogramma Superbelica, vandaag 180 minuten Latin. Only on vinyl. Goedemiddag nogmaals.

0: Stormkop.
1: Radio Vanuit Stormkop.
0: Radio Centraal.

Centraal 106.

George Guzman met het nummer La Banda Diego. Komt uit het album En Linea. Daarvoor was het, spijtig genoeg, was dat van zeer slechte kwaliteit, een zeer oude vinyl. Pio Leiva con la Orquesta de Bebo Valdez uit 1960 in het nummer Cha Cha Guerre. Cubaanse muziek.

Latin Blues Band. Uit het album Take a Trip Pussycat. Met het nummer The Cow. Uitgebracht in 1968. Het label Speed Records. Een van de betere labels toen.

0: ¡Oh, Pancho!
1: ¡Oh, Cisco!

groep uit New York, La Crema, met het nummer Cisco Kid, komt uit het album El Party con La Crema. Het label WS Latino, uitgebracht in 1980.

Come on.

Dit was het laatste nummer van het radioprogramma Sopelidelica van 12 tot 2. En nu is er een vervangprogramma in een special van Cortijo van 2 tot 3. En dat zal ik ook aan elkaar breien. Dirk Rombouts kon vandaag niet aanwezig zijn, want hij was weerom op vakantie. Goedemiddag.

Dit is het verdankprogramma van Dirk Rambout, Radio Cafard, de man met een waanzinnige grote collectie van vinyl. Hij is er volgende week terug. Hij is terug present, blijkbaar. Maar dit is een special van Cortijoese Combo uit Puerto Rico. 60 minuten Puerto Rico.

Bombae, komt uit het album Bienvenido. Ismael Riviera con Rafael Cortijo y su combo. Het jaartal uitgebracht in 1960 op het label Tico Records.

Dit was het laatste nummer van de special van Cortijo. Vanaf volgende week, van 2 tot 3, is Dirk Rombouts of Radio Cafard terug aanwezig in de studio. Tot volgende week.

0: Love is on the air.
1: Elke twee weken op woensdagen is er liefde in de lucht. Met de enige, echte, authentieke Nederlandse presentatrice Birgit Kersbergen.
0: Love is in the air.
2: Birgit Kersbergen.

Love is on the air. Oep, Radio Centraal. Love is on the air.

0: Liefde, liefde, liefde, liefde, la la la. Liefde, liefde, liefde, liefde in de lucht.
1: Voilà, Love is on the Air nu op woensdag en de jingle is wat aangepast voor de oplettende luisteraar, maar ik merk er moet nog een beetje aan de balans gewerkt worden tussen de stemmen en de muziek, maar ach ja, ik heb mij geamuseerd. En ja, omdat het woensdag is, is het geen zondag, dus begin ik ook maar met I Love You.
2: I love you, I love you. I love you. I love you. I love you.

Dizzy Rascal, een UK rapartiest die grime heet dat. Kwam ik net achter. En dat is snel. Snelle rap en ook op snelle beats. En dat is een beetje zijn handelsmerk. En ja, dat doet hij goed, vind ik hoor. En dan gaan we nu naar een Zweedse.

Snow Sherry Norosi en Snow Allegra, haar artiestennaam. En ze is Zweeds, maar ze ziet er niet Zweeds uit. Het is een hele knappe, in ieder geval. En het is dus woensdag en normaal was ik op zondag. En het voelt anders. Het voelt anders, zo midden in de week. Het is een different vibe, the Wednesday. Dus ga ik even terug in de tijd. Want in deze aflevering zit ook wat Isaac Hayes. Die komt nog niet, die komt straks pas. En dat komt eigenlijk omdat ik nu laatst zelf naar Radio Centraal aan het luisteren was. En ik kan het absoluut aanraden, er zijn ontzettend veel goede programma's. Dus een beetje een incestueuze move, of zou ik zeggen een juist inspiratie move. Daar hoorde ik nog eens een nummer van Isaac Hayes en toen dacht ik van, dat vond ik altijd wel fijn toen ik 20 was. Dus die komt aan bod, wel 3 keer volgens mij vandaag. Maar eerst een andere jeugdsentiment voor mij, dat was ik nog iets jonger.

Jawel. Dit typeert toch mijn eerste feestjes. Dit en La Bamba. La Bamba was zo'n kusjesdans. Dan ging je in een cirkel en met de ogen toe, maar dan deed je stiekem toch open. Zodat je precies stilstond bij de jongen die je dan wel wilde kussen. Ja, bij mij waren het jongens. Dus de meisjes, dat kwam later als experiment. Maar even gelijk door met Isaac Hayes. En het is iets atypisch, maar daarna weer door met iets typisch Isaac Hayes.

Dat klinkt absoluut als een soundtrack van een televisieserie. Want hij heeft ook Shaft gecomponeerd en het was een enorme hit. Maar dit zal van iets anders zijn, maar wel steengoed.

0: Wel ja, terug naar mijn jeugd. Ik ga jullie even met wat jeugdsentiment vermoeien. En dat is dat ik... Want dit doet mij denken ook aan de soundtrack van Beretta. En Beretta was een politiereeks met een Italiaan. Een hele stoere Italiaanse politieman die altijd in gewone kleren liep. Want waarschijnlijk was die zo'n undercover figuur. En die had van die strakke rode t-shirtjes vaak aan. En die had een witte kakatoe, heet dat geloof ik. Papegaai, maar ik denk de kakatoe heet. En die zat dan op zijn schouder. En ja, dat vond ik wel cool. En je had zelfs toen t-shirts met Beretta-mouwtjes. En die had ik ook. En dan had je natuurlijk ook nog Kojak. Dat was die kale Telly Savalas. En ja, zo super jaren 70 met van die glijdende, verende, grote Amerikaanse auto's. Dus nu ja, genoeg geleuter over mijn jeugd. Bij deze een typische Isaac.
1: You know, baby, I've been watching you lately. All you do is sit and stare silently in your chair. You never say a word. Are you upset about something you've heard, or is it that you're upset with me because at this point in time in my life I haven't reached the level where you think I should be? I'm the first to admit that things haven't gone so well, you know, like we'd planned when we first got together.
2: Oh yeah, sometimes Isaac.
1: Go through hell before things can get better. You and me together, we're very strong. Let's not lose faith in each other when things go wrong. You gotta hang in there, baby. Hang on in there.

is een fade-out. En ik geloof in je, Isaac. En ik zou willen dat ik ook zo'n begripvolle, muzikale, sexy man had. Ach ja, de woensdag is ook maar een dag zoals een andere.

Brigitte Bardot. En ik heb laatst een fijne film gezien. Dat was een Italiaanse film met een Cecco Zalone. Ik denk dat je het zo uitspreekt. En dat is een Italiaanse komiek. Ik had nog niet van hem gehoord. Vrij populair in Italië. En het is zo wel wat aan de flauwe kant, maar eigenlijk ook wel heel geestig. En het gaat over een vader. Hij is superrijk. Dat is wel geestig gedaan. Zo heel kitscherig weergegeven. Dat hij ja, totale amorele, slechte figuur eigenlijk. En hij heeft een hele leuke dochter. En die wil niks met haar vader te maken hebben. Maar zij gaat dan dat pad naar Santiago de Compostela wandelen. Dat heet de Camino volgens mij. En de film heet ook Buen Camino. En dit is de titelsong ervan.

Want de onuitstaanbare papa gaat dan mee met zijn dochter dat pad wandelen, wat niet de bedoeling was natuurlijk. En zo komen ze toch dichter bij elkaar en bereikt hij toch niet zo'n lul alleen maar te zijn.

0: Camino a papá. Buen camino a papá.
1: Voilà. Dat was hem al. En ja, ik ben even in de punk gedoken. Omdat ik daar eigenlijk altijd wel van heb gehouden. Ook in mijn jeugd. En ik ben zo op wat dingen gestuit. Dit is eigenlijk een Nederlandse punkgroep. O, ik moet het even opzoeken. Want ik denk dat ze van nu zijn. Ja. Hang Youth. Misschien weet de punkkenner weet dat waarschijnlijk. De punkkenner van Radio Centraal. Want Radio Centraal, daar luistert u nog steeds naar. En dat kunt u streamen. Heel gemakkelijk. Of op DAB+. Of gewoon lekker ouderwets. Op zo'n klein radiootje. Of zo'n heel ouderwetse radio. Met versterker en boksen. Dat kan ook, natuurlijk. En dat is dan 106.7. En voorlopig blijft die FM wel, want we schijnen dat nodig te hebben in noodgeval. Dus Radio Centraal zal altijd uit kunnen zenden, ook in tijden van nood. Dus bij deze Hang Youth, een Nederlandse punkgroep.

Hang Youth, duidelijk uit Nederland met dat accent. En dan ben ik ook op wat punkdames in de United States gestuit. Too bad about your girl.

De Donna's. Oei. De Donna's. Ik hoorde mezelf bijna niet. En dan stuitte ik ook nog op wat nederpunk uit de jaren eind 70, begin 80. En ik kende ze toen niet. Maar ze heette Tetje en de Flikkers. En het nummer heet Van Acht. Want dat was ooit een... Een belangrijk politieke leider in Nederland van de CDA.

0: Want je bent gewoon een rechtse lul.
1: Vrouwen en flikkers moeten hun bek houden. Gezinnetjes die blijven natuurlijk heim.

0: woensdag namiddag midden in de week punk. Om een beetje lekker wakker te blijven en nu weer even iets helemaal anders. Want anders wordt het toch maar te veel van hetzelfde, vind ik. Dus...
1: Oh, sorry.

Voilà. En we blijven in het Spaanstalige. We gaan naar Todo sobre mi madre. Want ik kwam erachter dat ik die film nog niet had gezien. En ik was aangenaam verrast.

Jawel, dit was het weer. En ik ben er weer terug over 2 weken. En weer op woensdag, want dat gaat het worden. Dus ik neem afscheid met Isaac Hayes. Bye bye.

the soundbite machine. A series of great soundbites.

0: Sound.
1: Bites.
0: Thank you for listening.

Radio Centraal 106.7 FM. U hoort het bericht in verband met de kortste nacht van Radio Centraal. Ga door op van vrijdag 19 juni 18 uur tot zaterdag 20 uur. In Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen.

0: korste nacht van Radio Centraal. Het is inmiddels 1 na 17 uur op Radio Centraal, 106.7 FM. Tot 18 uur is er Voorspel, met vandaag de vierde uitzending van Voorspel in de reeks van ongeveer 15 uitzendingen, waarin ik gedichten breng van Patrick Conrad uit zijn bundeling. Ik moet even toch daar op de achtergrond iets melden. Ik moest van Fred ook een belangrijke technische mededeling brengen aan degenen die nu binnen zijn gekomen. Dus voorlopig gaat u het even met dit moeten doen.
1: Ja, ik ben uitzending opgenomen. Ik ben van alles digitaal produceren. Sommige mensen draaien bij de knopjes als ze denken, sorry, ze blijven niet zo staan. Nee, ze hebben een probleem. Ik heb het gezegd nu. Oké. Komt er nog iemand binnen?
2: Nee.
1: Oké.
0: Ja, nog een stoorzender die ik niet kan neutraliseren, heb ik die indruk. Ja, zeg maar. Nee, het is gewoon een stoorzender. Die wil storen. Ja. De hel is dit natuurlijk voor een deel. Ja, ik zeg iets van vierde uitzending van Voorspel in de reeks van ongeveer 15 uitzendingen. Waarin ik gedichten breng van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973, verschenen in 1973. Even kijken. Naast gedichten van Patrick Conrad is er filmmuziek van de Italiaanse componist en muzikus Egisto Macchi. Voor de film Il Delitto Matteotti uit 1973, zometeen begin ik daarmee. Egisto Macchi maakt ook deel uit van de groep Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza, met onder meer Ennio Morricone en Franco Evangelisti. Ik breng enkele tracks uit de CD Niente van de Gruppo, opgenomen in 1971. Egisto Macchi componeerde de soundtrack van de tweede langspeelfilm van Patrick Conrad, Mascara, uit 1987. En daar heb ik geen muziek van. Of muziek uit. Er zit een fragment in de uitzending uit de LP Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973. En filmmuziek van Akira Ifukube voor de Japanse film Godzilla uit 1954. De gedichten vandaag van Patrick Conrad die ik breng, komen uit 1966 uit de cyclus Een pop van Patrick Conrad met Paola Negri in de rol van Eleonora en een fragment uit Kamers, ook uit 1966. Dat zijn de ingrediënten van de uitzending. Nu even kort die soundtrack van Egisto Macchi voor Il Delitto Matteotti. De moord op Matteotti. Een Italiaanse film uit 1973, geregisseerd door Florestano Vancini. Muziek Egisto Macchi. Het thema van de film is de moord op de socialistische politicus Giacomo Matteotti. Vermoord in 1924. Zo meteen een stuk uit die soundtrack. Dan de Gruppo, dat ga ik eraan koppelen. Gruppo Improvisazione Nuova Consonanza. Een groep die bestond uit, ik was heel snel in het uitspreken van die groepsnaam. Gruppo Improvisazione Nuova Consonanza. Zo gaat het beter ook. 1964 tot 1980. Niente, de CD, opgenomen in Rome in oktober 1971. De groepsleden zijn Ennio Morricone, die de trompet bespeelt. Mario Bertoncini, Egisto Macchi, Battisti D'Amario, Franco Evangelisti en Walter Branchi. Zo, heb ik nu alles vermeld? Er staat niet bij wie welk instrument bespeelt. Egisto Macchi heb ik wel teruggevonden. Drummer, is een drummer. Drums, percussie, celesta en strings, snaren. Dat zijn zo hij speelt op meerdere albums mee van de Gruppo. En dat zijn de instrumenten die hij daarop bespeelt. Zo, kunnen we van start gaan met muziek. En dan kom ik met het eerste gedicht van Patrick Conrad. Ja, de juiste schuif.

Grupo Improvisazione Nuova Consonanza uit 1971 uit hun album Niente. Patrick Conrad, toch een paar, een beetje een inleiding. Patrick Conrad, geboren in 1945 in Wilderijk, groeide op in een Franstalig gezin, schrijft in het Nederlands. Zijn debuutbundel verscheen in 1963. Hij is dichter, proza-schrijver, beeldend kunstenaar en filmmaker. Ja, die Pink Poets ga ik nog even vermelden toch ook. In 1972 richtte hij met Nick van Brugge het dichtersgenootschap Pink Poets op in Antwerpen, actief tot 1982. Leden waren onder meer Paul Snoek, Michel Bartosik en Huuk C. Pernat naast de oprichters. Ja, toen in 1973 Conrad live on stage verscheen, de bloemlezing, had Patrick Conrad reeds 7 dichtbundels gepubliceerd. En nu kom ik met een fragment uit een bundel uit 1966, De Kamers, Gisela opgedragen. Het begin zal ik voorlezen. Bitter jong nog, in de reuk van traag wollen mantels gewikkeld, wandelde ze dampend reeds door de donkere, dichte dreef. Althans, zo was ze. Eikels rapend en ze zo lang zorgvuldig strelend, zacht tot ze hard werden, de vruchten, en hevig blonken, beademd. De kleine geur van de ouderdom is die van zandlopers en hortensia's en almanakken en gember s'avonds in de bonbonnière en pomade. En weldra de pronkende geur van haar liefde gelijk. Zichzelf hoort ze leven, slechts in de volstrekte stilte van haar Louis Comfort Tiffany interieur. Het salon, een winterwoud, maar harpen, geen bomen, nog struikgewas en de vrome vrouwen die ze vroeg bleek bespelen. Noodzakelijkerwijze met madeliefjes rond het hoofd.

Natale a Detroit, de gruppo Improvisazione Nuova Consonanza. Zometeen muziek uit de soundtrack voor de film Godzilla, Japanse film uit 1954. Nu alvast een gedicht uit de cyclus van Patrick Conrad uit 1966. Een pop van Patrick Conrad met Paula Negri in de rol van Eleonora. En op de achtergrond gaat u mogelijk kleine Godzilla's horen. Een beetje gillen misschien zelfs. Poppen zijn het niet alleszins, hè. Eén. Alles, dus ook dit, speelt zich af in Vietnam. Hij, met haar, woont ver achter de rijst en de eucalyptus, de modder en de buffels, in het enige, misschien en weliswaar het laatste, stenen herenhuis van Azië. In geen erts verharden de sappen van haar huid, die echter taai is als plastiek of celluloïde. Eleonora's huid, een laag op haar lichaam. Verder in de mossige driehoek, Kamkuit, Kanmon, Napé. Het geduld is van tijgers, panters en roest. Zijn de eiken nog hoger dan de beuken? En in haar klamme tuin groeien slechts enkele planten, die eigenlijk dieren zijn. Eerder als een effen voorwerp uit een dure verzameling, ze spreidt armen en benen mechanisch open, soepel, verder dan een normale vrouw, hijgend buigt ze rubber, krijgend rubber.

Onderdanig en geverfd. Eleonora in Vietnam. 1 B-52 boven en 7 GI's tussen. De waakzame heesters. En de droogte en de tornado's en de bommen uit de hemel en de schemerhuid van Eleonora, een zwerm in de oliedikke avond. En soms een boek over fotografie. Halmen, halmen, helmen, helmen. Zoals de hemel verbrokkeld ligt in de scherven van haar spiegel.

2. Aan de oppervlakte, onherroepelijk, in het gebluste Saigon, dat was een bruisende neonstruik. Wordt Eleonora haast onmerkbaar, traag, een pop. Waar gescheurd het natte licht hangt in groene flarden en het slijk de zolen zuigt als slijm, waar slechts de druppel, maar nooit de regen komt. Aan de andere zijde van het paard. Een kind, dat is een draad. Met als blinde bloemen de bleke blik der napalmogen. Midden de hoge duisternis en het vlokkige stof der kamers versteent Eleonora, roerloos, bitter, in haar roze schors. Zoals in die verre landen, sinds lang de zon zich bevindt, ergens op de bodem van de stilte.

3. Moord op Eleonora. Eleonora was een strelende nacht. Een strelende nacht die ooit beschermend op haar fluwelen lenden drukte. Juist voor haar dood, zelfs vergeten. En breekt zowel de dijen als de kuiten van gips. Verbrijzeld en bloedloos. Eleonora een Viet Pop. Smeulend en verslenst liggen haar holle brokken, stofferig, in het gevaarlijke woud, bedekt weldra door ijzer, snelle varens en een ziltige stilte. And there was silence in the House of Judgment. Oscar Wilde.

Jij wachtte boven en ik sprak nog even met de mooie portier van het hotel en zei: ik zal de storm bedaren, het monster doden, opdat de zon zou ondergaan achter een vredig en geordend bed. En plots werden de straten in hun gewelfde gebouwen bruin en oker, en het licht en haar gloed waren zo rijkelijk en overvloedig en schitterend, dat ik mij even in de laaiende luxe ter dertiger jaren

De aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week in Voorspel de vijfde uitzending van Voorspel met gedichten van Patrick Conrad. Dat zijn bundel Conrad Live on Stage, gedichten 1963 tot 1973, verschenen in 1973. Een fragment uit de LP waaruit u ook vandaag een fragment hebt kunnen beluisteren. Een fragment uit de LP Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973. Een samenwerking met voornamelijk Roland van Campenhout. Verder in de uitzending volgende week muziek van Roland van Campenhout uit zijn soundtrack voor de film Mannen maken plannen. Film van Mark Ditten uit 1993 en uit zijn album Lime and Coconut. Uit 2003. Doorheen de uitzending muziek van Artificial Memory Trace uit de CD AMA-Zone 1 Black Waters uit 2011. Voornamelijk opnames gemaakt in Brazilië en dan verwerkt, bewerkt door Artificial Memory Trace, een project van Slavik Key. Lange tijd ook Antwerpenaar, Slavik Key. De gedichten van Patrick Conrad die ik voorlees komen uit de cyclus Aan dag en darm, opgedragen aan Hugh C. Pernat. Een cyclus uit 1966. Dat is voor Voorspel volgende week. Nu de zesde aflevering, de zesde en zevende aflevering in de reeks, zullen doorgaan 24 juni, ja, de zesde. In de week daarna de zevende. Daar ben ik tel kwijt, neem ik aan. Ja, de zesde, 24 juni en de zevende een week later. Zo is de planning. Ja, nog even oefenen om die naam uit te spreken. Gruppo Improvisazione Nuova Consonanza. Zij brengen nu Con Motto. En dan kom ik met de aankondiging van Thuisreis morgen.

De aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdagvoormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Waterloo en omgeving. Waterloo, een stad in Waals-Brabant, België. Met een ruime selectie uit de soundtrack van Nino Rota voor de film Waterloo uit 1970. De film is een co-productie van de Sovjet-Unie en Italië, geregisseerd door Sergej Bondarchuk, geboren in Oekraïne. De film werd ook gedeeltelijk gefilmd in Oekraïne, toen een deel van de Sovjet-Unie. En er werd een slagveld aangelegd daar om die film te maken met bulldozers. En er werden ook 16.000 soldaten van het Rode Leger, van het leger van de Sovjet-Unie. Dat zijn de soldaten die u in de film ziet. Dus ik zal ook wel iets over die film zeggen morgen. Het is gefilmd naar een verhaal van H.A.L. Craig, gebaseerd op de slag bij Waterloo. Die ging door op 18 juni 1815... Ik heb hier ook nog genoteerd, met in de hoofdrol Rod Steiger als Napoleon I, Christopher Plummer als veldmaarschalk Arthur Wellesley, de hertog van Wellington, en Orson Welles als koning Lodewijk XVIII. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur lees ik enkele fragmenten voor uit de brochure Waterloo 18 juni 1815, wandelgids van het slagveld. Gepubliceerd in 1974. En die datum, Waterloo 18 juni 1815, de weersomstandigheden waren toen ook enorm veel regen en onweer. Dus ik zal morgen ook de weersomstandigheden aanpassen in de studio hier, voor de uitzending. En dat komt er ook bij. Even kijken, wat heb ik nog? Er is ook muziek van en met twee muzici, componisten uit Waterloo en omgeving. Henri Pousseur, hij woonde in Waterloo tot aan zijn dood in 2009, op 79-jarige leeftijd. Heeft een heel grote verscheidenheid aan zaken gerealiseerd. Verder Jean-Michel van Schouwburg, een vocale kunstenaar, geboren in Braine-l'Alleud, eigen Brakel, in 1955. Wat heb ik? Een selectie uit Paysage Planétaire uit 2004. Drie cd's met etno-electroacoustische muziek van Henri Pousseur. Enkele liederen uit Dichter Liebes Reigentraum uit 1993, een cyclus door Henri Pousseur, op muziek gezette gedichten van de Duitse dichter Heinrich Heine. Compositie voor sopraan, zijn dochter Marianne Pousseur, bariton, twee piano's, kamerkoor en filharmonisch orkest. En enkele werken van Henri Pousseur uit zijn cd's Electronic Works en Electronic Experimental and Microtonal 1953 tot 1999. Jean-Michel van Schouwburg in duo met Sabu Toyozumi uit Japan, uit de dubbel cd Sabu Toyozumi Kosai Yuhio uit 2012. En Jean-Michel van Schouwburg als lid van het trio Zwerdrup Balance met Yoko Miura, uit Japan ook, en Lawrence Casserly uit Groot-Brittannië. Enkele tracks uit hun cd Arcturus uit 2020. Verder een deel van de derde symfonie van Ludwig van Beethoven, opus 55, Eroica uit 1804. Uitvoering door het Symfonisch Orkest van Tokio met als dirigent Shiyuki Murakata. Een opname uit 1986. Dus behoorlijk ruime Japanse inbreng in de muziek morgen, kunnen we stellen. Dan heb ik nog doorheen deze thuisreis vier liederen uit de compilatie-cd Te Gek 2 uit 2006 van de VZW Sint-Annendaal Grauwzusters uit Diest. Liederen van Spinvis, Johannes Paulus III, Mauro Pawlowski en het Zesde Metaal. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal de nieuwe film van Pedro Almodovar, Autofiction, zal ik iets over zeggen. En ook over die film Waterloo, waar ik al heel wat over gezegd heb vandaag. Verder tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. Ik praat over de nieuwe tentoonstellingen in het Musée de la Fotografie in Charleroi. Dat is Thuisreis morgen. Even kijken, wat doen we? Ja, ik heb nog iets van uit Godzilla klaarstaan. Dan de jingle voor morgen. En dan in de zandbak zit iets met een cursus radio maken. Ik weet niet of het gaat over een cursus Radio Centraal programma's maken. En ik weet ook niet of er leden van het bestuursorgaan zich hebben ingeschreven.
Dat is een overweging mogelijk. Bestuursorgaan, dat is de term die momenteel gebruikt wordt en eigenlijk wel een ongelukkige term is. Politiek opgedrongen en het heeft ook iets, dat woord dat niet klopt eigenlijk, in de traditie van Radio Centraal, kun je stellen. Maar bon, straks algemene vergadering, die moeten we dan nog even overleven. En dan zijn we terug morgen.

0: kortste nacht van Radio Centraal. Van vrijdag 19 juni 18 uur tot zaterdag 20 juni onbepaald uur. In Stormkop, Droogdokkenweg 4, 20.000 of beter 20.030 Antwerpen, Europa, België.
1: Je luistert naar In de Lucht, een programma van de radioklasse van Academie Borgerhout.
2: Zo, we zijn weer in de lucht. Of niet? Nee. Test. Oké, we zijn weer in de lucht. En vandaag is dat niet met mijn volwassen leerlingen, maar wel met de jongere klas.

0: Wij zijn Rafi, René en Billy, uw presentatoren van vanavond. Maar zoals gewoonlijk zijn wij niet alleen.
1: Nee, want ook deze week vertrouwen wij op de expertise van onze vliegende, rijdende en wandelende reporters. Blijf luisteren voor theater, boeken en muziek.

0: Goh, iedereen kent daar wel iets over, maar een echte fan zou ik me niet noemen.
1: Wie wel een kenner is, dat is onze vliegende theaterreporter Jefke. Hij is er weer op uitgegaan en maakte ook deze week weer spannende verhalen mee.

0: Dit was Come On, Let's Go van Broadcast. Dag Sjefke, welkom in onze studio. Jij bent onze enige echte vliegende reporter. Waar ben jij deze week naartoe geweest?
1: Eerst en vooral zou ik het fijn vinden als jullie stoppen met dat vliegende reporter grapje. Ik ben een vlieg, ja, ik snap het. Maar ik ben ook een zeer serieuze theatercriticus.
0: Ja, Sjefke, sorry, je hebt gelijk. Het spijt ons. We zullen het niet meer doen. Wat heb je deze week allemaal kunnen aanschouwen?
1: Ik ben dus gaan kijken naar het toneel Romeo en Julia. Sterker nog, ik heb erin meegespeeld. Maar ja, dat weet natuurlijk niemand, want Sjefke de Strandvlieg is altijd al onzichtbaar geweest op het toneel.
0: Zeg, en welke rol speelde je dan?
1: Raad eens.
0: Geen idee. Goh. De staljongen.
1: Zeg, waar zie je mij vooraan? Romeo natuurlijk. Ik vind dat zo'n inspirerend personage. Dat ik dat dan mag zijn.
0: Ja, ik zeg daar iets van in de krant staan. Maar ik las wel niks over een strontvlieg.
1: Nee. Ik ben gewoon onzichtbaar voor de meeste mensen. Zelf voor mijn medespeler, Julia. Ze zag me niet staan. Of ja, ze zag me eerder niet vliegen.
0: Maar dus, wat vond je van het toneel?
1: Slecht, hè? Maar daar hadden we het niet over, hè? Oh, zo met van onderwerp veranderen. Ja, nee, nog iets waar ik over kan reclameren. De rechten van een vlieg, die bestaan blijkbaar niet voor de mensen, hè? Ja.
0: Ja, ik denk dat het tijd is om naar het volgende lied te gaan. Bedankt, Sjefke, om hier te zijn. Tot de volgende keer.

0: Tijdens het liedje Don't You Forget About Me van Simple Minds kregen we hier plots een mysterieus bericht binnen.
1: Amai, spannend. Van wie?
0: Ja, geen idee dus. Er staat enkel op: ik luister elke week naar jullie uitzending, maar één persoon steelt echt mijn hart.
1: Amai, dat klinkt echt wel romantisch.
0: Ja, maar het rare is, er staat nergens op over wie het gaat.
1: Misschien bedoelen ze jou wel.
0: Ah, nee jong. Zo populair ben ik nu ook weer niet.
1: Of misschien mij.
0: Ja, Willy, rustig blijven. Hè. Er staat nog iets bij. Die persoon maakt elke uitzending beter zonder veel te zeggen.
1: Dat is nu toch nog wel nog mysterieuzer, hè?
0: Ja, we gaan proberen uit te zoeken over wie dit gaat. Dus beste geheime aanbieder, stuur gerust nog een berichtje met een extra tip.

0: Dit was Honesty van Billy Joe. We hebben ook vandaag een primeur voor de aflevering. Straks zal er een live act plaatsvinden in de studio en ik ben enorm enthousiast, want Fientje en Fonske, het legendarische mimeduo, komt hun nieuwe performance brengen.
1: Dat klinkt al heel spectaculair.
0: Ja, dat wordt ongezien.
1: Later in het uur dus Fientje en Fonske, maar eerst een verslag van de boekclub Bommas na La La La is van Duhu.

0: hebben wij oog en oor voor alle leeftijden. En niemand is te jong of te oud om aan cultuur te doen. Daarom zijn ook deze week de bomma's weer van de partij.
1: Hallo.
0: Dag bomma en bomma, hoe gaat het met jullie?
2: Maar Tineke, gaat wel met u?
3: Ja, eet jij wel genoeg?
2: Bomma, we hadden die taal moeten bijbrengen, want zie hoe mager zij staan.
3: Ja, vel over been, hè. Als je omdraait, zet je weg achter die microfoon, hè.
0: Ja, het gaat wel prima mij, hoor.
2: Je zegt dat nu, maar je ziet bleek.
3: Ah, misschien ijzertekort. Ah, of stress, ja. Mensen van tegenwoordig hebben altijd stress.
2: Ach, nee, bomma, dat is gewoon studioverlichting. Dat trekt iedereen mee.
3: Ah, studioverlichting. Ik heb daar nog nooit iemand gezonder van zien worden, hè.
0: Ja, kunnen we misschien overgaan naar het boek van deze week?
2: Ja, zeker geen probleem. Ja, ik vond het echt een zeer prachtig boek.
3: Alsjeblieft zeg, prachtig. Het begon al slecht vanaf de eerste bladzijde.
2: Maar nee, maar bomma, juist niet. Dat rustig begin trok u helemaal in het verhaal.
3: Goh, rustig. Er gebeurde 20 bladzijden helemaal niks. Een mens valt daar toch van in slaap, zeg.
2: Dat noemt mens veer opbouwen.
3: Dat noemt men tijdrekken.
2: Nee. Je moest gewoon aandachtig lezen. Die kleine details die waren zo schoon.
3: Goh, welke details. Dat een mens koffie dronk. Dat de regen viel. Kijk elke dag uit het raam, hoor. Ik hoef daar geen boek voor te lezen.
0: Ja, misschien kunnen jullie iets vertellen over de personages.
2: Oh, die personages. Zo schoon en warm geschreven. Ik leefde helemaal mee.
3: Oh, warm. Dat hoofdpersonage was verschrikkelijk irritant.
2: Helemaal niet. Zo gevoelig en menselijk.
3: Gevoelig. Die zat 3 hoofdstukken lang te benen omdat zijn goudvis dood was.
2: Dat was symbolisch, bomma.
3: Dat was belachelijk.
2: Ik herkende mezelf daar een beetje in.
3: Oeh, in die goudvis?
2: Nee, in dat hoofdpersonage.
3: Oei?
2: Wat oei?
3: Goh, dan begrijp ik opeens waarom je altijd zo dramatisch doet als je plant water nodig heeft.
0: Ja, goed. En wat vinden jullie van het einde?
2: Oh, prachtig. Echt prachtig. Zo ontroerend. Ik heb tranen in mijn ogen.
3: Goh, ja, kook. Maar van miserie omdat het zo lang duurde, zeg.
2: Je hebt gewoon geen geduld.
3: En jij geen kritische blik.
2: Het einde bracht alles mooi samen.
3: Dat einde sloeg nergens op. Plots vergaf iedereen elkaar zomaar, zeg.
2: Dat heet een verzoening.
3: Dat heet lui schrijven.
2: Nee, bomma, je zegt gewoon te negatief.
3: En jij toch ongelovig, zeg, als iemand in dat boek zei... Goedemorgen, vond jij het al diepzinnig?
2: Omdat er emotie in zat.
3: Emotie? Die schrijver heeft waarschijnlijk gewoon zijn trein gemist... en dan snel iets neergepend.
0: Ja, dames, misschien één tegelijk.
2: Het was een ode aan de menselijkheid.
3: Het was een aanslag op mijn leestijd.
2: Je begrijpt kunst gewoon niet.
3: En jij applaudisseert nog voor het doek op is.
2: Je hebt gewoon geen hart.
3: Ja, maar nee.
2: Iedereen in de leesclub vond het mooi. En
3: maar
2: echt waar, het was poëzie. Het was zo mooi. En ik vond het gewoon
0: mijn excuses. We gaan hier vermoedelijk niet uitgeraken.
2: Echt fantastisch en zo'n prachtig.
0: Dus we schakelen beter door... naar de Black Eyed Peas met Don't Lie.

0: Beste luisteraars, welkom terug. En ja, wel hoor, we hebben opnieuw een bericht gekregen van onze mysterieuze aanbieder.
1: Amai, nu wordt het spannend.
0: Ja, ik zal het even voorlezen. Elke keer wanneer jij de muziek perfect instart, smelt ik een beetje meer.
1: Wacht eens.
0: Zonder jou zou de studio hier compleet in chaos veranderen.
1: Amai, nu is dat heel duidelijk voor wie het is.
0: Inderdaad, onze technieker is blijkbaar stiekem de ster van Radio Centraal.
1: Ja, en die heeft dus een geheime fan. Wie had dat gedacht?
0: Maar we weten nog altijd niet wie de aanbieder precies is.
1: Misschien moeten we opnieuw een oproep doen.
0: Ja, goed idee. Dus beste mysterieuze luisteraar, als jij degene bent die al die berichtjes stuurt, laat nog eens iets van je weten. En dan nu Dance Little Liar van Arctic Monkeys.

0: Welkom terug, beste luisteraars. Het mysterie rond de geheime aanbieder wordt alsmaar groter.
1: En eerlijk, ik leef hier ondertussen echt voor.
0: Ja, want we hebben namelijk opnieuw een bericht gekregen. Luister goed. Ik weet hoe het voelt om achter de schermen te werken terwijl iedereen naar de studio kijkt.
1: Dat klinkt heel specifiek.
0: Ja, er staan nog meer. Techniekers krijgen niet vaak applaus, maar zonder hen loopt alles mis.
1: Zeg, dat is eigenlijk wel waar.
0: En nu komt het. Enkele avond sta ik zelf achter een mengpaneel in een theaterzaal, maar tegen jou durf ik nog altijd niks te zeggen.
1: Ah, dus de geheime aanbidder is zelf ook een techniekier.
0: Ja, blijkbaar wel. Een mysterieuze theatertechnieker nog wel.
1: Dat is eigenlijk wel schattig.
0: Ja, alleen blijft die persoon veel te verlegen om zich echt te bekend te maken.
1: Misschien moeten we die gewoon overtuigen om eens te bellen.
0: Slim plan. Dus, beste geheime theatertechnieker, dit is jouw kans. Je hoeft zelfs geen grote speech te geven. Een simpele hallo is al genoeg.
1: Ja, kom aan. Heel Radio Centraal supportert ondertussen voor u.

0: Wel, beste luisteraar, er is hier veel aan de gang in de studio. Onze technieker heeft een geheime aanbidder die zich maar niet bekend wil maken. En ondertussen proberen we ook nog wat cultuurnieuws van afgelopen week te bespreken.
1: Juist, we zijn helemaal geen datingprogramma eigenlijk.
2: Nee, we zijn een zeer serieus, volledig geloofwaardig en betrouwbaar cultuurprogramma met zo dadelijk twee zeer bijzondere gasten over de vloer. Fientje en Fonske, de onvoorstelbare meme-spelers. Zo dadelijk dat, maar eerst Little Eyes van Fleetwood Mac.

0: We kijken er al een hele aflevering naar uit. Een live act hier in de studio.
1: Nu denkt u waarschijnlijk een zanger, een verteller, maar nee hoor. Het zijn mimespelers. De bekende Fonske en Fientje komen hun act te stonnen.
0: Ja, en ik denk dat ze aangekomen zijn, want ik hoor precies wat gerommel in de gang. Goedenavond.
1: Welkom in onze studio. Super fijn dat jullie er vandaag bij konden zijn.
0: Amai, en jullie hebben precies heel wat voorbereid voor vandaag. Zoveel tassen en zakken.
1: U kunt ze daar op de grond zetten. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al mimespelers?
0: Ja, ze zijn precies niet zo gefocust op het interview, maar eerder op...
1: Let op!
0: Ja, lap. Die trofee zien we niet meer terug.
1: Oh nee, ik zie juist dat ze een hamer tevoorschijn halen. Hij klopt een soort vijs in de muur. Ja, veel wat er niet mee te praten, denk ik. Oh nee, nu gaan ze ook nog boren.
0: Onze excuses, beste luisteraars. We zetten even Sweet Little Lies van Goo Goo Dolls op, zodat u niet gestoord wordt door deze grote opbouw.

0: Hopelijk heeft u wat genoten van de muziek, want ondertussen is hier geboord en gehamerd alsof hun leven ervan afhangt.
1: Ja, want hier midden in de studio is er een lang wit touw opgehangen.
0: Oh, de Rus was juist gegeerd en nu begint Fientje erop te klimmen.
1: Ja, en snel, want ze hangt al.
0: Ja, ik denk ook inderdaad dat er juist een recordtijd is neergezet door Fientje.
1: Hola, Fons geklimt ook op het touw. En... Oh nee, hij valt!
0: Oh, alles oké?
1: We krijgen hier een duim in de lucht van ons Fonske, dus alles is in orde, beste luisteraars.
0: We hebben nu beide een zicht op Fientje, die precies tegen de wind is aan het fietsen in de lucht.
1: Ongelooflijk. Ze hangt volledig horizontaal, alsof de zwaartekracht er even koffiepauze heeft genomen.
0: En kijk nu naar Fonske. Hij heeft zich blijkbaar niet bezeerd, want hij slingert alweer aan dat touw alsof hij geboren is in een gordijnenwinkel.
1: Ah, ja. Nu draaien ze rond elkaar heen. Beste luisteraars, probeer dit vooral niet thuis met de wasdraad van je moeder.
0: Wacht eens. Fientje laat gewoon één hand los.
1: Eén hand? Ze laat er zelfs twee los. Ze zweeft daar precies als een slapende goudvis in de ruimte.
0: En Fonske gaat eronder hangen met alleen zijn knieën. Ik krijg spontaan krampen van gewoon te kijken.
1: Nu begint hij. Oh nee toch. Hij begint te jongleren. Drie kegels vliegen hier door de lucht terwijl hij ondersteboven hangt.
0: Vier kegels ondertussen en Fientje vangt ze op met haar voeten.
1: Maar dat is hier geen circus meer. Dat is gewoon tovenarij met spierpijn.
0: Oh, daar gaan ze opnieuw. Ze slingeren van links naar rechts, van links naar rechts, door de studio alsof hier plots een stormwind van 120 km per uur waait.
1: Fonske maakt nu een volledige draai rond de touw. Eén keer, twee keer, drie keer.
0: Oh, ik ben al duizelig van mee te tellen.
1: Ja, en Fietje springt er los. Ze vliegt door de lucht.
0: En wordt opgevangen met één arm. Dames en heren, ik hoor hier zelfs de techniekje applaudisseren. En die klapt normaal alleen wanneer de koffiemachine het doet.
1: Oei, en nu hangen ze allebei stil.
0: Ja, dat betekent meestal dat er iets groots komt.
1: En inderdaad, ze kijken naar elkaar. Ze knikken.
0: Nee, dat gaan ze toch niet doen.
1: En jawel hoor, een dubbele achtwaartse salto in de lucht.
0: En ze landen allebei perfect recht op onze studiotafel.
1: Beste luisteraars, als u thuis net uw koffie hebt gemorst, geen paniek, want dat hebben wij ook bijna gedaan.

0: Voor de luisteraars die net hun radio aanzetten, er zijn hier onvoorspelbare acrobatische trucs gebeurd door mimespelers Fintje en Fonske. We vragen hen nog even, hoe vonden jullie dat verloop?
1: Ik vrees dat we het uit deze mimespelers niet meer gaan krijgen vandaag. Bijna even spannend als al die acrobatie is onze mailbox. Want we krijgen al de volledige uitzending berichtjes van een geheime aanbidder.
0: Ja, want beste luisteraars, tijdens het vorige liedje is er eindelijk iets gebeurd waar we al de hele uitzending op aan het wachten waren.
1: Oh, ik krijg hier echt stress van ondertussen.
0: Ja, de mysterieuze theatertechnieker heeft namelijk gebeld.
1: Echt?
0: Ja, echt waar. Alleen hij was zo zenuwachtig dat hij amper iets durfde te zeggen.
1: Oh, dat is wel schattig eigenlijk.
0: Het enige wat we duidelijk hebben verstaan was, ik dacht, ik moet het toch eens proberen.
1: En wat nu?
0: Ja, onze technieker heeft hier net buiten de microfoon heel hard zitten lachen.
1: Dat klinkt positief.
0: En toen vroegen we voorzichtig of er misschien ooit een date zou komen.
1: Spannend.
0: En daarop kregen we een heel duidelijke knik.
1: Yes!
0: Dus beste luisteraars, na een hele uitzending vol mysterieuze berichtjes, bloemen en stress,
1: hebben we misschien toch een beginnende radioliefde meegemaakt.
0: En het moraal van het verhaal, soms moet je gewoon durven bellen.
1: Zelfs al werk je achter de schermen.
0: Voilà. En nu, speciaal voor alle verlegen techniekers die luisteren, het volgende liedje, Keep on Lying van Tame Impala.

0: weer.
1: We leerden dat stroomvliegen ook goede Romeo's kunnen zijn.
2: Dat je niet altijd wijzer wordt met de leeftijd of door boeken te lezen.
3: We vonden nieuwe radioliefde zonder dat we het zochten en kregen een spectaculaire performance hier live in de studio.
1: Maar misschien nodigen we volgende keer toch mensen uit die ook iets zeggen.
2: Zo, tot volgende week. Of niet. Dit was Culturen Luren Luren Luren Luren Luren Luren met Raafje, René en Billy, de radiojongeren van Klas Academie Borgerhout.
1: Bye bye!

Dat was nogal eens een mopje, hè, mijn beste vrienden, lieve vage kennissen. Alles goed met jullie deze veel te warme woensdagavond. Welkom bij Lokaal Metaal. Dus ik dacht van, kom, we gaan even een zomersmuziekje opzetten om dan terug de harde winter erbij te halen. Doe met deze Pale Spectre uit Germany. Zij staan deze zaterdag in de Antwerp Music City met nog twee andere vriendjes die ik zo dadelijk nog ga opzetten. Een Nederlands en nog een ander Duits vriendje. Niet te vinden op Spotify deze, dus moest je deze willen opzoeken voordat je de donkere krochten van de Handelstraat gaat opzoeken dit weekend. Bandcamp is uw beste vriend. De band die daarvoor komt te staan, kan je dan weer wel op Spotify vinden. Dat is deze Deathless Void met Crossing the Threshold.

Crossing the Threshold van Deathless Void, dus deze zaterdag in de Music City. En je nu zegt van, dat zegt mij nu eens echt niks, maar ik wil deze week toch nog eventjes de frisse of de warmte, zoals je dat zelf wilt, opzoeken in de Music City. Kun je daar morgen naartoe? Want morgen staan daar 3 bands, totaal iets anders. Want ook ik ga de Duitse vriend nog eventjes voor straks halen, want anders trekt dat hier heel de avond op hetzelfde. In ieder geval, morgen kan je naar een band kijken met een fantastische naam, zijnde Le Prince Harry. En ja, ik kan dat gewoon opzetten, want het is best, ik kan dat niet omschrijven. Het is gewoon best luisteren. Deze is Sea of Trees.

Ziezo, Le Prinserie, wat dat ze daar nog allemaal in Luik gaan zoeken. Zij staan dus morgen in de Music City samen met het Deense collectief Milk Me en de Blote Bosmens. Voilà. Natuurlijk zijn er nog andere zalen in Antwerpen open dit weekend. Waar je ook zeker naartoe kan gaan, is de Kafka in aan de Houdaan. Want daar heb je een festivaletje lopen met alleen maar melodic metal. Ik ga nu eventjes achter elkaar de twee headliners opzetten. Zijnde Solitude Within met Astray en daarna Illuminate. Ja, met World's End. Het een is Belgisch, het ander niet.

Dus eerst het Belgische Solitude Within en dan het Zwitserse Illumishade. Moest dat Zwitserse u iets zeggen? Ja, dit was de zangeres van Eluvaiti, samen met enkele van haar leden. Welke bands staan daar nog? En, de Alia Tempora staat daar, Tsjechisch-Mexicaans. October Changes, uit België ook. En Lovelorn Dolls uit Polen. Harmony Metal Fest deze zaterdag dus in de Kafka. Sorry, in de Kafka op de Noudaan. Er zijn nog ticketjes. Er zijn nog blijkbaar nog wel een paar heel veel ticketjes. Als je nu zegt van ja, die Kafka is tof, die Zappa is eigenlijk nog leuker. Als je nog haast, kun je nog de band zien dat daar direct gaat beginnen. Hè? Dat is deze Japanse Pale Dusk.

heb gezegd, je moogt, maar je moet niet. Want ik denk met het publiek dat daar vanavond zal staan, dat enkel iemand als Jeffrey Epstein keigelukkig zal zijn. Maar ja, wie ben ik om daarover te beslissen? In ieder geval, eigenlijk is deze week het niet zo'n vette. Ook niet in de casino of zo. Er zijn niet echt keiveel dingen te doen dit weekend hier in Antwerpen. Wat je nog wel kan doen bijvoorbeeld is de Baptiste, de baas van de kids, een gelukkige verjaardag gaan wensen. Die geeft zijn feestje nu de 29e, de vrijdag, in de kids zelf. Wie weet dat je vriendelijk zij, krijg een pintje. Maar misschien ook totaal weer niet. Ik ga er zelf niet zijn, want ik ben dit weekend naar Nijmegen in Nederland. Dus wat is mijn plan voor de komende 25 minuten nog? Al eens een beetje uitkijken naar deze zomer. Want deze zomer is er wel heel veel moois te doen, zeker ook in Antwerpen. Maar ook in Kortrijk vooral, of in Dessel bijvoorbeeld. Maar voor mij begint het deze... het begint niet, mijn festivalzomer begint met Dan Blues. Shout-out naar de lieve vrienden van Dan Blues. Dat zijn dezelfde mensen met wie ik mee Slaterfest organiseer. Zij doen 12 en 13 juni hun vijfde editie. Ja, toch? Ja, vijfde editie inderdaad van Dan Blues. Samen met de Dan Blues Kroegentocht. Ga zeker eens op de website daarvan kijken. Wie weet, wat komt er allemaal? Ik weet, de blikken doos gaat keileuk worden. Jammer genoeg ga ik daar niet bij zijn, want ik ben naar een totaal andere band in het OLT zelfs. Het OLT is ook wel heel leuk deze zomer. Dus ik ga eventjes kijken, wat staat er allemaal in het OLT? Laten we gewoon beginnen met wat ik die avond ga kijken in het OLT. Zijnde de afscheidstournee van deze toch wel legendarische band. Legendarisch is misschien een groot woord. Maar toch, ik vind ze legendarisch. Ik vond ze legendarisch. Ik vind het heel jammer dat ze stoppen. Maar uiteraard stoppen op een hoogtepunt. Mag af en toe ook niet. Dit is Why Do You Love Me?

come on, hoe fantastisch zijn die ook. Niet alleen het fantastische Garbage staat deze zomer op het OLT. Nee, nee hoor. Wij gaan ook nog eens een andere keer naar een legendarische Zweedse band kijken. Zo legendarisch dat ze zelfs in het paars en het rood op mijn roos, sorry, paars en roos, niet rood, roos, op mijn arm staan. Gewoon even mee kiekenvlees krijgen, vrienden. Het gaat niet anders.

dat het daar magisch gaat worden in het OLT. Zoals dat daar wel vaker gebeurt. Zeker weten, ik weet niet met hoe'n set dat ze gaan komen. Waarschijnlijk met voornamelijk wel The Last Will and Testament. Maar die plaat was ook supergoed. Allee, dat is hun laatste, die was ook heel erg goed. Deze kwam nog uit de vorige. Dit was... Ja, ik kan het niet proberen, want mijn zweet trekt echt op neuks. Oh nee, dat kwam er nog fouter uit dan ik dacht. Mijn oprechte excuses. Nu, niet ver van Antwerpen ligt nog een andere stad, zijnde Sint-Niklozen. En in Sint-Niklozen hebben ook een fantastische openluchtruimte, zijnde de carousel buiten, waar dat ze elk jaar in juni, juli, great gigs in the park organiseren. Binnen een goede maand ga ik het hier niet doen, dan ga je waarschijnlijk terug Max en Sasha horen, want dan ben ik op Great Gigs in the Park. En ik ben, omdat dat rijmt, daar met een band die dat pigs eet. Varkens zo blij dat ze het 7 keer moesten zeggen. Dit is GNT.

voilà, dus binnen een goeie maand met z'n allen naar die 7 varkentjes die eigenlijk ook maar met 5 op het podium staan. Ik denk dat de buren rond de casino daar, die winkelstraat daar, die gaan kwijt niet gelukkig zijn dat die daar gaan spelen. In ieder geval, ik heb nog maar enkele minuutjes, dus ik ga gewoon afsluiten met een nummer waar ik enorm hard naar uitkijk deze zomer. Ik ga er speciaal voor naar Frankrijk, gewoon om die te gaan zien. Ik weet dat het programma heet Lokaal Metaal, maar als er weinig lokaal metaal te doen is, trust me, ik heb nog wat verrassingen in mijn buidel zitten, binnen een paar weken zeker. In ieder geval, ik hoor en zie jullie volgende week. Beste vrienden, lieve vage kennissen, zie dat je niet smelt van het weekend. Ik hoop dat het goed gaat onweren, dat je goed wat regen over u gaat krijgen. Enjoy, tot volgende week. En deze zijn de fantastische Uncle Acid and the Bed Beats, tot het atelier begint. Enjoy en tot de volgende.

Boom.

Ja, de korte nacht is vrijdag 19 juni vanaf 18 uur tot zaterdag 20 juni. Even boodschap van lokaal belang. Er is een hond verloren gegaan, 22 mei rond 2:30 in de buurt van Berchem station. Het gaat over een wit-rosse Australische border collie, een teven, genaamd Billy. Er vandoor staat er ook. Een schichtig dier. Heeft u deze gezien? Contacteer dan even Jeff. En dat is op het nummer 0472-860737. 0472-860737. Dus een wit-rosse Australische border collie, Billy genaamd. Ja, en ondertussen luistert u ook naar Atelier Centraal. Dat is op Radio Centraal 106.7 FM. Het is oké. Het is oké. Dat het oké is. We zullen zien of dat ook zo met de techniek is van Atelier Centraal. Blijkbaar

I love to lower it. Or I love any physical being.

cases has been steadily increasing.

Shut up.

That's a waste of time.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DHB Plus met digitale radio Antwerpen. Met streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers waanzinnig.

Thank you.

0: Een radioprogramma van de Academie van Borgerhout. Ik ben Saar, de leerkracht zoals ze dat noemen. Maar mij ga je dus niet horen, want dit uur is voor Eva.
1: Take one. Take two. Take three.
2: Goedenavond. Ja, we zijn nu echt in de lucht. Welkom bij Brutaal Kabaal. Mijn naam is Eva, ik ben student aan de Academie van Borgerhout in de opleiding Radio en Podcast. Ik heb vandaag een documentaire in de vorm van een radioprogramma gemaakt. Het programma heet Brutaal Kabaal en de documentaire heet The Nimbus Project. De documentaire heb ik aangevuld met muziek waarin de viool de hoofdrol zal spelen. Afgewisseld met audiofragmenten en brutage en samengehouden met soundscapes. Maar eerst nog een korte boodschap van algemeen nut. Ik ben dit onderzoek in oktober vorig jaar begonnen en toen was er nog geen oorlog met Iran en in Libanon. Dus ik heb ook nog geen betrouwbare bronnen gevonden die kunnen bevestigen dat dezelfde technologie als in Gaza nu wordt gebruikt. En nog een tweede boodschap. Ik ga ook een paar namen noemen, maar het is absoluut geen reclame. Geen reclame.
3: Brutaal Kabaal.
2: Brutaal Kabaal. Een programma over brutage, brutaliteiten en heel veel kabaal. En we blijven in de lucht met dit programma, want we gaan het hebben over de Nimbus Project. Nimbus is Latijn voor volk en de volgende minuten gaan we cloudsurfen op de Nimbus 2000 van de Berliner Philharmoniker. Die heb ik aangestuurd achterstevoren, naar links, naar rechts, ondersteboven en zo maar voort met heel veel turbulentie en zo heb getransformeerd naar een volkbreuk.

0: Om de complexiteit van een Nimbus project te begrijpen, moeten we even teruggaan in de tijd. Naar 1948, want toen werd Israël opgericht en 4 jaar later werd binnen het IDF of Israelian Defense Forces, maar tegenwoordig noemt het IOF, Israelian Occupation Forces, de inlichtingendienst Unit 8200 opgericht. En dat moet je gewoon onthouden, want dat komt zoiets nog heel wat terug. En die houden zich tot op de dag van vandaag enkel bezig met het onderscheppen en decoderen van communicatie. Waar zit... Oké, hier. Unit 8200 is de grootste eenheid binnen het IOF en met zijn duizenden militairen noemen ze zichzelf de grote oren van Israël. Het is ook een kweekvijver voor spionagetalent. In het begin werd het met afgedankt Amerikaans legermateriaal, maar nu hebben ze heel sterke banden met de high-tech-industrie. Ik had ook nog muziek klaargezet van Pierre-Henri Cataclysme 2, want cataclysme betekent grote ramp of rampspoed. En nog een kleine tip, als je naar Parijs gaat en je houdt die van drukke musea, is het Instrumentenmuseum een grote aanrader. Daar hebben ze een heel groot stuk gewijd aan Pierre-Henri. En je moet daar nooit aanschuiven en de mensen lopen daar niet voor hun voeten.
1: Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers de la mer devint sang. Le tiers des fleuves devint absinthe. Le tiers du ciel s'obscurcit. Séquence 11. Cataclysme 2.

0: Goed, dat was vroeger, maar wat is die Nimbus nu eigenlijk? Wel, het zit dus zo. In 2021 werd een omstreden deal gesloten tussen de Israëlische overheid en drie grote Amerikaanse techbedrijven, Google, Amazon en Microsoft. De deal omvat een uitrol van een computernetwerk met AI-diensten, waar dat Google de service levert, Amazon de infrastructuur en Microsoft de dataservice. De prijskaartje van het hele deal-ding bedraagt $1,2 miljard. Maar waarom heeft Israël de Nimbus Project nodig? Op de site van de Israëlische overheid kan je lezen dat Israël de cloud service nodig heeft om de soevereiniteit en de veiligheid van de Israëlische staat te vrijwaren. Het zou de waarde verhogen en de economische kansen enorm vergroten voor de hele regio. Verder hemelt officiële overheid de deal op en bedankt Google uitvoerig. Ik laat ook even Sundar Pichai, dat is de CEO van Google en bestuurslid van moederbedrijf Alphabet, even aan het woord over zijn paradepaardje, de Nimbus Project.
1: Project Nimbus is, this was a RFP from Israel's Ministry of Finance to modernize their digital infrastructure, and that's the project, and we're proud to be doing Project Nimbus. I view us as a partner to, you know, like-minded governments which share democratic values around the world. I think we can be a critical technology partner. I think we want to participate in important issues that affect these countries, be it skilling and educating their workforce, be it bringing access to more knowledge and information, and that's the role, and be it helping them build out their digital infrastructure, including AI. Project Nimbus is, this was a RFP from Israel's Ministry of Finance.
0: Oké, dat liep even mis, maar er kwam hier ook nog een belangrijk bericht binnen in de studio van Radio Centraal dat er dringend een oproep moet gedaan worden, want er is een hond verloren. Het gaat al over 22 mei, dat was... Ja, hij zit in de studio. Komt hem halen, voordat hij bijt. Oké, de hond is een border collie teef en hij noemt Billy, dus Billy! En hij is er vandoor. Het is een schichtig dier. En hij was kwijtgeraakt aan Bergen Station in die buurt. Heb je hem gezien? Bel naar Jeff. Dat is dus 0472-8607-37. Ik herhaal. Bel allemaal naar Jeff. 0472-8607-37. Oké, daar moest even tijd naartoe gaan, maar we gaan dus nu verder. Bon. De Sundar Pichai die spreekt over democratische waarden en die lijkt zich van geen kwaad bewust. Ofwel is hij naïef, of anders staan er alleen maar dollartekens in zijn ogen. Ja, sorry, ik ging objectief blijven, maar zo'n fragment lukt dat totaal niet. Maar anyway, het is dus niet zo onschuldig. Want Google wist niet dat het zo'n krachtig middel aan het AIF had bezorgd. Ja, ik ben helemaal een draad kwijt, er is toen een hond. Oké. Want het online magazine, de Intercept, dat kent iedereen wel, dat kon een document inkijken en besteedde een heel groot artikel aan de Nimbus Project, dat later ook door heel veel andere media werd overgenomen vanwege zijn volledigheid. Dat verklaart dat Israël de cloud zal gebruiken voor de uitrol van AI-tools. Denk aan doelgerichte drones, gezichtsherkenning, trackingsystemen, afluistersoftware enzovoort. Dus met Nimbus heeft de Israëlische overheid grote middelen in handen om de mensenrechten van de Palestijnen te schaden. Velen zijn ongerust dat Israël nu een oorlogsvoering kan doen op basis van AI. En ik laat u ook nog graag even kennis maken met de supergetalenteerde Moldavische violiste Patricia Kopaschinska. Zij was vorig jaar te gast in Bozar en ik heb hier klaarstaan voor u Sketch 1 Violin and Live Electronics.

0: In 2014 ontwikkelde het cyberwapenbedrijf NSO Groep Pegasus Spyware. Dat is spionagesoftware die geïnstalleerd kan worden als je toestel uitstaat. Het kan alles aflezen, afluisteren en zelfs overnemen. Denk aan, het kan aan je contactenlijsten, ziet je locatiedata, kan van op afstand screenshots nemen, neemt je camera en microfoon over ook. De werknemers zijn vaak Unit 8200 veteranen, dus hier zijn ze dus weer. Pegasus richt zich voornamelijk op politici en journalisten. Bij ons was Charles Michel en Sophie Wilmès besmet met deze spyware. En blijkbaar was Macron zijn telefoon ook besmet nog voordat hij het uit doosje had gehaald. Dus echt wel macht en geld zit ermee gemoeid. Klokluider en voormalig CIA-medewerker Edward Snowden legt in een fragment uit wat het zo gevaarlijk is aan Pegasus spyware.
1: What the Pegasus project has revealed is a sector where their only product are infection vectors, right? They're not security products. They're not providing any kind of protection, any kind of prophylactic. They don't make vaccines. The only thing they sell is the virus. And I think saying that they only sell this to government doesn't make that better when you look at who the targets are that have just been revealed. We have to stop this. Inaction is no longer an option. If you don't do anything to stop the sale of this technology, it's not just going to be 50,000 targets. It's going to be 50 million targets, and it's going to happen much more quickly than any of us expect. The way we do that is to halt the trade around this technology. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you do. Your position isn't going to protect you. If you're a minister, a prime minister, guess what? You are on the list. You're a Supreme Court justice. You are on the list. If you're an ordinary person, guess what? You are on the list too. All you have to do is come to the attention of somebody with money to pay any one of these companies for the tools to break into your phone. The solution here for ordinary people is to work collectively. This is not a problem that we want to try and solve individually because it's you versus a billion-dollar company. What can you do to protect yourself from Google? A little, but you can't solve the problem. It's the same when we're talking about the NSO group. You can make yourself safer, right? But we will not be safe until we change the game.
0: Dus een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard. We moeten ook nog niet panikeren, maar ik geef er toch maar mee. Wie hier meer over wilt weten, er is een artikel te vinden op VRT Nieuws met Kenneth Lassoen van de UA. De Blue Wolf, iets totaal anders, is een, of een beetje hetzelfde nog, is een databank samengesteld door soldaten die de opdracht kreeg om zoveel mogelijk Palestijnen te fotograferen, uiteraard zonder toestemming. En zo kunnen militairen op straat Palestijnen scannen en met een kleurcode is het dan duidelijk of die persoon gedood, gearresteerd of met de rust gelaten moet worden. Soms zijn er ook wedstrijden, als dan de groep militairen wie de meeste foto's maakt, die worden dan beloond met een dagje verlof of zo. Francesca Albanese, ze heeft geen introductie meer nodig, de juriste, internationaal en speciaal rapporteur voor de mensenrechten in de Palestijnse gebieden. Ze publiceerde vorig jaar op 30 juni een rapport From Economy of Occupation to Economy of Genocide. Dit botst op veel weerstand. Ze mag Amerika niet meer binnen, haar bankkaarten zijn geblokkeerd. Dat zou nu in orde zijn, of dan weer wel. Sinds 13 mei was er iets veranderd. In elk geval, sommige landen eisen haar ontslag als VN-rapporteur, waaronder enkele Europese. Maar op 2 april kreeg ze van 3 Belgische universiteiten, UA, VUB en UGent, een gezamenlijk eredoctoraat overhandigd. Als bijzonder eerbetoon voor haar maatschappelijke verdiensten, moed en inzet voor de mensenrechten. Laten we horen wat ze te zeggen heeft over de Nimbus Project.
2: It's banks, pension funds, the big tech. There are, exposed Amazon, Google, Microsoft, who have provided their services and access to data, Palestinian data, that has allowed Israel to set up systems to mass target and mass kill Palestinians. I mean, there is an application called Where is Daddy that allows the army to randomly track people and reach them when they are with their families.
0: VRT Nieuws bevestigt het bestaan van Where's Daddy in een artikel met Marijn Hoytink, gespecialiseerd in militaire technologie. Helaas is Where's Daddy geen uitzondering. Mevrouw Albanese neemt geen blad voor de mond en durft duidelijk grote techbedrijven te benoemen en hun medeplichtigheid aan genocide te zeggen. Ik heb ook nog een stuk klaarstaan van avant-garde-componist en pianist en ook uitvinder George Eintal. Sonate nummer 1 voor violin en piano.

0: Natuurlijk zien heel veel mensen wat er hier aan het gebeuren is. Ook programmeurs van Google en Amazon zijn bezorgd. Terecht. Daarom is de verzetsgroep No Tech voor Apartheid opgericht. Het is een internationale campagne om specifiek de Nimbus Project te stoppen. Eerst schreven de programmeurs van Google en Amazon een open brief, maar dat haalde natuurlijk niets uit. Daarop volgden een paar sit-ins aan het kantoor van Thomas Kurian, dat is de CEO van Google Cloud. Toen werden een 60-tal mensen gearresteerd en vervolgens ontslagen. In het volgende fragment kan je horen hoe het eraan toe ging tijdens zo'n sit-in.
1: We demand that Google protect their Arab, Muslim and Palestinian worker voices from harassment, retaliation, suppression. And we demand that Google recognize Project Nimbus as a workplace safety and health concern. We know that the genocide in Gaza is one of the, or is the first AI-powered genocide. So we find that big tech is at the forefront of kind of like streamlining this genocide against Palestinians.
0: Dichter bij huis, meer bepaald bij onze noorderburen, in het Noord-Hollandse Middenmeer, heeft de actiegroep Geef Tegengas geprotesteerd tegen het datacentrum van Microsoft. Daar liggen 200 miljoenen uren aan telefoongesprekken opgeslagen die het Israëlische leger heeft afgeluisterd. De actiegroep wil dat Microsoft de data verwijdert en roept op aan de medewerkers van het datacentrum om te staken. In Ierland staat er ook zo'n dataserver en daar is ook heel veel protest. The Guardian kon documenten inkijken en daar stond in dat de Microsoft opslagfaciliteit door Unit 8200, daar zijn ze weer, werd geclaimd specifiek om alledaagse Palestijnse communicatie in op te slaan, wat gerichte luchtaanvallen en andere militaire operaties mogelijk maakt. Dit gebeurde allemaal via Azure, dat is het cloud platform van Microsoft. De actiegroep deed de acties dan ook onder No Azure voor Apartheid en gericht aan Azure en ook aan de medeplichtigheid aan genocide van Microsoft. Maar niet alleen, zelfs de medewerkers van Unit 8200 sloegen een alarmbel al in 2014 en sloten zich aan bij de verzetsgroep Breaking the Silence en schreven in 2014 een brief aan Netanyahu, zal veel hebben uitgehaald, dat ze weigerden mee te werken aan acties tegen de Palestijnen in en door de Israël bezette gebieden. Ik citeer even een stukje uit de brief. Met afluisterpraktijken worden miljoenen mensen onderworpen aan indiscrete monitoring van vrijwel een hele privéleven. Op deze manier is geen bestaan meer, normaal bestaan meer mogelijk en bestaat er nog meer geweld en blijft het einde van het conflict verder weg dan ooit. Ik heb ook nog wat girl power voor jullie van het Zweedse jazz, free jazz trio rond pianiste en componiste Lisa Ulle. Ze was vorig jaar te gast op Summer Bummer. Hier is Circle of Security van Space.

0: Het is duidelijk, Big Tech, is het slecht voor ons? Hebben we het überhaupt wel nodig? En kunnen we eigenlijk wel zonder? Mart van het programma WebGang legt uit hoe je dit het best aanpakt.
1: Op dit moment is het denk ik duidelijker aan het worden dat we in een soort van techno-fascistisch regime zitten, hè, waarbij vijf bedrijven in de westerse hemisfeer, hè, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, en ondertussen veranderen die namen ook, hè, dat duidelijk is dat die ons exploiteren, hè, en dat die grote exploitaties doen op maatschappelijk gebied en sociale onrechtvaardigheid creëren in deze wereld. Die hebben de macht, hè, dus er is een keuze. We hebben toch al wel een tijdje die keuze gemaakt. Het was even moeilijk, hè, want ik ging Google gebruiken. Het kan ook zijn van, oké, als je een Android-telefoon hebt, heb je een Google-account nodig of het gaat niet werken. Hè. Dus er zijn eigenlijk heel veel afhankelijkheden van Google waarbij dat je kunt stoppen. Hè. Ik gebruik geen e-mail, ik gebruik geen documenten, ik gebruik geen agenda's, ik gebruik geen... dat je daar mee stopt. Maar natuurlijk, als je een smartphone, een Android-systeem hebt, moet je een Google-account hebben. Hè. Dus ook om daarvan af te stappen, moeten eigenlijk ook wel zien dat je niet alleen van die service weggaat, maar dat je ook nog eens probeert om iets anders in je omgeving als smartphone te kunnen gebruiken zonder Google. Dus ja, wij zijn al even niet gebruiker van Google. Voor collectieve werking is dat soms moeilijk. Hè, want je kunt zeggen, individueel ga ik dat niet gebruiken, maar als je collectief werkt, veel mensen gebruiken die platformen om hunzelf te organiseren, om te communiceren. Dus dan moet je soms wel eerst, ofwel moeten zeggen van, ik kan niet mee in jullie documenten, in jullie werkomgeving. En eventueel zeggen, er zijn ook andere dingen waar dat we dat in kunnen doen. Maar dat vraagt veel meer tijd en energie. Hè.
0: Ik heb ook nog een muziekje klaarstaan. Hora Lui Victor. Dat is Roemeense volksdans. Tijd dat alle volkeren zich gaan verenigen en samen gaan.

0: Deze reportage heeft best wel research gevraagd, zoals ik al eerder zei. En daarom heb ik wel, ga ik ook een bronvermelding doen, want ik hou niet van fake news. De volgende bronnen gebruik ik: The Guardian, The Intercept, The Washington Post, De Morgen, VRT Nieuws, Reuters, NoTichtVoorApartheid.org, Amnesty International, United Nations, BreakingTheSilence.org en De Wereld Morgen. De politiek blijft heel stil rond dit gebeuren, dus daarom, omdat die geen hol doen, heb ik een nummer klaarstaan van heel jonge, gemotiveerde jongeren, de persecutors. Zeg ik dat juist?
1: De persecutors.
0: Ah, de persecutors en met hun nummer politicians. Hier komt het. Lukt dat?
1: Nee, WhatsApp, fuck.
0: Ah ja, ja, dat is zo doorgestuurd. Sorry.
1: WhatsApp is bro.
0: Mannen, pak eens een bandcamp.
1: Ja.
0: Oké, gaat dat nog lukken of...
1: Nee.
0: Oké, helaas pindakaas, ik heb mijn best gedaan. Oké, bedankt voor het luisteren, iedereen. Ah, we gaan nog te vroeg slaan. Oh mannen, probeer dat eens opnieuw.
1: Nee, je kan op alles duwen, dat doet niks.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat is WhatsApp, ik weet het niet. Ik gebruik dat normaal niet.
0: Goed, de microfoon staat open, dus wat gaan we hier dan nog? Ah ja, Manua Din Balancin of Balancin Balancani, of is dat een C of een K?
2: Maniau Din Balkani. Dat is de Maniau uit Balkani.
0: Oké. Okay.

Roots, Kuljit Bamra en Abdul Karim Raas. Voilà, voilà, we zijn vertrokken. We zijn vertrokken met Guacassoné uit hun LP Voyager from Guadeloupe. Dit is Recreation. Goedemorgen op Radio Cafar en Radio Centra.

de LP Voyager, Voyager van Guacasoné, muziek, guaca muziek van Guadeloupe. Quanto pitre met deze recreation. Dit is Radio Cafard op zondag 24 mei. Goedemorgen.

The Trans Percussions, The Masters of South Sudan, is een album uit 2013 van White Joe. Dit was de remix van Anzoro van White Joe. The Masters of Percussions, South Sudan. Andere master is deze van Tanzania. Dit is The Master Musicians of Tanzania featuring Hukwe Hawose. Hukwe Ubi Zawose. Look. Kunz.

De master musicians of Tanzania, Dar es Salaam, deze Ukwe Ubi Zawoze from Tanzania, de Lukunzi en daarvoor andere masters of Zuid-Soedan, een LP of een album uit 2013, de Trans Percussions Masters of Zuid-Soedan. Straks meer van de clan Zawoze. Voilà. Een andere grootheid in West-Afrika, deze Francis BB, komt uit Cameroen. Dit is een remix bij Young Marco en de Koffie Cola van Francis BB. En zoals gezegd, straks meer van die Zawoze clan uit Tanzania. Eerst deze Koffie Cola.

een 12 inch, een maxi met vier nummers, waaronder deze Coffee Cola Francis BB, remixed by Young Marco. Zo dadelijk nog een remix van een Turkse DJ die in Londen is gehuisvest. Heeft een CD uitgebracht, de Urban Dervish. We hebben het over Ojami. Ojami in zijn Ara Rim remix. Dit is nog een keer Radio Kafar op Radio Centraal van zondag 24 mei. Ojami en de Ara Rim remix.

Een kanjer van een nummer, deze Ararim van Ojami, ofwel de Turkse DJ Necmi Kavli, komt uit zijn album Urban Dervish. Een Turkse DJ uit Londen. En daarvoor Francis BB met zijn remix van de Coffee Cola. Daarstraks hadden we het al over de clan Zawose en dochter en kleindochter van Ukwe, Ubi Zawose. Die hebben een plaat uitgebracht in 2024. Die heet Maisha. Dit zijn de Zawose Queens en de Kuseka.

Maar is het nu een fanfare of is het een brass band? Ze noemen zich Jaipur Kawa Brass Band en hun album heet Fanfare du Rajasthan uit 1997. Sajjan Nava.

Jaipur Kawa Brass Band uit hun LP of album Fanfare du Rajasthan uit 1997. Dit zijn de Shaman Voices, A Journey into the Steppe.

Fatigué. Fatigué. Fatigué.

een duo uit Turkije en Duitsland, net zoals een duo uit Zwitserland. Yellow is, maar dit is de Yellow van Turkije en Duitsland. Dit komt uit die CD Sultan Orhan van Burhan Öcal en Pieter Koelman. Dit is part 1 en het trekt enorm veel op Yellow. Burhan Öcal en Piet Namluk en de part 1 komt uit die Sultan Orhan CD. Ambient music, experimental music en tribal music. En daarvoor Tuva deze ook naar, of daarvoor ook naar Chahan Zam van met die Shaman Voices CD. A Journey in the Step. Davour Galzen, dat was het nummer dat we draaiden. Dit is nog steeds tot 12 uur Radio Kafar op Radio Centraal.

een trio uit Polen. Ze noemen zich ook de Motion Trio. Hebben een album PlayStation onder het motto Acoustic Accordeon. Dat was Tilt. Geweldig hoe nu nummer. En daarvoor Beauchamp L'Ancien, Jan Perroche en Robert Soufflé n'est pas joué. En dit is de Motion Trio en Tilt. Helemaal verkeerde hoes genomen. PlayStation heet deze CD Acoustic Accordeons van Motion Trio uit Polen.

Voilà, voilà, even recapituleren. We begonnen met een quintet uit Frankrijk, Beauchamp, L'Ancien, Jan Perroche en Robert. Gevolgd door een trio uit Polen, de Motion Trio en hun CD PlayStation onder het motto Acoustic Accordions. Dat was Tilt. Dit zijn populaire tunes from films on guitar en accordion. Dit is Dipankar Sen Gupta from India. Goyake Chumache.

Ik denk dat ik wel een LP of 5-6 van deze man heb, Saranjit Singh, met zijn 10 ragas tour, disco, beat, raga kalavati. En daarvoor Dipankar en Sengupta en E.S. Mulki from India kwam met die popular tunes from films en guitars en accordeon. The Miracle of Seven Dances, ik denk op het Radio Martico label, deze Hani Mehanna en de Badawiya.

Voilà, dit was Radio Cafard voor deze week hier op Radio Centraal van 24 mei. Elke week van 11 tot 12. De laatste is dat we horen aan iets van Thailand. Ook uit een of andere compilatie LP met accordeons. Ik kan niet zeggen wie dat is. Ik weet het gewoon niet. Het is gewoon onleesbaar. Dit was Cafard voor deze week. Tot volgende week. Dag.

Een goede morgen of middag. Ja, het is middag. Radio Centraal, u luistert naar Radio Centraal en daarnet naar Radio Cavaar, dat ingediend werd door Dirk. Hij zit ergens ten velde, gaan wandelen of zo, en heeft zijn programma dan doorgezonden, maar het is wat vroeg gestart, waardoor het ook vroeger gedaan was. Kon ik de jingle opzetten van een feestje of een happening? Excuseer. Kan ik daar wat reclame over maken tot het 12 uur is misschien? Dus op vrijdag 19 juni, en dat loopt tot zaterdag 20 juni, is het in Stormkop de kortste nacht. En u hebt het misschien niet allemaal kunnen ontcijferen wat er gezegd werd in de jingle, maar er is een shamanenorkest. En veel meer van alles te beleven. Dus van vrijdag 19 juni om 6 uur begint het daar, tot waarschijnlijk dan de zon opkomt op zaterdag 20 juni. Dan is het de kortste nacht. Naar het schijnt, volgens mij is het een dag later, maar of een nacht later. Stormkop Droogdokkenweg 4, dan kan u daar terecht van vrijdag op zaterdag. Ondertussen hoort u iets van Pink Floyd, een intro. Een intro van Pink Floyd en waarom we dat spelen tot 12 uur, dat hoort u na 12 uur. Jawel, dit is Shine On You.